om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer, een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
4: Ontdek Fort Pannerden, UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
0: Goedemorgen Gelderland.

Woensdag 5 augustus is het. En we zijn er weer bij vanochtend met fijne muziek om de dag te beginnen. Je krijgt een greep te horen uit het Gelders nieuws. En dat wat de kranten zo wel schrijven. Maar zet je ramen eens even open. Voel je dat? De ergste warmte is voorlopig even verdwenen. Hè? Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En op een lokale bui na blijft het op de meeste plekken droog. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt een aangename 25 à 26 graden. En ook morgen en vrijdag is het prima zomerweer met 22 tot 25 graden. Richting het weekend loopt de temperatuur dan wel weer op. Oh, trouwens, als je in Winterswijk bent, zet dan je raam maar weer gauw dicht. Want daar staat een kringloopwinkel in de brand aan het handelscentrum. Er is een NN-alert verstuurd vanwege de grote hoeveelheid zwarte rook. Onze verslaggever Davy Klein-Gunnewik die woont er vlakbij, dus die bellen we zo meteen gelijk eventjes hierover. In de kranten domineert de natuurbrand bij Venray vanochtend. De Volkskrant opent met een grote foto van een Chinook die water uit de Maas schept. 100 hectare natuur is verwoest, waaronder een uniek jeneverbesstruweel dat 95 jaar werd beschermd. Het AD schrijft over stoplinies en loofbomen die het vuur moeten tegenhouden, en de Gelderlander vraagt zich af of dit Zuid-Europese taferelen zijn. De Telegraaf heeft een portret van een Gelderse brandweervrouw die eerst haar koeien moest regelen en toen ging blussen. NRC meldt dat Nederland in een uitzonderlijke droogtesituatie zit. De waterstand in de Rijn bij Tolkamer is naar een laagterecord gezakt, en in het westen gaan sluizen dicht om zoet water vast te houden. NEC heeft gisteravond knap gelijk gespeeld in Athene tegen Olympiakos 0-0. En dat op een bizarre dag, want uitgerekend op de dag van de Champions League-droom verkocht de club speler Kodai Sano aan PSV voor 14,5 miljoen euro. Sano wilde zelf niet meer spelen en vertrok 's ochtends nog uit het spelershotel. Maar de ploeg liet zich er niet door van de wijs brengen. De ruim 1200 meegereisde fans klapten na afloop hun handen stuk. Volgende week dinsdag de return in de Goffert. Het Nederlands Dagblad schrijft dat 14 nieuwe gemeenten onder toezicht zijn geplaatst vanwege de spreidingswet. Dat betekent dat ze op het matje moeten komen bij de asielminister, omdat ze te weinig asielopvang regelen. Uiteindelijk kan het Rijk een opvanglocatie aanwijzen als ze niet meewerken. Onder de nieuwe gemeenten zit ook het Gelders Oldebroek, waar de wethouder weigert zich te voegen. In totaal staan nu 24 gemeenten onder toezicht, eerder al Aalten en Overbetuwe. En op de A15 bij Rotterdam is iemand geflitst met 246 km per uur, waar je 100 mag. Ook nog eens onder invloed, en hij wilde niet stoppen. Rijbewijs en auto ingenomen dus. Hoe was dat spreekwoord ook alweer? Iets met haastige spoed.

0: True Love, That's a Wonder. Sandy Coors, 13 over 6, goedemorgen. Ja, de mensen in Winterswijk die zijn vanochtend vroeg wakker geworden met een NL-alert. Er is daar namelijk brand en die is best groot. Er staat een kringloopwinkel in de brand aan het handelscentrum. Collega Davy Klein-Gunnewijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij lag lekker te slapen en toen?
1: Ja, ik werd wakker van gasflessen die ontploften. Het leek eerst op een soort van vuurwerkknallen, maar op een gegeven moment ging het steeds harder en ik trok mijn gordijn open. En ik zag een grote oranje gloed. En toen had ik wel meteen door dat het ernstig mis was en dat er een hele grote brand woedt op dit moment in Winterswijk. Het gaat om een pand van de kringloop in Winterswijk. En een naastgelegen bedrijf die bouwmaterialen levert, onder andere hout. Nou ja, dat brandt natuurlijk wel goed. De brandweer heeft grip 1 afgekondigd. En er zijn vele brandweermensen, ik denk de halve Achterhoek, die inmiddels hier in Winterswijk de brand aan het bestrijden is. Ik heb al vrij snel ook de brandweer uit Duitsland gezien. Dat komt natuurlijk omdat Winterswijk dicht bij de grens ligt. En zeker met dit soort grote branden werken de brandweermensen uit Nederland en Duitsland intensief samen. Dus er zijn ook meerdere korpsen uit Duitsland uitgerukt om de brand te bestrijden. Het pand ligt eigenlijk midden in Winterswijk aan de rand van het centrum. Rondom het pand staan diverse appartementencomplexen. Ik woon in een appartementencomplex. Daar zit nog het spoor tussen Winterswijk en Zutphen. Als ik nu naar buiten kijk, zie ik dat de brandweer daar aan het spoor, de bomen die daar staan, nat aan het houden zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met de droogte. En er is ook een NL-alert meteen verstuurd. Omdat heel veel mensen natuurlijk tijdens deze plaknachten wellicht het raam open hebben staan.
0: Ja.
1: En mensen wordt gevraagd inderdaad om ramen en deuren te sluiten. Omdat de rook en ook vonkdeeltjes over Winterswijk trekken. Die trekken eigenlijk helemaal zo richting het centrum. Je ziet de wind ook af en toe een beetje veranderen. Dus de rook gaat soms de ene kant op en dan weer de andere kant.
0: Ja, ik neem aan dat het ook gevolgen gaat hebben voor het spoor dan dus. Dus wat je zei, Winterswijk-Zutphen, dat gaat even niet rijden, denk ik, op dit moment dan.
1: Nee, ik las inderdaad ook dat het treinverkeer is stilgelegd. Politie heeft inderdaad het treinverkeer stilgelegd, maar probeert ook inderdaad mensen op afstand te houden. Straten rondom het kringloopcentrum zijn helemaal afgezet, zodat mensen die proberen dicht bij de brand te komen en te kijken, in ieder geval op afstand worden gehouden. Maar zeker een uur geleden, toen ik nog buiten stond, waren er zeker tientallen mensen op straat die of met de fiets of met de auto naar de brand kwamen kijken en toch wakker zijn geworden van de vele sirenes en wellicht ook de knallen die vrijkwamen.
0: Ja. Grote brand dus in Winterswijk. De N319, de provinciale weg voor de Winterswijk tussen het centrum en de grens, die is op dit moment ook in beide richtingen dicht vanwege die brand. En het advies is ook om de hulpdiensten vooral de ruimte te geven om daar hun werk te doen. En zoals we net al zeiden, het bericht is dus vooral houd ramen en deuren gesloten als je last hebt van de rook. Blijf binnen en zet ook je mechanische ventilatie uit. Davy Klein-Gunnewijk, dankjewel. Meer erover over de brand in Winterswijk ook bij ons op de site gld.nl en in onze mobiele app.

0: komen uit de nachtdienst, de night shift. Goedemorgen Gelderland, 10 minuten voor 6:30. Meer over die brand in Winterswijk waar we het net over hadden. Dus ook bij ons op de site, gld.nl en in de app. Gaan wij een klein spelletje spelen?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En dat heet een goed begin. Een goed begin is het halve werk, want ik wil deze dag beginnen met een bepaalde plaat, maar die mag ik alleen draaien als die wordt geraden. En dat moet dan op basis van het intro. Dit is het intro van de plaat van vandaag.
1: Een goed begin.
0: Hij is iets langer dan normaal, omdat hij komt op gang. En aan het laatste dat er gaat om dat stukje. Dat is dan hopelijk de doorslag, waardoor je weet, oh, dat is die. Ik wil de titel en de artiest van je hebben. Dat mag je doorgeven naar frank@gld.nl of een appje. Het gaat dus om dit intro. Komt ie?
1: Een goed begin.
0: Ja! Ben benieuwd. De titel en de artiest, als je hem weet.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
4: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
8: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Appeltern, gemeente West-Maas en Waal, 19,2. In Borculo is het 20,5. De extreme hitte die hebben we voorlopig even achter ons gelaten. Vandaag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, met later meer zon vanuit het westen en temperaturen tot 26 graden. Een grote brand heeft vannacht een kringloopcentrum en een aangrenzend pand in Winterswijk verwoest. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. En NEC heeft in de voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos. Daardoor houden de Nijmegenaren uitzicht op de volgende ronde, met volgende week de return in de Goffert. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan. De N319 vorderen richting Winterswijk. Dus het centrum van Winterswijk en de grens. Die is door de brand in Winterswijk dicht in beide richtingen. En de N325 knooppunt Velperbroek Nijmegen. Tussen het knooppunt en het Gelderdom is de weg door wegwerkzaamheden dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid. En dat duurt nog tot 9 augustus. Dus dat is nog zeker tot en met zondag. Door die brandweerinzet trouwens bij Winterswijk rijden tussen Lichtenvoorde en Winterswijk ook geen trein op dit moment. En het laatste bericht is dat duurt tot 7:45. Maar dat kan wellicht nog wat langer gaan duren vanochtend.
4: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
9: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
7: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Thank you for being a friend. Andrew Gold was dat op Radio Gelderland. 6:30. Ik liep gisteren door de binnenstad van Arnhem en ik vond het zo opmerkelijk dat met die warmte dat het dan ook toch nog zoveel kan verschillen qua plekken waar je loopt, hoe warm het aanvoelt. En stel je nou eens voor dat je een speciale camera hebt voor waarmee je de temperatuur kunt meten van alles om je heen. Dus dat je gewoon op een stoeptegel kunt richten of op een metalen hek, op een zwarte deur. En dat je weet hoe warm dat is. In Harderwijk hebben ze dat gedaan met zo'n camera. En wat blijkt, op een warme dag zoals gisteren, en misschien vandaag ook nog wel een beetje, dan worden sommige plekken in de binnenstad van Harderwijk echt bijna onvoorstelbaar heet.
1: Dan meet je temperaturen die in de richting van de 80 graden gaan.
2: 80 graden?
1: Ja.
3: En dat is precies wat Harderwijk niet wil. Kokend hete plekken in en rondom de stad. Daarom bedacht de gemeente een plan om de historische binnenstad te vergroenen.
4: En die historische binnensteden kenmerken zich toch best wel als versteende omgevingen. En in deze tijden van hittestress wil je daar graag wat aan doen. De afgelopen weken en ook op dit moment nog is het er heel erg warm in Nederland. We hebben te maken met heel veel hitte. En dan zie je gewoon dat heel erg noodzakelijk is.
3: Ad Koppens kan met zijn speciale camera de temperatuur meten en constateert dat het heel erg warm kan worden.
1: Als de zon lekker schijnt, zoals vorige week, dan meet je temperaturen die in de richting van de 80 graden gaan.
2: 80 graden?
1: Ja, plekken die echt in de zon zijn en die metaal zijn bijvoorbeeld, of steen, die warmen dan inderdaad zo hard op.
2: En tegels?
1: Nou, dat gaat wel over de 50. En als je het dan vergelijkt met plantjes en groen, dan is dat 30 graden ongeveer. Dus daar zitten mega temperatuurverschillen zitten daarin. En dat rode wat je daar ziet, dat zijn de gele bloemetjes. Het is ook inderdaad wel de moeite waard om te zorgen dat je meer groen in de stad hebt.
4: En het versterkt ook gewoon de leefbaarheid in de stad. Het maakt gewoon geeft de stad gewoon een mooier uiterlijk.
0: Ja, die planten die worden trouwens niet warmer dan 30 graden, hoor, zegt een energie-expert. Dus hoe meer groen, hoe koeler de stad met die planten. En het helpt ook bij noodweer, want als het dan weer eens een keertje flink regent, dan kan het water ook beter weg. De plannen kosten zo'n 2 miljoen euro en zullen in 2031 klaar moeten zijn.

0: Niles Barkley en Crazy op Radio Gelderland. 6:12. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik had een introotje laten horen. Een intro van een plaat die ik graag wilde draaien. Dat begon zo.
1: Kwam een goed begin.
0: Langzaam op gang. Maar dan ging het me eigenlijk om dit stukje. En dat moest dan inderdaad weggeven welke plaat ik graag wilde draaien. Nou, je hoort het al. Dat is gelukt. Want dit stukje is natuurlijk Umberto Tozzi en Gloria. En dat is onder andere herkend door Hanneke, waarvoor dank, door Sandra en ook door Walter. En daarom kan ik hem nu helemaal draaien. Yes!

0: 79 met Gloria. Mooi nummer.
1: We beginnen vandaag met Umberto Tozzi met Gloria. Italo plaatje. Goedemorgen.

0: blijf je nog even hier. De Nederpop All-Stars waren dat op Radio Gelderland. En daarvoor dus een goed begin. En dat kwam van Umberto Tocci en Gloria.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Nou ja, ik vind het al een stuk aangenamer voelen vanochtend dan de afgelopen ochtend. Johnny Willemsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Er is wel wat gebeurd, hè?
2: Nou ja, op zich is het best warm hoor. Voor 's ochtends vroeg is de temperatuur een graad of 19. En ja, er was vannacht vrij veel bewolking. Er is ook een klein beetje regen gevallen. Sommige delen van de provincie. Afgelopen uur vooral in het noorden, dus langs de randmeren. Daar zal de boel nat zijn. Zeker geen grote hoeveelheden, maar het is een beetje regen gevallen.
0: Ja, maar op een of andere manier voelt het anders buiten. Is dat omdat ik alleen maar weet wat er gaat gebeuren?
2: Ja, misschien dat, inderdaad. Ik vond het nog best wel warm op de fiets, hoor. Gewoon korte mouwen en jas is niet nodig momenteel.
0: Nee, dat niet.
2: Maar inderdaad, het wordt vandaag wel een stuk warmer dan, minder warm dan het de afgelopen dagen was. Middagtemperatuur van een graad of 26 in Gelderland. Terwijl we natuurlijk inmiddels redelijk gewend zijn aan 30 graden en meer. Dat is vandaag niet het geval. Nee. Ja.
0: Hey, en hoe gaat zich dat dan ontwikkelen? Komen er ook wat meer bewolking bij kijken en misschien zelfs een druppeltje?
2: Nou, misschien zelfs een druppeltje, inderdaad. Er is kans op een buitjesval vanochtend, begin van de middag nog. Maar ja, het zal zeker niet op alle plekken regenen. En veel stelt het ook niet voor. En naarmate de dag voordat komt de zon zelfs weer wat vaker tevoorschijn. Het is wel eigenlijk een andere wind. Het is nu nog rustig, maar in de loop van de dag steekt er een stevige westenwind op. En daardoor zijn die temperaturen wat lager dan de afgelopen dagen. En ook morgen en vrijdag profiteren van wind van zee. Eerst uit het westen, later meer uit het noordwesten tot noorden. Dus ook morgen en vrijdag is de temperatuur zelfs nog ietsje lager, een graad of 24. En daarbij worden de nachten ook echt koeler. Komende nacht nog wel een graad of 15. Maar vooral die nacht naar vrijdag zelfs minimaal rond een graad of 10.
0: Nou ja, dat zijn echt de lekkere nachten dat je je huis kunt laten afkoelen.

0: Precies.
1: Ja. Is dat van korte of lange duur dit?
0: Korte duur uiteraard, want in het weekend gaan we gewoon weer naar 28. Ja.
1: 28 dit weekend weer?
0: Ja, ja, okay. Zeker. Ja.
1: Oké, ik spreek jou over een uur weer, Johnny. Dankjewel. En wij gaan het na 7 uur hebben over Scherpenzeel. Want daar is het op het gemeentehuis de afgelopen maanden flink uit de hand gelopen. Ambtenaren die zich geïntimideerd voelen door wethouders. De ondernemingsraad heeft aan de bel getrokken. En 2 wethouders moesten vertrekken. Onze politiek verslaggever Gerben Pele die heeft bijna 200 documenten ingezien over wat daar aan de hand is. En die vertelt ons zo meteen precies hoe het zit. Dat hoor je na 7 uur. En natuurlijk ook nog onze verslaggever in Athene, Richard van der Made, die de wedstrijd van NEC gisteren zag. 0-0 tegen Olympiakos. Gewoon een hele knappe prestatie hoor. Voorronde Champions League. Uit in zo'n stadion met die sfeer. Met zoveel supporters die de Grieken enthousiast hartstochtelijk ondersteunen. En dan een klein groepje NEC-supporters die daar het tegenwicht in brengen. En dan met 0-0 weer naar huis, naar Nijmegen. Voor de return volgende week. Knap hoor.

0: de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
6: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn de echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
5: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
7: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
5: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. Er is een brand in Winterswijk. Dat heeft gevolgen zowel op de weg, de N319, voor de Winterswijk. Tussen het centrum en de grens is in beide richtingen dicht door de brand, de inzet van de brandweer. Maar ook rijden er tussen Lichtenvoorde, Groenlo en Winterswijk geen treinen op dit moment. En dat duurt volgens DNS nog tot 7:45, nog 3 kwartier. Maar ik denk dat het wellicht nog wat langer kan gaan duren vanochtend. Meer over de brand lees je bij ons op de site en in de mobiele app.
9: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
10: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
11: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Without You Now, Viola Wills was dat op Radio Gelderland. Goedemorgen, 7:08, woensdagochtend 5 augustus. We zijn er weer bij vanochtend. We hebben fijne muziek om de dag te beginnen. En je krijgt van mij een greep te horen uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten zoal schrijven. Maar zet eerst even je ramen open. Dan voel je dat de ergste warmte voorlopig wel even verdwenen is, hoor. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af op een lokale bui na. Blijft het op de meeste plekken droog. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt een aangename 25 tot 26 graden. Ook morgen en vrijdag is het prima zomerweer met 22 tot 25 graden. En krijgen we ook wat koelere nachten. Maar richting het weekend loopt de temperatuur wel alweer op. Ook trouwens, als je in Winterswijk woont, zet dan je raam maar gauw weer dicht. Want daar staat een kringloopwinkel aan het handelscentrum in de brand. Onze verslaggever Davy Klein-Gunnewijk is ter plekke.
1: Robert Spijkerman, woordvoerder van de brandweer Noord- en Oost-Gelderland. Een grote uitslaande brand vannacht in Winterswijk. Wat kunt u vertellen over die brand?
2: Ja, iets over 2:30 kregen we een melding binnen van een uitslaande brand in een kringloopwinkel. Die is helaas ook overgeslagen naar een bouwmaterialenzaak aan grenzen. Vervolgens hebben we inderdaad flink opgeschaald om de brand verder te beperken.
1: Kunt u iets zeggen over hoe groot de brand is?
2: Ja, het is een zeer grote brand, ook opgeschaald naar grip 1. En omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert verstuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
1: Achter u wordt op dit moment nog volop geblust. Wat is de situatie op dit moment?
2: Nou, de brand, we verwachten echt nog wel enkele uren bezig te zijn met nablussen. De restanten van het pand worden ook nog uit elkaar getrokken en afgeblust. En daardoor kan er ook nog extra rook vrijkomen. En we monitoren dat ook. En mocht het nodig zijn, dan zullen we de mensen ook nader over informeren.
1: Kunt u al iets zeggen over de oorzaak van de brand?
2: Nee, op dit moment kan ik nog niks melden over de oorzaak van de brand. Zo gauw dat die mogelijkheid er is, zullen we ook zeker onderzoek gaan doen.
0: Ook zijn de rondweg Zuid en West afgesloten en ligt het treinverkeer tussen Winterswijk en Zutphen stil. De brandweer laat de panden gecontroleerd uitbranden. En die andere brand, de natuurbrand bij Venray, die domineert de kranten ook vanochtend. De Volkskrant, het AD, de Gelderlander en de Telegraaf openen er allemaal mee. 100 hectare natuur is verwoest, waaronder een uniek jeneverbestruweel. Helikopters scheppen water uit de Maas. Specialisten bestrijden het vuur met vuurzwepen. En Gelderse brandweerkorpsen helpen ook mee. Ander nieuws. Het Financieel Dagblad opent met de Rabobank, waar de winstgroei stokt door wanbetalers in Brazilië. De Telegraaf meldt dat onze geheime dienst, de AIVD, tot de 3 best geheime diensten van Europa behoort. Het Nederlands Dagblad schrijft dat 14 nieuwe gemeenten onder toezicht staan vanwege de spreidingswet, waaronder het Gelders Oldebroek. In totaal weigeren nu 24 gemeenten asielopvang. Ze kunnen nu gedwongen worden door de minister. En in Elst waren hun vader en zoon gisteravond aan het vissen toen ze beweging in flikkerend licht zagen bij een pluimveebedrijf. Ze dachten aan inbrekers en hebben de politie gebeld. Die kwam met meerdere eenheden, een hondengeleider en een helikopter. Maar wat bleek nou? Het bleek een kat te zijn. En die had de bewegingssensor geactiveerd. Vals alarm. Gelukkig maar. Baby Jane, Rod Stewart. En zometeen gaan wij het hebben over Scherpenzeel. Want daar is het toch de afgelopen maanden flink uit de handen gelopen.

0: Baby Jane, Rod Stewart, goedemorgen Gelderland. Woensdagochtend, het is 6:15. We gaan het hebben over Scherpenzeel. Daar is het op het gemeentehuis flink uit de hand gelopen. Ik zei net uit de handen gelopen, maar uit de hand gelopen de afgelopen maanden. Ambtenaren voelen zich geïntimideerd door twee wethouders. Wethouder van Delen en wethouder van de Glind. De OR, de ondernemingsraad, die heeft ook aan de bel getrokken. En deze beide heren moesten dan uiteindelijk ook vertrekken. Onze politiek verslaggever Gerben Pelen heeft bijna 200 interne documenten ingezien en brengt deze reconstructie.
1: Op basis van de ervaringen van geïnterviewden wordt zichtbaar dat binnen de gemeente Scherpenzeel sprake is van een ernstig verstoorde samenwerking tussen twee wethouders en de ambtelijke organisatie. Een belangrijk deel van de geïnterviewden ervaart hun gedrag als intimiderend, onvoorspelbaar en soms ongepast, wat leidt tot een onveilige werksfeer en mogelijk vertrek van personeel. Ook de gemeenteraad wordt dan ingelicht. En dan zegt de burgemeester dat de raad nog meer stof tot nadenken heeft gekregen. Ik hoop, zo appt ze, dat ze nu hun verantwoordelijkheid nemen.
2: De wethouders zeggen zich, ook nu, 4 maanden later, nog steeds niet te herkennen in de uitkomsten van dat onderzoek.
3: Als mensen zich onveilig voelen, dan kunnen we daar kort over zijn. Dat mag niet waar zijn. Maar ik heb zelf van mensen die signalen niet gekregen ondertussen.
2: U heeft niet het idee dat u een onveilige werksfeer heeft gecreëerd?
3: Ik zelf niet. Dus mijn gevoel zegt dat dat niet zo is.
1: Van der Glind heeft een klacht ingediend vanwege het onderzoek. Ook zegt hij dat hij aan de kant is geschoven zonder zijn kant van het verhaal te hebben mogen vertellen.
3: Wij mochten niet bij de bijeenkomst met raadsleden zijn, ook niet met het MT. Gesprekken met de burgemeester worden al tijden afgekapt. Ja, wij zijn gewoon op een dood spoor gezet. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het lijkt meer een lynchparty.
1: De burgemeester herkent de kritiek van de wethouder niet en zegt dat ieder belang is meegenomen. De onderzoekers willen niet reageren op vragen van Omroep Gelderland.
0: Het is wel opvallend, hè, dat twee wethouders zich dus totaal niet in dat beeld herkennen. Evert van der Glind noemt het onderzoek dus zelfs een lynchpartij, heeft een klacht ingediend. En die andere wethouder, Gerard van Delen, vindt dat de conclusies worden getrokken op basis van anonieme meldingen. De burgemeester Teunissen zegt dat ze geen keuze had. De signalen van de ondernemersraad en de teamleiders waren te serieus om te negeren. Scherpenzeel heeft intussen een nieuw college. Je kunt alles nalezen bij ons op de site, gld.nl en in mobiele app. En hier zometeen op Radio Gelderland een plaatdelict aan jou om die op te lossen.

0: En Waylon, hoe de liefde gaat, daar zingen zij over. 7:58. Goedemorgen. Even je aandacht.
1: Platendelict.
0: Platenpolitie heeft dat nodig. Jouw hulp.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Er moet namelijk iets worden opgelost. En als jou dat lukt, dan maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp. Dat is toch wel leuk voor de gouden tipgever. Plaatdelict, een plaat waar iets mis mee is. Een nog zeer opvallende zaak vandaag in ons procesverbaal. Het is namelijk niet vaak dat wij op zoek zijn naar verdachten die al meer dan 60 jaar actief zijn in het muzikale circuit. Toch staan deze oud-gedienden opnieuw op onze radar. Een aangifte namelijk uit dit jaar zelf, notabene. Volgens meerdere meldingen zou een verdachte zich schuldig maken aan hardnekkige jaloezie, verstikkende controle en een bijna ziekelijke achterdocht binnen de liefdesrelatie. De partner wordt voortdurend in de gaten gehouden. Ieder gesprek roept argwaan op. Elk nieuw gezicht wordt als een mogelijke rivaal beschouwd. De platenpolitie onderzoekt of deze overmatige bezitterigheid de relatie ernstig heeft ontwricht. Dus, overmatige jaloezie, verstikkende controle, relationele intimidatie. De verdachte vertrouwt niemand, ziet overal concurrenten en maakt het slachtoffer het leven onmogelijk door voortdurende achterdocht. En daarvoor zoeken wij een Britse rockband, opgericht begin jaren 60. En de verdachten behoren dus tot de oudste nog actieve namen in de popgeschiedenis en duiken dan dus ook zo nu en dan op in een plaatdelict dossier. De frontman heeft een karakteristieke podiumuitstraling. De gitarist is al decennia lang onafscheidelijk van de zaak. Dus vandaag opvallend ervaren verdachten in ons vizier. De hele zaak draait om jaloezie en bezitterigheid. Ze draaien al ruim 60 jaar mee, deze Britse oudgedienden. Staan nog altijd onder muzikale observatie. En dit is dus een zeer recent dossier. Enig idee? Frank@gld.nl of een appje. Dit is Thunderclap Newman op Radio Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman.
1: Aan je toe!
3: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Het is 19:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland in Afferden, gemeente Druten 19,9, Culemborg 22,2... De extreme hitte die hebben we voorlopig even achter ons gelaten. Vandaag zijn er zonnige perioden, stapelwolken. Later meer zon vanuit het westen. Temperaturen zo rond de 26. Het kabinet gaat de gemeente Oldebroek en Bronckhorst strenger volgen omdat ze te weinig asielopvang regelen. Beide gemeenten worden uitgenodigd voor een gesprek om alsnog aan de afspraken uit de spreidingswet te voldoen. En de brandweer moest vannacht massaal uitrukken voor een grote brand bij een kringloopcentrum in Winterswijk. Omwonenden kregen via een NL-alert het advies ook om ramen en deuren te sluiten. Meer over die brand en ander Gelders nieuws lees je nu op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie. Nou, door die brand bij Winterswijk is de N319 nog altijd dicht. Dat is de provinciale weg voor de richting Winterswijk, tussen het centrum en de Duitse grens in beide richtingen. Er staat ook een kleine file nu tussen Winterswijk en de grens. En actuele situatie op het spoor is volgens mij ook nog steeds zo dat daar geen trein rijdt. Ik zal nog even de laatste stand van zaken voor je checken. Ja. En de verwachting is nu dat dat nog zeker tot na 9 gaat duren. Dus tussen Lichtenvoorde, Groenlo en Winterswijk geen treinen. Ik dacht al dat dat langer ging duren.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Bent u 68 plus
12: en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: De Free Electric Band, Albert Hammond. Goedemorgen, Gelderland. Temperatuur is ondanks die hitte alweer begonnen. De temperatuur die is hoog deze dagen. Die gaat dan vandaag wel ietsje zakken. Maar die zit nog steeds natuurlijk ontzettend op standje zomer. Maar de Intratuin is ondanks de warmte alweer begonnen met de opbouw van de kerstshow. Terwijl het buiten 32 graden is, wordt er in de tuincentra binnengewerkt met sneeuwvlokjes, kerstballen en rendieren.
1: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen. Dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen. Ja. Dus jaar rond kerst in januari gaan we op inkoop. Daarna gaan we de plannen maken, tekeningen, schappenplannen, thema's bedenken. Dus het is echt heel het jaar kerst.
0: Ja, en zoveel maanden, zoveel kerst, dat doet wel wat met je echte kerstgevoel.
2: Heb je zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
1: Nee. Mag ik dat zeggen of niet?
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen hoor. De opbouw van de kerstshows is dus alweer begonnen. Eind september gaan ze open. Kun je nagaan? Eind september. Ze hebben de grootste kerstshow van heel Europa in Duiven. 28.000 vierkante meter. Aparte parkeerterreinen voor mensen die echt een dag...

0: De Black Eyed Peas en Where is the Love op Radio Gelderland. 7:55. Goedemorgen.
1: Plaat delict.
0: Ja, dank voor het meedenken. Er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd, maar de dader is te pakken. Is gepakt. We hadden te maken met een bijzonder dossier, want er waren artiesten die al ruim 60 jaar meedraaien in het muzikale circuit. En zo nu en dan ook met een plaatdelict natuurlijk in aanraking komen. Daar ontkom je dan bijna niet aan. Het kan niet allemaal over rozengeuren en maneschijn gaan. Dat is eigenlijk precies waar het hier ook misgaat. Iemand die verliefd is, die van iemand houdt en daar te ver in gaat. De grens over. Het is een nummer over overmatige jaloezie. Over verstikkende controle en de spanningen binnen een relatie waarin een partner dan te achterdochtig en te bezitterig is. Het lied beschrijft hoe verstikkend het kan zijn als je wordt liefgehad door een partner die te fel en te achterdochtig is. De zanger bezingt de benauwende sfeer en de moeite om te gaan met die te intens en te claimend liefdesgedrag. Hij zingt het deels met opvallend hoge kopstem. En de single verscheen 26 juni dit jaar. Is dus behoorlijk recent. Het staat op het album Foreign Tongues. En het is niet Queen. Het zijn niet de Beatles. Het is niet de Police. Dat kwam allemaal binnen. Nee, het zijn de Stones. Jeanette, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, dat wist jij ook, hè?
2: Ja, maar even googlen, hoor.
0: Even googlen. Heb je dat nieuwste album van de Stones ook al een beetje beluisterd, of nog niet?
2: Nee, dat niet.
0: Geen Stones fan toevallig ook?
2: Nee. Nee. Nou, ja, ik vind het wel mooie liedjes, maar niet voor echt een album te luisteren.
0: Nee. Want welke nummer zochten wij van dat nieuwe album?
2: Ja, Jealous Lover?
0: Jealous Lover, ja.
2: Jealous
0: Lover. Ja, Jealous Lover. Okay. Een jaloerse geliefde.
2: Ja, dat wel, maar ik had wel zoiets van, oh jee, hoe ga ik dat dan uitspreken?
0: Nou, je had hem bijna hoor, dat maakt helemaal niet uit. Helemaal goed, wat ga je vandaag doen?
2: Ik ga even naar de kapper toe zo dadelijk.
0: Mm-hmm.
2: En dan eventjes het huishouden even doen. Even een paar wasjes draaien. Spullen voor de vakantie alvast uitzoeken, klaarleggen.
0: Oké, want je gaat dus, bijna.
2: Ja, we krijgen vrijdag vakantie. We gaan volgende week vrijdag richting Zweden.
0: Oké.
2: En dan kan het lampje mooi mee.
0: Ja, het lampje gaat mee, ja. Want je krijgt de Radio Gelderland zaklamp als gouden tipgever. Dus die heb je voor die tijd echt nog wel op de bus. Die ga ik vanmiddag gelijk naar je toe zenden. En ik wens jou een hele mooie vakantie.
2: Ja, dankjewel. Jij nog een fijne uitzending.
0: Komt helemaal goed.
2: Dankjewel.
0: Dank voor het meedoen. En ik ga hem even voor je draaien. Dan kun je hem horen.
2: Ja, is goed.
0: Joep.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: De Stones dus. Ze gaan al lang mee. En maken nog steeds muziek. Van het nieuwste album is het Jealous Lover. Het meest recente opgeloste plaatdelict op Radio Gelderland. We gaan hem dus ook toevoegen aan de afspeellijst van Spotify. Ook leuk. Tip voor vakantie onderweg. Kun je luisteren naar allemaal opgeloste dossiers. Urenlang plezier.

0: deze zaak eens rond. Maar de platenpolitie blijft scherp. Dus weet jij ook een lied waar een luchtje aan zit, dan kun je hem aan ons tippen. Wie weet behandelen we hem dan binnenkort. Tip de platenpolitie via de app of stuur mij een mailtje frank@gld.nl. Maar je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Hier zometeen het weer met Johnny Willemsen van Weerplaza. Maar eerst de kinderen.

0: laatste studioalbum. Album 24, Moody Blue van Elvis Presley. 4 weken voor zijn overlijden uitgebracht in 1977. En toen deden de Stones dus ook al mee. Hè? Die hoorden we net met Jealous Lover in plaatdelict. Het is 9:09. Goedemorgen Gelderland. Tijd voor het weer. Johnny Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hadden net wat geluid van de mensen die alweer bezig waren met de kerstshow van de Intratuin in Duiven. Kun je het nagaan? Dat gaat alweer bijna open. Dan gaan mensen daar kijken naar kerstbomen en spuitsneeuw en dorpjes. En, met ja, dit weer.
1: Mijn dochter zei het van de week ook al. Nog 20 weken, dus toch weer kerst. 20,
0: die zal het aftellen.
1: Ja.
0: Ja. Het is gewoon nog hoog zomer natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Als je buiten bent, dan voelt het niet als kerst. Het is 21 graden, terwijl het, wat is het, 8:10 ochtend.
0: Ja.
1: En best wel veel wolken boven Gelderland. En het uiterste oosten, de Winterswijkomgeving, is een heel klein beetje regen zojuist gevallen. Dus uit de wolken kan lokaal een paar spatten vallen. Het stelt allemaal weinig voor. Ook wel af en toe wat zon. Vanmiddag een graad of 26 bij een aantrekkende wind uit het zuidwesten. En dan later vanmiddag, vooral vanavond, verdwijnen de wolken en is het nog een tijdje zonnig.
0: Ja, maar een stukje aangenamer dan de afgelopen dagen, echt qua hitte.
1: Ja, inderdaad. Van de echte hitte is geen sprake meer met 26 graden.
0: Die is echt wel weg.
1: Ja, dat is voor huidige begrippen is dat helemaal niet warm.
0: Nee. Nou, even lekker. Hoe lang kunnen we daarvan genieten voordat het weer omhoog gaat?
1: Tot het weekend. Morgen en vrijdag is het zelfs nog ietsje minder warm dan vandaag. 3 of 24 als middagtemperatuur. En we krijgen ook echt wel wat koelere nachten. Afgelopen nacht was het nog wat behoorlijk warm. Maar komende nacht gaan we naar een graad of 15. En de nacht van donderdag naar vrijdag zelfs naar een graad of 10. Dus dan kun je echt alles wijd openzetten en de koelte in huis krijgen. Wat ik zei, in het weekend gaat de temperatuur weer omhoog. Veel zonneschijn. Zaterdag een graad of 27. Ja, en zondag zouden

0: de 30 wel weer kunnen aantikken. Ik moet er wel bij zeggen dat ook begin van de week gaan we weer iets omlaag. Dus ja, echt overdreven hitte is geen sprake van. Maar ja, volop zomer is het komende tijd zeker wel.
1: Ja, en het weekend wordt gewoon weer warm. Dat is in elk geval een conclusie.
0: Ja.
1: Ja. Oké. Dankjewel. Wij gaan na 8 uur, natuurlijk krijgen we weer een weerbericht van Johnny, maar we gaan ook kijken naar Rondje Gelderland. Dat is iedere avond op tv sinds deze week. Nieuw programma, een fietsprogramma. We volgen fietsroutes samen met collega's Frank Oosterwegel en Esther Stegeman. En die routes die kun je bij ons online op de site terugvinden, downloaden, zelf fietsen. En misschien kun je die wel fietsen op je nieuwe e-bike. Want die kun je winnen deze week bij Radio Gelderland. Moet je iedere dag meespelen, dus ook zometeen weer. Met de nieuwe vraag van de dag. Maar eerst Boas en In de Mo.

0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
5: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
4: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
6: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
4: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Er is brand in Winterswijk vanochtend, waardoor de N3A19, dat is de weg voor de richting Winterswijk, tussen het centrum en de grens, door die heeft gebrand, dicht zit, zodat de brandweer daar werk kan doen. Verwachte eindtijd is nu 9:30. En dat is denk ik ook ongeveer het moment dat er weer treinen verwacht worden op het spoor. Op dit moment rijden ze niet tussen lichten voor de Groenlo en Winterswijk in verband met die brand. Maar dat kan ook nog wel langer duren vanochtend hoor.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: Zomerse temperaturen in Gelderland en dus dansen we de Lambada op de woensdagochtend. 9 minuten over 8. Goedemorgen, woensdagochtend 5 augustus. We zijn er weer bij vanochtend. We hebben fijne muziek om deze dag te beginnen. En je krijgt van mij een greep uit het Gelders nieuws. En dat wat de kranten zoal schrijven. Maar eerst even je raam openzetten en dat voelen. Die ergste hitte, die is de provincie uit. Die is voorlopig even verdwenen. Vandaag wisselen zon en stapelwolken eraf, een lokale bui na. Maakt het op de meeste plekken gewoon vooral droog. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt een aangename 25 of 26 graden. Ook morgen en vrijdag gewoon prima zomerweer. 22 tot 25 richting het weekend. Dan loopt de temperatuur weer op. Oh, trouwens, als je in Winterswijk bent, even je raam weer dicht doen. Want daar stond een kringloopwinkel aan het handelscentrum in de brand. Die brand is inmiddels volgens mij onder controle. Er is een NL-alert verstuurd. Mensen zijn gewaarschuwd vanochtend om die ramen en deuren dus gesloten te houden vanwege de rook. Ook zijn de rondweg Zuid en West afgesloten. En je hoorde mij net vertellen, het treinverkeer tussen Winterswijk en Zutphen ligt stil. De brandweer heeft de panden gecontroleerd laten uitbranden vanochtend. Hoe die is ontstaan, dat is nog niet bekend. Verslaghebber Davy Klein-Gunnewik is daar voor ons.
1: Het gaat om een pand van de kringloop in Winterswijk. En een naastgelegen bedrijf die bouwmaterialen levert, onder andere hout. Dat brandt natuurlijk wel goed. Het pand ligt eigenlijk midden in Winterswijk, aan de rand van het centrum. Rondom het pand staan diverse appartementencomplexen. Ik woon in een appartementencomplex. Daar zit nog het spoor tussen Winterswijk en Zutphen. Als ik nu naar buiten kijk, zie ik dat de brandweer daar aan het spoor, de bomen die daar staan, nat aan het houden zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met de droogte. En er is ook een NL-alert meteen verstuurd. Omdat heel veel mensen natuurlijk tijdens deze plaknachten wellicht het raam open hebben staan. En mensen wordt gevraagd inderdaad om ramen en deuren te sluiten. Omdat de rook en ook vonkdeeltjes over Winterswijk trekken. Die trekken eigenlijk helemaal zo richting het centrum. De politie heeft inderdaad het treinverkeer stilgelegd, maar probeert ook inderdaad mensen op afstand te houden. Straten rondom het kringloopcentrum zijn helemaal afgezet, zodat mensen die proberen dicht bij de brand te komen en te kijken, in ieder geval op afstand worden gehouden.
0: Ja, de brandweer laat dus inmiddels weten, de brand is onder controle, maar het nablussen zal nog wel een paar uur in beslag nemen en dat het nog best veel rook veroorzaakt. Er zijn geen slachtoffers gevallen bij deze brand, wel dus twee panden volledig in de as gelegd. En de buurtbewoners schrokken, net als Davy, wakker van die enorme vuurzee.
2: Nou ja, schrikken is een groot woord. We horen vaker de brandweer en de politie langsgaan. Dus, maar je hebt wel even zoiets van, hey, wat is dit? Het is wel een keer heel dichtbij. Ik heb als eerste mijn man wakker gemaakt. Zou je ook zeggen dat je het even weet tegenover, het staat in de hens. Binnen no-time zag je het echt ook overslaan naar het burenpand. Het zit eigenlijk allemaal in één pand, maar naar het burenbedrijf. En je kon eigenlijk met filmpjes kon je heel mooi zien hoe het zeg maar oversloeg. En eigenlijk op de houtzagerij die ernaast zit, insloeg als het ware. Of de houthandel die ernaast zit. We zagen ook, omdat wij vrij goed zicht hadden, konden we ook zien dat naar mijn mening de brandweer er eerst niet door kon. Ze hebben namelijk daar de milieustraatopname lopen en de hekken zaten dicht. Dus wij hadden het idee dat ze er niet door konden. En ze hebben daar een deel met bedden achterin staan en matrassen. En eigenlijk voor ons, toen hij dat deel raakte, zag je echt de vlammen hoger opschieten met grote zwarte rookpluimen. En hoe verder de brand vormde, hoe groter de vlammen werden.
3: Je zegt, ik kom zelf ook wel eens bij de kringloop. Dat is natuurlijk volledig verwoest nu.
2: Ja, dat is best jammer. Wij kwamen er heel vaak ook om te kijken voor boeken. Mijn man is gek op platen, dus die hoopt af en toe nog weer een gouden vondst te hebben met een plaatje. Dat zal nu even moeten wachten.
0: Ja, het zal nu even moeten wachten. Maar het was er eentje van actief, hè? En die zit ook in Gendringen en ook in Doetinchem bijvoorbeeld. Die andere brand, de natuurbrand bij Venray, die domineert de kranten. De Volkskrant, het AD en de Gelderlander en de Telegraaf, die openen er allemaal mee. 100 hectare natuur is verwoest, waaronder een uniek jeneverbestruweel. Helikopters scheppen water uit de Maas. Specialisten bestrijden het vuur met vuurzwepen en Gelderse korpsen die helpen mee. Oh, in Elst, daar waren een vader en een zoon gisteravond aan het vissen toen ze beweging en flikkerend licht zagen bij een pluimveebedrijf. Ze dachten aan inbrekers, hebben de politie gebeld. Die kwam met meerdere eenheden, een hondengeluider en een helikopter. Maar uiteindelijk bleek het geen inbreker. Het bleek een kat. En die had de bewegingssensor geactiveerd. Zometeen nabeschouwen op Olympiakos NEC.

0: Billy Paul. En Thanks for Saving My Life. 7:15 is het geweest. We gaan net als gisteren het hebben over NEC. Waar veel mensen vooraf dachten, NEC in Griekenland. Ja, dat wordt vooral overleven. Nou, de Nijmegenaren stapten juist met het gevoel van meer van het veld. 0-0 bij Olympiakos in een kolkend stadion. Misschien zat er zelfs al een overwinning in. Volgende week wacht de return in de Goffert. Richard van der Made, die was erbij in Athene gisteravond. Die volgt de club voor ons. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Als je alleen die uitslag ziet, hè, dan denk je 0-0. Prima, maar jij was erbij. Zeg het eens, wat zegt die wedstrijd nou echt over waar NEC staat op dit moment in dit avontuur?
1: Nou ja, dat NEC zeker stappen heeft gemaakt ten afgelopen ten opzichte van een aantal jaren geleden. Dat is echt heel knap, want je zegt het zelf al, een kolkend stadion. En daar wist NEC prima mee om te gaan. Het slaagde er zelfs in om af en toe het stadion stil te krijgen. Tactisch had NEC het goed voor elkaar. En het zegt dat de ploeg van Schreuder gewoon nu al goed erop staat dat de verwachtingen die inderdaad niet zo heel erg hoog waren, omdat NEC wat verdedigers ook miste, ook vanwege blessures, dat toch allemaal wel meeviel. Olympiakos stelde ook wel wat teleur. Heel veel Grieken liepen teleurgesteld richting de uitgangen. Heel veel boergeroep. Maar dit NEC met deze spelers, Oaiza, Montero, Linsen, Sherry, ze kregen allemaal kansen. Ja, die kunnen gewoon goed voetballen. Het was niet zo dat je het ouderwetse NEC van het afgelopen seizoen zag. Met vol druk op de bal. Nee. En dominant, dat niet. Maar wel, prima. Partij geboden, prima. Ja,
0: meerdere momenten waarop NEC ook de wedstrijd had kunnen beslissen. Is het gevoel dan na afloop vooral trots of stiekem ook een beetje van we hebben een kans laten liggen misschien wel?
1: Nou ja, dat zei Sherry ook, de aanvoerder. We hebben hier best veel mogelijkheden gekregen. Er had er gewoon eentje ingemoeten. Want als je zo de 90 minuten analyseert en bekijkt van wat is er nu eigenlijk gebeurd. De eerste 15, 20 minuten waren voor Olympiakos. Daarna nam NEC steeds meer het initiatief. En als je het samenvat, de beste kansen zijn in de wedstrijd gewoon voor NEC geweest. Dus ja, een overwinning had er zeker in gezeten. Ze hebben af en toe onder druk gestaan, maar dat gold omgekeerd ook. En ja, en dit biedt natuurlijk alle perspectief voor de thuiswedstrijd van komende dinsdag.
0: Ja, want hoe groot acht jij de kans dat NEC dat avontuur nog een ronde verlengt? Want ze hebben toch een psychologisch voordeel voor die return volgende week.
1: Je speelt thuis voor een volle Goffert. Die hebben daar ontzettend veel zin in. Want het blijft historisch en uniek dat NEC in de voorronde, derde voorronde van de Champions League staat. Dus iedereen kijkt daar in Nijmegen en omgeving Rijkhalsen naar uit. En ik dicht ze behoorlijk wat kansen toe. Want het vertrouwen na gisteravond is alleen maar gegroeid. Ondanks het vertrek van Kodai Sano stond daar bijvoorbeeld ineens weer Yamiro Montero op het middenveld. Die speelde onopvallend goed. En ik denk dat NEC het bijna verplicht is nu, dat is een zwaar woord, maar toch bijna verplicht is om met deze 0-0 geweldige uitgangspositie om de play-offs van de Champions League te halen.
0: Ja, daar ging het ook naast de wedstrijd ook veel over, de opvallende transfer van Sano. De middenvelder vertrok gisteren eigenlijk na het ontbijt, hè, op de wedstrijddag vanwege zijn transfer naar PSV. Nou zegt de directie, er zijn afspraken geschonden. De aanvoerder zegt tegen jou, ik begrijp Sano volledig. Hoe groot is die tegenstelling en hoe wordt er nou naar gekeken?
1: Ja, weet je, het is ook vooral dat Carlos Albers, de directeur spelerszaken, kijkt naar het clubbelang. En dat hij ook wel heel erg betrokken is natuurlijk bij zo'n transfer. En het is een nette man die transfers ook gewoon op een eerlijke manier wil doen. Maar de voetballerij is niet altijd eerlijk. En op het moment als je een kans krijgt om te vertrekken, ook al is dat op de wedstrijddag, het komt in een soort van stroomversnelling. Ja, dan ga je en dan pak je die kans met beide handen aan. NEC had wel, en dat geeft Albers ook wel toe, wel gezegd van de deur staat wagenwijd voor jou open. We laten je gaan. Er moet wel een bepaald bedrag op tafel komen. Dat is ongeveer 15 miljoen euro. Maar Albers, die is heel rechtlijnig. En die zegt, er zijn gewoon afspraken geschonden. Door het kamp Sano, al wil hij niet in detail uitleggen wat daar nu precies gebeurd is.
0: Oké, nou, dat valt allemaal terug te lezen. Bij ons op de site gld.nl en in de app. Volgende week dinsdagavond dus om 19:30 de return in Nijmegen. De winnaar die plaatst zich voor de volgende voorronde van de Champions League. Voor NEC lonkt daarmee een nieuw hoofdstuk in toch wel wat we nu kunnen zeggen een historisch Europees avontuur. Nijmegen heeft zin in die wedstrijd dinsdag, dat voel je in alles. Boy meets girl nu, waiting for a star to fall. Richard, dankjewel. En wij gaan zo meteen de vraag stellen van vandaag. voor een rondje Gelderland. Ons fietsprogramma op tv, waarmee je kans maakt met radio op een eigen e-bike.

0: Waiting for a star to fall. Maar luisteraars zitten vooral te wachten op wat ik nu ga vertellen natuurlijk. Voor een rondje Gelderland. Iedere avond op tv deze week. Een nieuw programma waarbij we op de fiets stappen en fietsroutes ontdekken. In onze mooie provincie. Bekijk al die afleveringen op tv iedere avond. Je kunt de routes ook downloaden via onze site. En dan kun je net als collega's Frank Oosterweel en Essen Stegeman zelf op de fiets stappen. Maar misschien kun je dat wel doen op je eigen e-bike. Want die geven we deze vier weken iedere week eentje weg. En dat geven we weg aan de luisteraars die iedere dag van zo'n week het antwoord goed hebben op de vraag. Die vraag gaat over de uitzendingen. In de aflevering van gisteravond van Rondje Gelderland reden we de 8 Kastelentocht. En daarin zat onder andere dit fragment.
1: Nou, daar gaan we hoor.
2: We moeten naar het Marktplein, jongens.
1: Het Marktplein? Ja, wat gaan we doen vandaag, Esther?
2: Ja, want dat is het startpunt van de 8 kastelenroute in Vorden.
3: Kasteel Hakvoort, Kasteel Den Bramel, een bijzonder Pinetum, Kasteel Wildeborg, Huis Mettler, Kasteel Wiersen met een prachtige tuin, Kasteel Het Onstein, Kasteel De Kiefskamp en als laatste Kasteel Vorden.
2: Ja, en toen zag ik dat hier ook een heel mooi Pinetum was.
4: Ja.
2: We willen even zien wat het precies is natuurlijk.
4: Leuk. Laten we het eenvoudig houden.
2: Ja, er staat hier een bordje.
4: Het is een verzameling coniferen. Laten we het daar maar even ophouden.
2: Het moet toch wel een beetje gek zijn om zo'n verzameling te hebben, toch?
4: Ja, klopt.
0: Ja, Esther bezoekt dus 7 kastelen en 1 Pinetum. En de vraag bij vandaag is, hoe heette deze collectie coniferen en naaldbomen? 4 weken lang geven we iedere week een elektrische fiets weg van €3700. De vraag die je bij vandaag goed moet hebben is, Esther bezoekt 7 kastelen en 1 Pinetum. Hoe heet deze collectie coniferen en naaldbomen?
5: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.
0: En het antwoord dat wil ik van je hebben via de app. Of je mag het mailen naar studio... @gld.nl. Dus studio@gld.nl. De vraag komt vandaag nog een paar keer voorbij hoor. Zo direct in Op de Koffie met Desiree hoor je hem ook nog een keer. Sister Sledge hoor je nu. En We Are Family. Succes!

0: compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
8: Het is 8:30 geweest. Je luistert naar Radio Gelderland. In Arnhem is het 20,2, in Ede 21,8. De extreme hitte die hebben we voorlopig even achter ons gelaten. Vandaag zijn er zonnige perioden, stapelwolken met later meer zon vanuit het westen. Temperaturen tot 26 graden. Twee bedrijfspanden zijn vannacht in brand gevlogen op een bedrijfsterrein in Winterswijk. De brand is onder controle en de brandweer is nog aan het nablussen. NEC heeft een prima uitgangspositie overgehouden aan het uitduel met Olympiakos. De ploeg speelde met 0-0 gelijk in Griekenland. Volgende week in eigen huis mogen ze blijven dromen van de volgende voorronde van de Champions League. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze app. Door die brand in Winterswijk is het nog wel zo dat de N319 voor de richting Winterswijk nog tot zeker een uur dicht zit tussen Winterswijk Centrum en de Duitse grens door die brand, zodat de brandweer de werk kan doen. En dat er ook geen treinen rijden, dat komt ook daardoor, tussen Zutphen, Lichtenvoorde, Groenlo en Winterswijk. Is ook met die brand te maken. En daarvan zegt de NS dat het waarschijnlijk tot 9:15 duurt nog.
9: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
10: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
9: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
11: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
17: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
18: Goedemorgen Gelderland. Frank van

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

En het is ook een mooie dag om een mooi Nederlands woord te gebruiken, wat we bijna niet meer gebruiken. En dat vinden we zonde hier bij Radio Gelderland. Dus hebben we de Dikke van Dijk erbij gepakt. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje. Dat staat vol met vergeten taalparels, waarbij we iedere dag eentje uitkiezen om aan jou mee te geven op de radio. En het woord van vandaag is zwet. Bedankt aan luisteraar Willy, die mij die fantastische tip stuurde. Een zwet. Een zwet is een grens of een scheiding. Vroeger bedoelde men hier vaak een sloot mee, een beek of een andere waterloop die de exacte scheiding vormde tussen twee percelen of gebieden. De herkomst ligt diep in ons verleden. Het is namelijk afgeleid van het oud-Nederlandse woord suet. De oudste vermelding hiervan stamt al uit het jaar 1125. Vooral in Groningen en andere noordelijke provincies leeft het woord nog steeds een beetje voort, waar de sloten tussen het land van twee verschillende boeren nog altijd zwetsloten worden genoemd. Ja, hoe zou je dan het in een zin gebruiken? Nou, die oude sloot achter het weiland fungeert al eeuwenlang als de zwet tussen onze boerderijen. Of laten we bij die brede beek de zwet trekken voor ons gezamenlijk jachtgebied. Naast dat houten hek ligt de historische zwet die markeert de dorpsgrens. Of, de boeren kwamen bij de zwet samen om het onderhoud van de scheidingssloot te bespreken. Zwet, ik had er dus nog nooit van gehoord. Ik denk, nou, die moet in de Dikke van Dijk, voordat er meer mensen zijn die hem misschien wel vergeten of niet kennen. Het is wel een mooi woord, een zwet.

Bas Kerks en What Can I Say hoor je op Radio Gelderland. En zometeen hoor je Desiree van der Heijden met Op de Koffie hier tussen 9 en 12. En zij zal de vraag nog eens even herhalen voor Rondje Gelderland, waarmee je kans maakt op die e-bike. Want ik krijg er ook best wel veel foute antwoorden binnen. Heb ik de vraag dan zo onduidelijk gesteld? Volgens mij niet. Ik ga hem niet herhalen hoor, dan moet je echt gewoon lekker blijven luisteren. Maar er zitten wel foute antwoorden tussen.

0: Parijs van Kenny B op Radio Gelderland maakt het 9:10. Johnny Willemsen van Weerplaza zit de hele ochtend al voor ons klaar met het weerbericht. En dat weerbericht is toch net iets anders, tenminste. Het is denk ik lang geleden dat je even niet over dertigers hebt vandaag. Hè?
1: Nou, het kan wel. Dan moet ik wat verder vooruit kijken. Maar nee, vandaag zijn ze niet aan de orde. Vandaag een maximum temperatuur van een graad of 26. Zeker niet koud, maar lang geen 30. Op dit moment is het ook wel al best wel warm buiten, 23 graden. Mix van wolken en zon. En dat die temperatuur niet heel ver doorstijgt, dat heeft alles te maken met de wind. Die trekt vandaag aan. Een matige wind uit het zuidwesten. Zuidwesten tot westen, windkracht 4. Ja. En dat zorgt ervoor dat we die 30 zeker niet gaan halen.
0: Beetje de andere richting ook waar die uit waait.
1: Ja, inderdaad. De komende dagen nu dus zuidwest tot west. Morgen is die west en vrijdag zelfs noord. Dus allemaal vanaf de Noordzee. Dus tot het weekend zeker geen 30. Sterker nog, morgen en vrijdag halen we 25 niet eens.
0: Nee, en wat vooral lekker is, de nachten koelen af.
1: Ja, inderdaad. Komende nacht een temperatuur ergens tussen de 13 en 16 graden. En die nacht van donderdag naar vrijdag zelfs plaatselijk zo'n 10 graden. Dus dan kunnen we de warmte in huis heel makkelijk kwijtraken.
0: Ga ik misschien wel weer eens onder de deken liggen.
1: Ja.
0: Dat is ook een hele nieuwe ervaring. Maar dit weekend weer boven, denk ik, hè?
1: Ja, dit weekend gaan we weer omhoog. Veel zon. Zaterdag een graad of 27. En zondag zouden we zelfs de 30 weer kunnen aantikken. Dus dan wordt het echt wel weer volop zomer. Nachtelijke temperaturen blijven wel oké. Minimum temperatuur van een graad of 15 in het weekend. Oh ja. En begin volgende week gaan we tijdelijk weer wat omlaag. Dus weer terug naar een graad of 25. Dus al met al gewoon wel echt volop zomer zonder overdreven hitte. En wat koelere dagen, dus met name morgen en overmorgen.
0: Oké. Okay. Johnny, dank je wel weer. En wil jij over een uurtje nog even terugkomen?
1: Ga ik doen.
0: Oké. Okay. Bij deze afgesproken. Dat is dan voor jou geregeld deze.
2: Nou, bij deze fijn dat al meteen geregeld is. Dan hoef ik dat niet meer te doen.
0: Nee, die afspraak die staat. Wat ook de afspraak is, die staat is dat jij lekkere muziek draait om de dag mee te beginnen.
2: Sowieso, dat altijd. En je mag zelf natuurlijk ook bijdragen. Want we zoeken altijd een plaatje bij de dag. Dus dat mag gaan over iets wat je vandaag gaat doen bijvoorbeeld. En dat je denkt, nou, daar heb ik eigenlijk een heel toepasselijk plaatje bij. Maar het mag ook gewoon zijn dat je denkt, oh, ik heb heel even zin om hiermee lekker even rustig mijn ochtend te beginnen. Dan mag je me gewoon mailen, desiree@gld.nl, of stuur even een appje via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin. Ja,
0: kan gewoon staat vanaf de camping, hoorde ik gisteren.
2: Kan gewoon vanaf de camping in Amsterdam. Je hoeft helemaal niet in Gelderland te zitten. Dat maakt dan helemaal niet uit. Al bel je me vanuit Griekenland, vind ik ook goed.
0: Ook gezellig.
2: Ja, mag ook allemaal natuurlijk. Dus, en we hebben een praatje bij de koffie. Hè?
0: Ja, waarover?
2: Nou, ik weet niet of je het gelezen hebt, maar vandaag zakken de prijzen bij de pomp. En dan met name in België zakte 9 cent per liter. Bij ons maar 2 cent per liter. En omdat het in België zo erg zakt, zijn de prijzen dus bijna soms wel een verschil van 70 cent per liter met hier in Nederland. Dus dat is behoorlijk flink. Sowieso, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je nu gaat tanken, dan denk ik elke keer, oei, pijnlijk voor mijn portemonnee. Het is toch zeker. Ik, ik, gisteren

0: Gisteren reed ik langs de snelweg. Toen zag ik daar meer dan €2,60 per liter. Daar schrok ik toch behoorlijk van. Ja. En toen was ik wel eigenlijk benieuwd of onze luisteraars bewust tanken. En dan bedoel ik zeg maar, kijk jij echt naar waar ga ik tanken? Dus waar het goedkoper is? Of tank jij gewoon
1: wanneer de tank leeg is? Sla je gewoon af op het moment dat het moet.
0: En ja, wat doe jij bijvoorbeeld?
1: Ik probeer inderdaad af en toe wel een beetje bewust ergens te tanken dat waar het goedkoper is.
0: Maar ga jij dat van tevoren opzoeken of hoe werkt
1: het? Nee. Ja, we rijden niet heel veel auto, maar dan weten we van nou, weet je, we kunnen dan. Dan zijn we daar, daar is het goedkoop ding. Dan tanken we hem daar vol. Dan is hij misschien nog niet helemaal leeg, maar dan doen we het op die manier.
0: Ja, precies. Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat bij onze luisteraars zit. Tank jij bewust? Dus ga jij inderdaad echt opzoeken waar het goedkoper is? Of tank jij gewoon wanneer die tank leeg is? Ik ben sowieso altijd benieuwd. Wie zijn toch in hemelsnaam die mensen die langs de snelweg tanken? Met de uitzondering van vakantiegangers. Want het is daar zo duur. Wie gaat daar vrijwillig tanken?
1: Nou, het, niet alleen langs de snelweg kan het duur zijn. Ik heb dus deze vakantie onder andere in Albanië gereden met een huurauto. Dat was een grote bak. Dus die had een grote tank. Maar ik ga dat bonnetje ga ik bewaren voor het plakboek, hoor.
0: Oh, echt? Ja?
1: Allemaal, ik heb nog nooit. Heb jij wel eens voor €180 getankt?
0: Nee. Oh, 180. Holy moly. Dat is. Oh, dan mogen wij weer niet klagen. Nou, dat is ook wel weer prettig.
1: Oh, dat was echt. Dat was slikken.
0: €180. Nou, ik vind het al schrik als ik zeg maar €70 moet afrekenen.
1: Het was wel ook zo'n mannetje die het dan voor je doet, zeg maar.
0: Dus ja, ook, ja, ja, dat mag er ook wel bij voor €180.
1: Ja, betaal ik dan wel.
0: Ik wou net zeggen, met gouden handschoenen neem ik aan.
1: Oké, hoe zit dat met jou? Rij je ervoor om en tank je bewust, rij je bewust, inderdaad, dat wil Desiree weten. Desiree@gld.nl of een appje naar de studio sturen. En je maakt deze hele dag nog steeds kansen voor die e-bike die we vrijdag gaan verloten. Best wel wat foute antwoorden vanochtend, dus het is misschien goed dat Desiree de vraag nog eens even herhaalt later vanochtend. In Op de Koffie, veel plezier, fijne woensdag. Dit is Howard Jones, live in one day.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Trefpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
12: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
11: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
13: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
11: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen.
15: Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
16: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

0: Afgelopen zaterdag stond ze nog in Amsterdam, Madonna. En voor haar doen was ze eigenlijk ook nog best wel redelijk op tijd, hè? Ze staat erom bekend dat ze namelijk altijd standaard te laat is voor optredens. En dan niet een kwartiertje of zo. Nee, gerust 2 uur, 2,5 uur kan je op haar wachten. Als je dus bijvoorbeeld een concert hebt om 10 uur... kan het goed zijn dat ze pas na 12 uur zeg maar op het podium verschijnt. En dan moet jij misschien alweer terug met de trein. Dus dat zou dan toch best wel zuur zijn. Maar afgelopen zaterdag was ze eigenlijk best wel op tijd. Een uurtje later dan gepland? Nou, is voor haar doen eigenlijk best wel oké. Moet je wel zeggen, ik vind zelf wat enorm irritant als artiesten te laat komen. Maar ja, Madonna die denkt waarschijnlijk, ik ben de queen of pop. And a queen is never late, everybody else is simply early. Nou ja, goed. Ik ben in ieder geval wel op tijd voor op de koffie vandaag. Desiree hier, want Rob die is lekker met vakantie. Dus de komende 3 weken ben ik er voor je. En elke dag zoeken we natuurlijk
1: de plaat bij de dag.
0: En die komt dan van jou. Het is een liedje wat past bij vandaag, bij deze woensdag 5 augustus. Misschien ga je wel iets doen waarvan je denkt, oh, daar kan ik eigenlijk wel een leuk liedje bij bedenken. Bijvoorbeeld, misschien dat je vandaag gaat surfen. Kan je denken aan Splitsing met Wind en Zeil, is dan wel een lekker liedje voor de plaat bij de dag. Het zou natuurlijk ook kunnen dat je bijvoorbeeld vandaag een mooie wandeling gaat maken. Dat is op zich best wel een prima temperatuur ervoor. Dan kan je natuurlijk denken aan 500 Miles van de Proclaimers. Is misschien wel een lekker liedje. Maar het mag ook gewoon een liedje zijn waar je zin in hebt. Dat je denkt, nou, ik zit lekker net te ontbijten. Ik zit net aan de koffie. En ik heb ineens heel erg zin in dit liedje. Ik weet niet waarom, maar ik voel het gewoon. Ik zou die heel graag op de radio willen horen. Dat mag natuurlijk ook, hè. Laat het maar even weten, wat is jouw plaat bij de dag? Dat mag van alles zijn dus. Als het maar even jouw dag opfleurt of een beetje met jouw dag te maken heeft, dan vind ik het allemaal goed. Je mag me mailen, desiree@gld.nl, of je kan gewoon even de Omroep Gelderland app erbij pakken. Daar rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan kan je me gewoon een appje sturen. En dan gaan we misschien zometeen wel jouw plaat bij de dag draaien. Dus laat het maar weten. Wat is jouw plaatje bij de dag? Ik hoor het graag van je. Eerst nog Smokey. I'll meet you at midnight.

0: Toontje lager met Stiekem Gedanst hier op Radio Gelderland. En het is natuurlijk weer tijd voor de plaat bij de dag. Die zoeken we elke dag. Dat mag een liedje zijn wat te maken heeft met wat je vandaag gaat doen. Het mag ook gewoon zijn dat je denkt, ik heb hier gewoon even heel erg zin in. Mag ook, hè? En vandaag heb ik aan de lijn Jenneke. Jenneke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij gaat een bijzondere dag en vooral een bijzondere avond tegemoet.
1: Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen.
0: Vertel het eens.
1: Vanavond dan barst het Luttenbergs feest los. En Luttenberg is een dorp in Salland. Parel van Salland noemen wij onszelf graag. En wij hebben een jaarlijks dorpsfeest. De weide midden in het dorp. En dat is dit jaar maar liefst de 50ste editie. En dat gaan we natuurlijk heel groots vieren.
0: Kijk eens aan, en wat ga jij daar doen vanavond?
1: Ik mag vanavond ceremoniemeester zijn bij de officiële receptie die we hebben. Want ja, goed. Het
0: moet even goed geopend worden natuurlijk.
1: Precies, ja. Het is 50 jaar. Nou, dan wordt er natuurlijk een boog gezet zo'n beetje voor de gouden. Nou, we zijn nog geen bruidspaar, maar het gouden feest.
0: Je gaat wel eventjes in een mooie outfit die kant op.
1: Ja. Daar ga je niet in je spijkerbroek en in je polootje naartoe natuurlijk.
0: Maar, heb je echt al een outfit klaar liggen?
1: Zeker. Ik heb mijn galajurk aan de kastdeur hangen. Die hangt al een dag uit te hangen.
0: Wat goed.
1: Ja.
0: Dus in galajurk vanavond naar dat feest in Luttenberg. En wat zijn er bij dat dorpsfeest? Want het is dus de 50ste editie. Dat zie je vaker rond deze periode. Veel dorpsfeesten. Ja. Elk dorp heeft zo'n beetje zijn eigen tradities en zijn eigen dingen. Wat is nou iets typisch bij het dorpsfeest van Luttenberg?
1: Ja, waar we wijd en zijd onbekend staan, dat zijn eigenlijk twee vaste onderdelen. Dat is het gatgraven, nog wel zelfs het NK-gatgraven.
0: Het NK-gatgraven, ja.
1: Ja, en het Zwinti-tikken.
0: Het wat?
1: Het Zwinti-tikken.
0: Dat moet je mij even uitleggen.
1: Dat is een arena die gegraven wordt met een modderbak en een zaagselbak en een glijbaanhelling, waar de deelnemers geblinddoekt op naar beneden gaan en dan op handen en knieën moeten kruipen door al die ellende mee heen. En daar loopt dan een varkentje rond. En wie het eerst het Zwinti aantikt, die is een ronde verder.
0: Nou, het is toch altijd wel bijzonder wat voor grappige tradities elk dorp wel weer heeft. En jij zegt ook het NK-gatgraven.
1: Ja, hoe
0: moet ik dat voorstellen?
1: Serious business
0: in Luttenberg. Ja, het NK-gatgraven. Wie kent het niet? Ja.
1: Getraind door stoere meiden en jongens die hun eigen gereedschap meenemen. Dat is een serie scherp geslepen scheppen en batsen en schoppen en spaden. En een emmer aan een lang touw. Je hebt een graver en een helper. Dan wordt het startschot gegeven. Iedereen rent naar zijn eigen plekje. En begint in 20 minuten te graven.
0: En nou, wie het diepste heeft is gewonnen natuurlijk. Ja.
1: Precies, de spelregels zijn heel simpel. En het zijn echt net mollen. Want je ziet ze gewoon onder de grond verdwijnen. Echt in 5 minuten, 10 minuten staan ze tot kniediepte, tot hun middel en dieper. Dat is een krachtsexplosie. Dat is
0: dat kan me
1: ongekend
0: voorstellen. Maar wat grappig ook, dat dus ineens dus dan vanavond of morgen of zo, dan gaan dus ineens allemaal mensen bij jullie uit het dorp, of misschien ook wel bezoekers van buiten het dorp, komen daar naartoe. En dan wordt het dus ineens het NK-gatgraven. Dus het is een beetje de vraag van hoe diep wordt het dit jaar?
1: Precies, zijn er records te verbreken. Nou ja, de grondwaterstand is laag.
0: Oh ja, dus, ja, daar moet je natuurlijk rekening mee houden voordat het ineens een natte boel wordt.
1: Daar heb je dus geen last van. Nou ja, je moet ook, als het zo diep wordt, dan heb je ook, je komt wel in vochtige grond terecht. Maar het is altijd rekening houden met dat het gat gaat instorten in op die diepte. Oh, dus we liggen altijd reddingsmiddelen klaar om de deelnemers er weer uit te takelen voordat het link gaat worden. Ja,
0: nou, wat
1: dat
0: mooi.
1: Is dus echt wel eens nodig geweest in het verleden.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik vind het in ieder geval heel erg mooi. Ook veel bezoekers dus uit Gelderland in Luttenberg.
1: Ja, zeker.
0: Vanavond dus de 50ste editie. Die wordt geopend door jou in galajurk. En toen zei je, dan wil ik graag dit liedje horen.
1: Precies. En nou ja, alle genodigden en sponsoren en kampioenen uit het verleden en BNB en alle hoge druk natuurlijk aanwezig.
0: Nou, dus veel plezier daar.
1: We gaan er wat van maken weer.
0: En dit is jouw plaatje bij de dag. Cool and the Gang met Celebration.

0: zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

Alleen maar respect voor Aretha Franklin hier op Radio Gelderland. En ondertussen krijg ik nog een mailtje binnen van Tony. Je kan me altijd mailen tijdens de uitzending. Desiree@gld.nl. En hij zegt, ja, mag ik nog één plaatje bij de dag aanvragen? Want ja, 5 augustus 1919 werd Maria Servaas B. geboren. Later bekend geworden als de zangeres zonder naam. Ja, dan moet deze natuurlijk gedraaid worden. Op de geboortedag dus van de zangeres zonder naam. Je hoort nu Mexico hier op Radio Gelderland.

hier word je toch gelukkig van. You know I love you. Het klinkt toch altijd beter als hij dan zingt... Tu sais, je t'aime. Ja, dat klinkt dan toch meteen een stukje zwoeler. Hè? Dan gaat bij mij de studio in ieder geval meteen een zonnetje van schijnen. En of dat de rest van de week ook zo is, dat hoor je zo meteen van Weerplaza. Eerst nog Joe Buck met The Way You Take Time hier op Radio Gelderland.

0: Gelderland. En voor het weer is daar Johnny van Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het eruit zien de komende dagen?
1: Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat is het nu ook. En dat blijft het vanmiddag nog een beetje. Heel lokaal kan zelfs een kortdurend buitje voorkomen. De meeste plaatsen in Gelderland houden het droog. Het is nu 24 graden. Komt nog maar een klein beetje bij. Ongeveer 26 graden vanmiddag bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En de komende dagen, morgen en donderdag, is het zelfs nog ietsje minder warm. Met 22 tot 24 graden. Maar in het weekend gaat de temperatuur weer omhoog.
0: Nou, kijk eens aan, maar klinkt eigenlijk een beetje als de ideale temperatuur voor veel mensen die toch wel van de zomer houden, maar niet te heet is de komende dagen prettig toeven, denk ik zo.
1: Ja, inderdaad. 23 graden is natuurlijk prima weer om buiten activiteit onder te nemen. Komende nacht is het ook aangenaam koel. Zelfs die nacht naar vrijdag, dus van morgen naar overmorgen. En ook vrijdag naar zaterdag. Minimumtemperatuur van een graad of 10. Dus dan kun je de warmte heel makkelijk kwijtraken. En het weekend gaan we dan wel weer naar 26 tot 30 graden. Dat is echt wel weer volop zomer, maar niet overdreven heet. Dus dan is het voor de mensen die willen bijvoorbeeld gaan zwemmen in een zwembad of een recreatieplas wel weer heel gunstig weer.
0: En ook altijd prettig dat het dan in het weekend valt, vind ik. Want dat vind ik altijd balen als het dan zeg maar door de week heel warm is en dan in het weekend weer koud. Dan denk ik, ja, kan ik nog niet gaan zwemmen.
1: Ja, precies. De mensen die de vakantie bijvoorbeeld al gehad hebben, die zouden dan inderdaad in het weekend kunnen ze natuurlijk wel profiteren van het mooie weer. En anders inderdaad na werktijd, want ja, voordat de zon een keer ondergaat, dat is pas om 9:30. Dus ook 's avonds is het vaak nog zonnig.
0: Daar heb jij wel een punt. En hoe warm is het bij jou thuis, Johnny?
1: Ja, heel cool. Ik heb een heel nieuw huis met de vloerverkoeling. Dus een warmtepomp en koud water door mijn vloeren. Ja. Dus ik heb een warmtepomp en in de winter kan ik dan warm water door mijn vloeren laten lopen. En in de zomer koud water. Dus dan is het heel cool in huis. Dus wij hebben sloffen aan bij dit soort weer.
0: Nee joh. Oh, ja. Ik loop op blote voeten, want het is bij mij 27,5 graden binnen. Ondanks alle ramen dicht en de gordijnen en zo. Maar vloerverkoeling, ik wist niet dat het bestond. Nou, kijk, meteen weer wat geleerd van jou, Johnny.
1: Dit is
0: iets wat ik in mijn volgende huis wil bij deze. Maar goed, ik moet het doen met een raampje openzetten vannacht, denk ik zo.
1: Ja.
0: We kunnen niet allemaal die luxe hebben, maar het is een mooie tip in ieder geval voor de mensen die er last van hebben. Vloerverkoeling bij deze.
1: Ja, inderdaad. Het werkt heel goed.
0: Johnny, dankjewel en we spreken je straks weer.
1: Oké.
0: Vloerverkoeling. Klinkt wel lekker. Nu Meteor en Anna mee hier op Radio Gelderland. Wat wil je van mij? Het af

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
7: Grijp nu uw kans.
8: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
8: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5000 tot 6000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.

0: www.2-3-gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robbers in Vreden, Duitsland.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: De koffie met Desiree van der Heijden.

The Searchers, hier op Radio Gelderland met Love Potion No. 9. En inmiddels is het bijna 9:15. Dus ik dacht, het is wel tijd voor een praatje bij de koffie. Doet Rob ook altijd. En tijdens zijn vakantie doe ik deze reden natuurlijk ook. En vandaag, misschien heb je het wel gehoord, dalen de prijzen bij de pomp. En dan vooral in België met 9 cent per liter. Terwijl dat hier in Nederland helaas maar 2 cent per liter is. En omdat die prijzen dus zo dalen, zeker in België, kunnen prijzen per liter met Nederland soms wel 70 cent verschillen. Ja, dat is echt heel erg veel. Het is bijna de moeite waard om te rijden als je in de buurt woont. Nou, sowieso, tanken is tegenwoordig een dure business, hè? Ik durf bijna niet meer te kijken als ik naar de benzinestation ga. Dan denk ik, oh, ik wil het eigenlijk gewoon helemaal niet weten. En daarom was ik eigenlijk wel benieuwd, rij jij om voor een goedkoper tankstation? Maak je misschien gebruik van zo'n app om te kijken van, goh, waar is het goedkoopst? En denk je dan, nou, ik ga toch heel even 5 of 10 minuutjes omrijden. En waar ligt dan de grens? Hè? Waarvan zeg je nou, vanaf een kwartier vind ik het echt wel lang omrijden. Daar ga ik het niet voor doen. Of ga je gewoon tanken wanneer het nodig is? Kan natuurlijk ook. En er zijn waarschijnlijk ook zat mensen die gewoon denken, oh, mijn tank is leeg. Hier is het tankstation. Ik ga eraf. Ja, ik ben benieuwd of die mensen bestaan. Want ik let er altijd best wel op. Van, goh, waar kan ik goedkoop tanken? Maar ik ben benieuwd of er dus mensen zijn, nou, ik kijk echt nooit. Ik kijk nooit waar het goedkoop is. Ik ga gewoon hier de snelweg af en ik tank. En al is het €2,60 per liter. Het maakt mij niet uit. Ik ben heel benieuwd. Je mag me bellen. Je mag me natuurlijk ook appen via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin. Daar staat app ons en dan kan je me een appje sturen. Of je mag me mailen, desiree@gld.nl. En dan moet ik nog heel even telefoonnummer zoeken. Ja, ik werk hier natuurlijk ook pas net, hè, dus. Maar laat ik dat nou op een briefje hebben geschreven, dus dat is toch heel prettig. Maar je mag me dus ook bellen. 0800-345-0345. Dus als je me wil bellen, 0800-345-0345. Dus ik ben heel benieuwd, rij jij om voor een goedkoper tankstation of tank jij gewoon wanneer het nodig is en let jij helemaal niet op de prijzen? Laat het me maar weten. Dan kunnen we het er zo meteen over hebben bij een praatje bij de koffie. Eerst heb ik nog lekkere muziek voor je. Herman Brood komt er zo meteen aan. Keith Urban samen met Michael McDonald. En dit is Leo Sayer, More Than I Can Say. En ik hoop dat jij wat kan zeggen over die benzineprijzen en wat jij dus doet. Laat het me maar weten. Ik ben benieuwd.

0: Herman Brood, Never Be Clever, hier op Radio Gelderland. En ondertussen maken wij een praatje bij de koffie, elke dag over een ander onderwerp. En vandaag gaat het over de benzineprijzen. In België zijn ze vanaf vandaag 9 cent per liter goedkoper. Hier bij ons helaas maar 2 cent per liter. En daardoor scheelt het behoorlijk. Als je bijvoorbeeld in België tankt, kan je zomaar 70 cent per liter goedkoper uit zijn. En toen was ik eigenlijk wel benieuwd. Goh, kijk jij een beetje naar de prijzen van de benzine voordat je ergens tankt? Of denk je, nou ja, kan mij het schelen. Ik ga gewoon en ik tank wanneer ik wil. Wanneer die tank zegt van hij is leeg, dan ga ik. En of het dan 2,60 euro is, ja, ik let daar niet op. Zou natuurlijk ook kunnen, hè? Ik ben zelf wel zo'n gierig type. Ja, ik heb zo'n app en ik kijk waar het goedkoper is. En ik rij gerust even om of dan denk ik, oh, ik moet toch daar zijn. Ga ik daar tanken. Ik ga nooit op de Bonnefoy tanken, vind ik te duur. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Dat is in ieder geval hoe ik het doe. Maar ben benieuwd, hoe doe jij het? Thea die zegt ook, ja, ik let er ook op. Ik kijk echt altijd wel heel even naar de prijs en dan ga ik toch wel tanken bij de goedkoopste. En zo zijn er wel meerdere. Max die zegt het ook, van ja, ik let er ook op, maar ik ga er niet speciaal voor omrijden. Ja, de vraag is natuurlijk ook, wanneer is het nog nuttig en wanneer niet? En aan de lijn heb ik Bert. Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat doe jij, Bert?
1: Ik kijk in de ANWB-app.
0: In de ANWB-app, want daar staan de prijzen.
1: Ja. Dan ga je naar benzineprijzen en dan kun je per plaats intikken. En dan kun je precies zien wat de prijs is van de benzine.
0: En wat nou als er bij jou in de buurt waar jij woont alleen maar ja, hele dure zijn? Ga je dan toch een stukje omrijden?
1: Een rijk stukje om, ja.
0: Ja? En waar ja. Is ongeveer jouw max qua omrijden?
1: Ja, 1 kilometer of 10.
0: Ja, precies. Dat het niet te lang duurt, maar dat je toch nog denkt, nou, dit is de moeite waard.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dus dat het op jaarbasis toch behoorlijk scheelt wat wij doen, denk je niet?
1: Denk het wel, ja.
0: Ja, precies. Ik denk dat we daar een leuke boodschappentas voor kunnen kopen.
1: Ja.
0: Ah, maar dat is wel dus een slimme, zeg maar. Eventjes de ANWB-app erbij pakken en dan kijken waar is het goedkoopste tanken. Want daar staan die prijzen dus in de omgeving op.
1: Ja, als je de plaats intypt, dan staat bij elke plaats, elke tankstation de prijs.
0: Ja, dat is een slimme. Nou, dat vind ik een goede tip, Bert. Dank je wel, hè.
1: Ja, pas heb ik voor de laatste keer 2,28 getankt.
0: Oh, ja, kijk, dat is nog zijn de betere prijzen. Ik zat laatst al ook al over de 2,30 heen. Dat vond ik toch ook al best wel prijzig.
1: Ja.
0: Nou, dit vind ik een goede tip. Ik ga dat onthouden. Bert, dank je wel, hè?
1: Ja, Oké, dank je wel.
0: En ondertussen heb ik aan de andere lijn Willy, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Willy, wat doe jij?
2: Dus ja, ik ga over benzineprijzen, hè. Dus ja, ik ben gepensioneerd en goed... En de benzine is moment hier in de Achterhoek bij ons zo'n beetje 2,20
0: ja,
2: per liter.
0: Oh, dat is nog best wel goedkoop.
2: Ja, dat is zeker goedkoop. Dus met alles opgaven we af en toe boodschappen in de omgeving. Dat scheelt ook al een beetje veel. Dus dat maakt me heel veel uit.
0: En zeg jij dan, want Achterhoek, ja, dan kan je natuurlijk ook wel, misschien ligt er een beetje aan waar je woont, naar Duitsland. En daar scheelt het toch vaak ook best wel veel, toch?
2: Ja, ik denk ook altijd in Duitsland. Ja? Wij zitten zo'n beetje 5-6 kilometer van Duitsland af.
0: Ah, dat is de moeite waard.
2: En dat is de moeite waard. Kijk, en dan, dat gaat prima. Kijk, maar alles is heel duur. Kijk, ik rijd zelf ook een auto. Maar en dan, dat laatst was ik in Dinxvlo, op een plaatsje aan de grens. En ja? Ik had dezelfde auto als mij. Ik zeg zo in Duitsland, wat betaal je nou aan belasting voor die auto?
0: Ja, aan de wegenbelasting, ja.
2: Ja, wegenbelasting. Nou, zeg, ik betaal 74 euro in de maand. In de
0: ja,
2: maand
0: klopt.
2: Van, hè?
0: Ongeveer, ik heb dat ook zoiets. Ik geloof 60 euro of zo, ja. Ligt een beetje aan de grootte van je auto natuurlijk.
2: Ja, grote auto. Hij betaalde 220 euro per jaar.
0: Oh, we moeten met z'n allen verhuizen naar Duitsland, hoor ik al.
2: Ja, ik bedoel, kun je zien wat dat veel uitmaakt.
0: Zo, 220 per jaar, dat scheelt inderdaad behoorlijk, hè? Dat is dus zo eventjes misschien wel ruim 600 euro wat dat scheelt per jaar.
2: Ja, dat is
0: ook. Kan je leuk voor een vakantie, naar Duitsland dus bijvoorbeeld. Ja,
2: ja bijvoorbeeld.
0: Toch, kijk, kunnen we daar nog goedkoop tanken ook?
2: Wij kunnen dus niet natuurlijk, we moeten natuurlijk aan onze prijzen, waar wij betalen moeten natuurlijk, hè? Dus, maar ja, goed, 74 euro is ook natuurlijk ook geld.
0: Ja, nee, dat ben ik niet eens. Maar dat is dus de moeite waard inderdaad, dus om toch eventjes te tanken daar in Duitsland.
2: Dat sowieso, ja. Ja, we hebben wel eens getankt van 1,80, 1,90 wel eens. 1,90 getankt hier. Dus nu met die prijzen gaat ook iets naar boven toe. Maar je moet volgens mij, wat ik gehoord heb, voor 12 uur tanken is iets goedkoper.
0: Is dat zo? Voor 12 uur tanken is goedkoper? Oh, ik heb er nooit naar. Ik heb wel eens bedacht dat het per dag verschilt. Sommige pompen die doen natuurlijk per dag, dan hebben ze acties. Maar voor 12 uur heb ik nog niet gehoord.
2: Dus dat heb ik van de week al van iemand gehoord. Voor 12 uur moet je tanken, dan is het goedkoper. Ik weet niet hoeveel.
0: Voor 12 uur tanken is goedkoper? Oh, ik heb er nooit naar. Ik heb wel eens bedacht dat het per dag verschilt. Sommige pompen die doen natuurlijk per dag, dan hebben ze acties. Maar voor 12 uur heb ik nog niet gehoord.
2: Dus dat heb ik van de week al van iemand gehoord. Voor 12 uur moet je tanken, dan is het goedkoper. Ik weet niet hoeveel. goedkoper, kan misschien 10 cent goedkoper zijn.
0: Nou ja, kan de moeite waard zijn. Als je dat op jaarbasis doet.
2: Zeker weten.
0: Dit ga ik eens een keertje proberen, Willy. Om eens een keertje voordat ik naar mijn werk ga tanken. Dat is in ieder geval kijken of dat toch misschien weer 10 cent scheelt. Hè? Dus dat...
2: Ja, ligt daar waar je woont natuurlijk.
0: Als
2: je
0: in Arnhem
2: woont. Als je in Arnhem woont, dan loont zich eigenlijk ook niet meer.
0: Nee, dat begrijp ik ook inderdaad wel. Maar we moeten eigenlijk met z'n allen naar Duitsland. Want daar is het stuk goedkoper.
2: Ja,
0: en de wegenbelasting dus ook.
2: En de wegenbelasting, ja. En de boodschap. En de boodschap maar toe ook, hè.
0: Ja, maar dan moet ze meer Duits reden doen. Dat is niet mijn... Ja, daar ga je al. Daar kan ik dus niet zo goed. Dus nou ja, ik denk dat ik toch maar in Nederland... en dan accepteer ik die prijzen maar.

0: Ik zou hem draaien voor Eline, want ze zegt: vandaag zijn mijn zoon en mijn dochter allebei jarig. Dus happy birthday van Stevie Wonder graag. Nou, bij deze is dat gebeurd hier op Radio Gelderland. En dat betekent dat het weer tijd is voor...
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Dat spelen we elke dag. Het is eigenlijk heel simpel. Je krijgt 3 vragen. Heb je er 1 goed, krijg je 1 prijs. 2 goed, 2 prijzen. En 3 goed, natuurlijk 3 prijzen. Stuur jij het goede antwoord in op vraag 1... dan speel ik het spel misschien wel zometeen met jou. En krijg je dus dat verrassingspakket van Omroep Gelderland... als je de vragen goed beantwoordt. Vraag nummer 1, dat is dus de kwalificatievraag. Namelijk vandaag, op deze 5 augustus in 1925... werd Cor Witschge geboren. Hij speelde jarenlang een rol op televisie... die dan elke aflevering zei... dag vogels, dag bloemen, dag kinderen. De vraag is, welke rol speelde Cor? Je kan het me appen via de Omroep Gelderland. App rechtsbovenin, daar staat app ons. Of je mag me mailen, dsre@gld.nl. En dan speel ik misschien zometeen wel het spel voor bij de koffie samen met jou. Eerst nog even Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita. En dit zijn natuurlijk de Spinners. Working my way back to you. Een hele goede morgen, fijn dat je luistert hier naar Radio Gelderland.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.

0: geld ontvangen, mede dankzij je ex. Ja, het kan gewoon, hè. Shawn Mendes en Camila Cabello, die waren natuurlijk heel lang bij elkaar, maar zijn inmiddels al lang uit elkaar. Maar toch krijgen ze nog elke keer geld als deze op de radio is. Señorita.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Voor bij de koffie. En dat ga ik spelen met hallo, goedemorgen. Met wie?
2: Wim Snijders.
0: Wim Snijders, goedemorgen uit Uchelen, hè?
2: Dat klopt.
0: Kijk eens aan. Ik had vraag 1 voor jou. Dat is namelijk vandaag. Op deze 5 augustus werd in 1925 Cor Witsche geboren. Hij speelde jarenlang een rol op televisie die dan elke aflevering zei: dag vogels, dag bloemen, dag kinderen. Welke rol speelde Cor?
2: People the Clown.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal goed. Heb je het gekeken?
2: Wat zeg jij?
0: Heb je het gekeken?
2: Dat heb ik wel eens gezien, ja.
0: Ja, toch wel ook. En wat vond je ervan?
2: Grappig,
0: ja, dat is toch wel. Hij heeft het jarenlang gespeeld. Dat is echt niet normaal, Wim. Dat is echt dat je denkt, nou, dat is nog eens een keer een baan. Volgens mij echt ruim 20 jaar.
2: Volgens mij had hij ook een ezel. Die heette Nono.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, en je had natuurlijk Mama Lou, had je dan ook.
2: Mama Lou, ja.
0: Ja, precies. Ja, dat brengt toch wel weer herinneringen terug. Wim, ik heb al 1 prijs voor jou. Dan nu nog de vraag of jij doorgaat voor de 2 en de 3 prijzen.
2: Nou, ga het gewoon proberen.
0: Laten we maar gewoon doen. Dan ga ik naar de muziekvraag. Met welke zanger vormde Andrew Ridgeley een duo?
2: Nee. Nee, dat moet ik.
0: Er wordt meegedacht, hoor ik, op de achtergrond.
2: Ja.
0: Met wie speel je eigenlijk samen, Wim?
2: Met mijn vrouw.
0: En hoe heet je vrouw?
2: Riet.
0: En heeft Riet een idee dan met wie Andrew Ridgeley een duo vormde?
2: Nee, ik kan wel vragen. Ik ga het gauw opzoeken. Maar nu is het tijd voorbij.
0: Gaat gauw.
2: Nee, ik weet het echt niet.
0: Nou, dan houden we het op. Geen gokje ook?
2: Nee, geen gokje.
0: Het is ook moeilijk, want heel veel mensen onthouden hem niet. Het was Wham. George Michael, namelijk.
2: Ja.
0: Dus George Michael en Andrew Ridgeley die vormden samen het duo Wham. Dan gaan we nog door voor de Gelder.

0: Tegenwoordig kennen we in Gelderland twee universiteiten, die in Nijmegen en in Wageningen. Maar vroeger hadden we in Gelderland nog een andere universiteit. Het was zelfs de eerste universiteit in onze provincie. In welke gemeente stond deze universiteit?
1: Ja, ik weet wel, de Radboud Universiteit en de Burg in Wageningen, dat weet ik wel.
0: Ja.
1: Allemaal, daar heb ik zelf gewerkt.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Kijk eens aan.
1: Kun je het verhaal eentje herhalen?
0: Wat was de eerste universiteit in onze provincie? Bestaat dus inmiddels niet meer. En welke gemeente stond die vooral?
1: Bestaat niet meer. Welke gemeente?
0: Nee, inmiddels bestaat die niet meer. Maar het was de allereerste universiteit in onze provincie.
1: Nou, ik doe een gokje. Gemeente Arnhem.
0: Gemeente Arnhem. Nee, helaas. Stond in Harderwijk.
1: Dat verwacht
0: je dan toch ook niet, hè?
1: Nee, precies.
0: Nee. Maar jij hebt dus gewerkt bij Wageningen of Nijmegen?
1: Wageningen.
0: Wat deed je daar, Wim?
1: Docent sport en bewegen.
0: Oh, wat leuk. Nou, kijk, dat is ook heel belangrijk. En dat blijven we gewoon volhouden, toch? Ook als je met pensioen bent.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, kijk eens aan. Dan heb ik nog één vraag, Wim. Wat van Wim wil je horen? Want ik dacht, dat is dan wel leuk. Jij mag het zeggen, hè? Als jij bijvoorbeeld Last Christmas wil, moet je het ook zeggen. Dat kan
1: nee,
0: ook.
1: Nee, dat wil ik niet. Het is een beetje te warm voor.
0: Dat wil je niet. Maar heb je zin in Wake Me Up Before You Go Go? Heb je zin in Freedom of Club Tropicana? Je mag het zeggen. Of je vrouw mag het ook zeggen. Dat is altijd goed om dat even te overleggen.
1: Ja, doe maar Club Tropicana.
0: En is Riet het daar ook mee eens? Want ik wil geen ruzie meteen krijgen. Dat
1: nee,
0: vind
1: nou, nee ik zou niet durven.
0: Nee, oké. Dus we zijn het allemaal mee eens. Riet, kan je het even roepen vanaf de achtergrond?
1: Riet, of je het wil roepen, of je het mee eens bent.
2: Ja, oké.
0: Nee, vind ik fijn om dat eventjes te weten. Dan hebben we dat in ieder geval geregeld. Mooi. Wim, dankjewel voor het meespelen. En die ene prijs die komt jouw kant op.
1: Veel succes met je programma.
0: Dankjewel, Wim. En groetjes dus aan jouw vrouw, Riet.
1: Oké, dankjewel.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
8: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
10: 3, 2, 1. Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Kranse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. Belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
13: Mijnleesbril.nl.
14: Grijp nu uw kans.
15: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
16: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
15: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
17: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
18: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
17: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
22: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
23: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

Your Mama Don't Dance, Kenny Loggins en Messina. Nou, de mijne wel hoor. Die danst altijd lekker mee. En vroeger toen ik nog jong was en mijn moeder die begon dan te dansen, dacht ik altijd, mam, doe normaal. Nou, tegenwoordig vind ik het eigenlijk wel leuk. Doe ik lekker mee. Dat is het voordeel van ouder worden, hè? Dan kan het je ook allemaal niet meer schelen. Dus als je zin hebt om te dansen en je voelt het nu, doe het gewoon lekker. Op 5 Star met Rain or Shine.

En van Danny Vera en Marlon Pichel maken we heel even een uitstapje naar onze zuiderburen. Want ja, je zou het niet zeggen met de naam Baya con Dios. Dan denk je dat is toch een of andere groep uit Spanje. Maar nee, ze zijn opgericht in Brussel in België. En ze zijn natuurlijk bekend van dat deuntje wat dan de rest van de dag niet meer uit je hoofd te krijgen is. En die hoor je natuurlijk nu op Radio Gelderland. Nee.

0: The Man Friends Man's Earth Band met Davies on the Road Again hier op Radio Gelderland. En ja, ja. Het is er tijd voor. Ik zie al dat onze luisteraars er met smart op wachten. Wat is de vraag van vandaag? Het is ook niet niks, hè? Je kan gewoon een elektrische fiets winnen ter waarde van €3.700. Zeg maar niet een lullig fietsje dat je denkt, oh, het is meteen de goedkoopste. Nee, het is wel een van de duurste zelfs. Dus dat zou toch mooi zijn om die te winnen? Die geven we vrijdag weg. Je moet namelijk elke dag het goede antwoord doorgeven. Dat kan je doen door te mailen naar studio@gld.nl. Dus we hebben maandag een vraag gesteld, gisteren, vandaag stel ik er één. En dan morgen en vrijdag natuurlijk ook. En dat doen we allemaal om te vieren dat eigenlijk elke werkdag op Televisie Gelderland je kan kijken naar het programma Rondje Gelderland. En daarin fietsen presentatoren Frank en Esther door onze mooie provincie. En elke aflevering fietsen zij een andere fietsroute. Ook misschien wel leuk om zelf te doen. Je kan op de website kijken, hè, welke routes ze allemaal fietsen. Dus misschien denk je, nou, is misschien wel een mooi idee voor morgen. Maar ja, het zou wel mooi zijn als je dan eerst die elektrische fiets vindt die we dus vrijdag gaan weggeven. Let op, dit is een fragmentje uit de aflevering van gisteren.
1: Nou, daar gaan we hoor.
2: We moeten naar het Marktplein, jongens.
1: Het Marktplein, ja, wat doen we vandaag, Esther?
2: Ja, want dat is het startpunt van de 8 kastelenroute in Vorden.
3: Kasteel Hakvoort, Kasteel Den Bramel, een bijzonder Pinetum, Kasteel Wildeborg, Huis Mettler, Kasteel Wiersen met een prachtige tuin, Kasteel Het Onstein, Kasteel De Kiefskamp en als laatste Kasteel Vorden.
2: Ja, en toen zag ik dat hier ook een heel mooi Pinetum was.
4: Ja.
2: We willen even zien wat het precies is natuurlijk.
4: Leuk. Laten we het eenvoudig houden.
2: Ja, er staat hier een bordje.
4: Het is een verzameling coniferen. Laten we het daar maar even ophouden.
2: Het moet wel een beetje gek zijn om zo'n verzameling te hebben, toch?
4: Ja, klopt. Nou, ja.
0: Ja, Esther die bezoekt 7 kastelen en 1 Pinetum. En de vraag van vandaag is, hoe heet deze collectie, coniferen en naaldbomen? Dus hoe heet deze collectie coniferen en naaldbomen? Esther bezoekt dus 7 kastelen en 1 Pinetum. En de vraag is, hoe heet deze collectie coniferen en naaldbomen? Laat het me weten. Stuur een mailtje naar studio@gld.nl en luister elke dag naar Radio Gelderland. En dan is die fiets misschien wel vrijdag van jou.
5: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: En de komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

Get Down hier op Radio Gelderland. En ja, ik heb heel even zitten twijfelen. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Maar ik dacht, ja, ik doe het gewoon. Ik kan mij het schelen. Dit liedje, ja, het brengt mij gewoon altijd weer terug naar vakantie. Dan ben ik weer heel even die zesjarige op een camping. En dan sta ik daar de Macarena te dansen met het animatieteam. Kan je het voor je zien? Nou, zo stond ik dus. Want dit was natuurlijk een monsterhit in 1996. Stond zelfs 4 maanden in de top 10 van de hitlijsten. Sommige mensen die kotsten het helemaal uit aan het einde van de zomer. Sterker nog, er is ooit eens een keertje een parodie gemaakt. Fuck de Macarena, omdat ze het niet meer konden horen. Maar nu dacht ik, ja, ik heb er zin in, dus ik doe het ook gewoon. Los Del Rio hoor je nu hier op Radio Gelderland. I am not

0: Coldplay met Viva La Vida hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij mij aangeschoven is Irene. Irene, goedemorgen. Ja. Wat zit er zo meteen in top 3?
1: Nou, ik kreeg afgelopen maandag volgens mij een foto van mijn stiefdochter. Die zat op de fiets op weg naar haar werk en werd in haar lip gestoken door een wesp. Oh. En zij stuurde mij het effect daarvan. En dat was maandag al echt heel zielig. Een enorme onderlip. En dinsdag stuurde ze weer een foto van hoe het er toen bij stond. Nou, de familie Kardashian kon er een puntje aan zuigen.
0: Oh, echt waar?
1: Het was echt, nou,
0: als ze een lipcorrectie zo had opgespoten.
1: Nou, maar dan wel echt
0: bijna.
1: Een heel erg mislukte.
0: Oh, wat sneu.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon augustus. Het is wespenmaand.
0: Je schrik je haar kapot ineens op de fiets.
1: Nou, ik ga dan allerlei dingen denken. Zoals deze, hoor, je zit op de fiets en zo'n beest vliegt je mond in. En steekt, daar ga ik het niet over hebben. Maar wel over augustus wespenmaand.
0: Ja. Ben je er bang voor?
1: Nou,
0: ik ben dus echt als de dood.
1: Ja, ben je bang voor wespen?
0: Ja, echt als de dood. Ja, ik ben meteen weg. Zodra als er hier eentje zit, dan hoor je mij de rest van de ochtend niet meer.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je mij maar even roepen, want ik vind het niet zo
0: erg. Nee,
1: ik vind
0: het niet zo erg. Okay.
1: Nou, ik ben één keer met mijn knie erin gaan zitten. En dat vond ik heel pijnlijk natuurlijk. Maar als zij gewoon rond mijn bord hannissen op zoek naar vooral vlees en zo. Dat vinden ze ook heel erg lekker en vies. Ja. Dan dat boeit me niet.
0: Maak
1: zo.
0: Jij niet rustig. Ja, misschien is het goed dat je dus één keer gestoken bent. Dan weet je wat het is. Denk je, nou oké, het is pijnlijk, maar kan ermee leven.
1: Ja,
0: en ik ben dus nog nooit gestoken. Dus ik weet niet wat ik van me moet verwachten.
1: Het is verschrikkelijk, deze jij.
0: Ja, precies. Nou, daarom dan durf ik niet. En ook volgens mij een bijzondere klok op rok vandaag.
1: Ja.
0: Aha. Kan je daar al wat over vertellen?
1: Ja, of een klein persoonlijk voorkeurtje.
0: Een klein persoonlijk voorkeurtje.
1: Ja, het is een beetje een gek fiepje van mij.
0: En het is ook volgens mij wel, jij bent wel eens naar een concert daarvan geweest.

0: klok op rok zit. En als je ervan houdt, ja, dan ja, is dat wel vandaag een pareltje om denk ik eventjes voor te blijven.
1: Ik verheug me er nu al op.
0: En dan ook nog die e-bike die eraan komt.
1: Ja joh.
0: Nou, er komt van alles bij. €3.700 en anders dus een hele fijne klok op rok zometeen bij Irene in tot 3. Irene, veel plezier.
1: Dankjewel, dat gaat lukken.
0: En wij hebben nog Diana Ross voor je hier op Radio Gelderland.

Diana Ross op Radio Gelderland. En ze zeggen wel eens, radio, ja, dat is een dood medium. Dat heeft geen lang leven meer beschoren. Maar eigenlijk zijn wij er altijd. Hè? Want helaas, onze app van Omroep Gelderland ligt eruit. En ook onze site, je kan ons niet bereiken. Maar we zijn natuurlijk wel op de radio, hè. Dus je kan gewoon naar ons luisteren en wij houden je op de hoogte van het Gelderse nieuws. Maar als je dus naar de app gaat of de site, dan doet hij het niet. Dus ik zou zeggen, luister lekker naar Irene, zij houdt je op de hoogte. En onder andere sturen we nu een SOS.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
6: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Jeroen. Ik meld het nog maar een keertje. Onze site en onze app liggen eruit. Landelijke storing wordt natuurlijk keihard aan gewerkt. Maar onze radio blijft het doen en de radiostudio is ook bereikbaar via WhatsApp en de mail. Irene@gld.nl is dat voor de komende 3 uur in ieder geval.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
16: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
17: Top 3. Met Irene ten Voorde.

Rise of the Rising Sun op Radio Gelderland. Goedemiddag en leuk dat je er bent. En wij zijn er ook weer helemaal. Website en app doen het weer, gelukkig maar. Ik heb echt zo'n leuk werk hier, hè, dat je dan puur vanuit je nieuwsgierigheid van alles kunt vragen over de wesp. Straks ga ik dat doen dus. Dat ik van alles mag weggeven, ook leuk. En het gaat niet echt alleen om een pen en een pet, maar ook om mega cadeaus. Dat ik mijn fijnste rockplaat mag draaien straks. Voor de andere liefhebbers een stukje Rammstein later in de show. En dat het dan ook ineens zomaar kan gaan over theezakjes. Nou zet je daar thee mee. Twee kopjes met één zakje vooruit. Twee, drie misschien. Maar dan gaat hij toch echt weg. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat je het kachelruitje van de houtkachel er smetteloos schoon mee krijgt met zo'n oud theezakje. Ik dacht, haha, maar ik probeerde het voor de lol en verrek. Het werkte gewoon. En nou vraag ik me af, gaan we daar ook een antwoord op zoeken? Heeft dat theezakje meer geheimen? En oh ja, had ik al gezegd dat ik leuk werk heb? Niet in het minst vanwege de muziek. Dit zijn de Surfers.

0: Bruno Mars, On My Soul. Eén iemand heb ik daar in ieder geval een groot plezier mee gedaan. Joy.
1: Oh, dat vind ik zo leuk.
0: Jij bent echt mega fan, hè?
1: Ja, wel een beetje. Ja. Ook geworden eigenlijk. Ik ben 3 weken geleden bij het concert geweest. En Bruno Mars, dat was ook wel een artiest waar ik een beetje mee op ben gegroeid. Want toen hij net zijn grote doorbraak had, toen was ik 1 jaar of 10 of zo. En dan met een muziekavondje, dan kreeg ik altijd ruzie met mijn pa. Want hij wilde altijd André Hazes. En ik wilde Bruno Mars. Dus,
0: dat ligt nogal uit elkaar.
1: Ja, ja. Maar nee, nu eindelijk live gezien. En sindsdien nog meer verkocht dan ik al was.
0: Nou goed, die hebben we gehad.
1: Yes.
0: Jij hebt wat nieuws verzameld uit Gelderland en omstreek.
1: Yes, het kan je niet ontgaan zijn. In Winterswijk heeft een grote brand vannacht een kringloopcentrum en meerdere panden op een bedrijventerrein aan het handelscentrum verwoest. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur verder oversloeg. En een buurtbewoonster die zag het gebeuren.
2: Nou ja, schrikken is een groot woord. We horen vaker de brandweer en de politie langsgaan. Dus, maar je hebt wel even zoiets van, hey, wat is dit? Het is wel in een keer heel dichtbij. En toen, ik heb als eerste mijn man wakker gemaakt. Zei je ook zeggen dat je het even weet. Tegenover, dit staat in de hens. Binnen no time zag je het echt ook overslaan naar het burenpand. Het zit eigenlijk allemaal in één pand, maar naar het burenbedrijf. En je kon eigenlijk met filmpjes kon je heel mooi zien hoe het zeg maar oversloeg. En eigenlijk op de houtzagerij die ernaast zit. Insloeg als het ware, of de houthandel die ernaast zit.
1: Ja, er is dus ook een NL Alert afgegeven. Die blijft nog even van kracht, want door de warmte sliepen veel mensen natuurlijk met de ramen open en de rook die trok richting de woonwijk. De rondweg Zuid en West die zijn afgesloten en er rijden momenteel nog geen treinen tussen Winterswijk en Zutphen. Hoe de brand is ontstaan, dat is dus nog niet bekend.
0: Oké.
1: Ja. Hey, dan het volgende, Irene.

0: klein lullig grapje misschien wel. Want wat begon als een romance op de werkvloer, dat eindigde uiteindelijk in een rechtszaal. Een zorgmedewerkster uit Gelderland die dook in 4 maanden tijd zo'n 30 keer 's nachts op in het verpleeghuis. Terwijl ze zelf helemaal geen dienst had. Maar dat deed ze dus om een collega te bezoeken. Toen ze daarover niet eerlijk bleek te zijn tegen haar werkgever, volgde dus ontslag op staande voet. Het gerechtshof die oordeelt nu dus dat ontslag volledig terecht was.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, want je mag natuurlijk wel een relatie hebben op het werk.
0: Ja. Ja,
1: maar iemand van zijn werk houden, zeg maar. Ja, dat mag dan weer niet.
0: Het zit ook wel ietsjes anders dan het zo heel kort door de bocht even werd verteld. Zij kwam dus vaker daar in het verpleeghuis, terwijl ze daar natuurlijk niks te zoeken had. Zij loog ook daarover hoe vaak zij dus geweest was. Want aan het pasje was dus te zien dat zij veel vaker dan 1 keer geweest was. En de man met wie ze dus bij wijze van de bezemkast ingedoken was, die reageerde uiteindelijk niet op een pieper. Dus zodoende zijn ze betrapt.
1: Ah, zo kan de brand rollen.
0: En zo... is het dus gegaan.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Doe het dan ook niet.
0: Niet doen.
1: Nee.
0: Niet handig. Werk en privé gescheiden houden. Ja, het zal je maar gebeuren. Even lekker een rondje door het bos lopen. En ineens loopt er een man achter je. Die zijn geslachtsdeel aan je laat zien. Ja, behoorlijk schrikken. Hoe reageer je daar nou op? Het overkwam Valerie uit Doetinchem. Zij besloot het te filmen en de man ook aan te spreken.
2: What the fuck?
3: Ja, loop maar door. Ja, ik zie wel wat je doet.
2: Wat
3: doet dan? Ja, heel vies.
2: Hoezo?
3: Godverdamme, je bent echt niet goed. Wat zeg je?
2: Ze gaat ook tegen je man eens zoals ze zo doet. Ze laat haar vies. Denk maar dat je man leuk vindt dat je bij hem
3: doet. Loop me even door.
0: Ja, je hoort het. Ja, bizar. Hè? Je hoort het misschien niet zo heel goed. Maar de man die maakt nog rare opmerkingen. Zoals zeg je ook dat het vies is tegen je mannetje. En hij zegt ook nog: ik denk dat je man het wel leuk vindt als je dit bij hem doet. Terwijl die dus aan zichzelf zit. Ja, terwijl ze naar de auto loopt, dan stelt ze zichzelf deze vraag.
4: Gelukkig heb ik hem niet meer gezien. Maar het zet me wel aan het denken. Want hoe doen jullie dit? Heb je iets bij je als je het bos in gaat?
1: Ja, nou ja, die vraag stelt ze dus op social media.
0: Ja.
1: Er komen heel veel reacties op, hè?
0: Echt heel veel. Echt al 3000 reacties of zo staan eronder. Mensen die, toch veel vrouwen natuurlijk, die toch bijvoorbeeld als ze 's avonds over straat gaan, toch altijd wel iets van de sleutelbos tussen hun vuisten hebben. Met de sleutel door je vingers heen. Dat soort dingen.
1: Ja, zijn er ook mensen die daar negatief op reageren? Dat gaat alle kanten uit, hè?
0: Ja, heb ik nog niet zo heel gauw gezien. Okay. Wel veel mensen die aan haar kant staan, die zeggen: wat een gekke wereld leven we eigenlijk.
1: Ja,
0: in, hè?
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Neem jij iets mee als je gaat wandelen?
0: Nee. Nu wandel ik nooit.
1: Dat scheelt.
0: Nee, ik kom zelf uit Twente. En ik ben er ook een beetje van overtuigd dat dit soort dingen ook, maar misschien heb ik het ook helemaal mis, maar in de Randstad hoor je het denk ik ook vaker dan bij mij in het dorp. Maar ja, dat neemt natuurlijk niet weg dat het kan gebeuren. Ja. Maar ik voel nog niet de noodzaak om het te doen.
1: Nee. Ik ben denk ik heel naïef. Denk ik, ik ga gewoon wandelen.
0: Ja, en ik denk sowieso, als vrouw alleen in de nacht ergens naartoe gaan, dat is sowieso iets wat ik vermijd.
1: Ja, dat doe ik ook niet eigenlijk. Ja. Ik spreek jou later nog in de uitzending. Dan gaat het over theezakjes.
0: Leuk.
1: Ik heb het al even aangekondigd. Als mensen allerlei ideeën hebben over wat je met theezakjes kunt, laat het vooral weten. Ik maak er dus het ruitje van de houtkachel mee schoon. Dat gaat echt als de brandweer. En jij zet er gewoon thee mee, toch?
0: Ja, over het algemeen wel.
1: Dat kan natuurlijk ook. Tot later, Joy.
0: Yes.

0: goed ken jij Gelderland eigenlijk?
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
1: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

R.E.M. en Shiny Happy People. De een verblikt of verbloost er niet van. De ander vlucht weg in wilde paniek. Het is augustus en dan is het van oudsher wespenmaand. En ik steek zo mijn licht eens even op bij de Wespenstichting. Voor de laatste feiten en fabels. Dit zijn Gladys Knight en de Pips. En baby, don't change your mind.

0: Deed het toch leuk hoor, die Gladys Knight met haar pips. Baby, don't change your mind. Het is augustus en dan weten we, dan komt de wesp. Nou moet ik zeggen dat ik er nog niet heel veel heb gezien. Nathan Veenstra van de Wespenstichting, klopt dat?
1: Ja, dat is lastig om met zekerheid te zeggen. We krijgen verschillende verhalen waarvan veel mensen inderdaad zeggen dat ze er niet of nauwelijks wespen hebben gezien. Maar anderen hebben zo 3 of 4 wespennesten rondom huis. Dus het is heel erg, lokaal kan dat verschillen. Maar het globale beeld dat we tot nu toe krijgen is wel dat het inderdaad een relatief slecht wespenjaar is, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, dat is dan slecht voor de wesp en sommigen zullen zeggen goed voor ons.
1: Als je wilt omkomen in de vliegen, dazen en muggen, dan wel. Ja, want wespen vangen nogal wat van deze insecten en andere insecten weg, waarmee ze voorkomen dat we daarin omkomen. Dus ja, de vraag is, wat heb je liever?
0: Ja, nou laten we even de wereld bekijken vanuit de wesp. Nou zitten wespen in een cyclus natuurlijk. Waarom is augustus dan zo berucht? Waarom komen ze tevoorschijn? Waar zitten ze dan?
1: Ja, laten we vooropstellen, er zijn 16 verschillende sociale wespensoorten. Dat zijn de wespen die dus nesten bouwen. Dus daar zit ook nog wel een groot verschil in. Maar als wij het over het algemeen hebben over wespen, dan nemen we eigenlijk de limonadewespen daarin als belangrijkste soort mee. Dat zijn 2, dat zijn de Duitse en de gewone wespen. Dat zijn de wespen die op onze zoetigheid afkomen en waar wij inderdaad het meeste van merken. En wat je al aangeeft is inderdaad een bepaalde cyclus. En zo rond augustus is het nest van die limonadewespen zo ongeveer op zijn grootst. En dat is ook het moment waarop de koningin minder eitjes begint te leggen. Die wespen, die werksters, die krijgen van de larven een druppeltje zoete vloeistof. Dat is hun voeding in feite.
0: Ja.
1: En als er dus minder larven zijn, maar de kolonie aan werksters is wel op zijn grootst, ja, dan is het vechten om voedsel of het voedsel elders halen. En dat is wat er gebeurt. Dan komen die wespen bij ons de zoetigheid halen.
0: Ja, precies. Dan komen ze die wespennesten uit en dan gaan ze inderdaad hun voedsel elders zoeken. Nou, zei jij, ze komen, en zo'n limonadewesp, ja, die heet natuurlijk ook niet voor niks zo. Ze komen af op zoet. Maar in mij valt altijd op dat als ik bijvoorbeeld een hamburgertje op mijn bord heb liggen of een stukje vis, man, hordes.
1: Ja, dat kan ook dus. Want dat is dus waarom ze die druppel zoete vloeistof krijgen. Zij halen eiwitrijke prooi of eiwitrijk voedsel voor de larven. En dat voeren ze aan de larven. En dan krijgen ze dus die druppel zoete vloeistof. Dus wat zij vangen aan insecten, maar wat ze ook inderdaad bijvoorbeeld van ons eten weghalen aan eiwitrijk materiaal, dat voeren ze aan de larven.
0: Ja, oké, dat is dan ook weer verklaard voor mij waarom dat vlees zo populair is. Ja, op ons vlees komen ze niet af, hè?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, precies. Maar goed, ja, het gebeurt natuurlijk wel eens als je zo'n wesp in het nauw drijft, dat weet iedereen, dan kan hij steken, dat wil je niet. Wat is nou bijvoorbeeld jouw manier om het te voorkomen?
1: Ja, 100% voorkomen is natuurlijk lastig, mm-hmm. Want soms komen ze in het nauw en kun je er zelf ook niks of nauwelijks wat aan doen. Over het algemeen is het gewoon dus inderdaad opletten, voorzichtig zijn in de buurt van wespen als je ze ziet. En wat nog een optie is om wespen bij je vandaan te houden, is werken met een spray met water. En dan wel echt op vernevelstand, dus geen harde straal. Dat is maar een plantenspuit op vernevelstand of een flaconnetje waar je een vernevelaar op zit met daar water in. Dat houdt de wespen in ieder geval tijdelijk even van je weg.
0: Oké, wat een goede tip. Dus eigenlijk gewoon zo'n plantenspuitje die van zo'n hele fijne sproeikop heeft.
1: Ja,
0: en dan gewoon richten naar de wesp en dan daar houdt hij niet van.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. En het beste is dus, als je op stap gaat, neem dan iets met een vernevelaar mee. Dan kun je ze op die manier ook op afstand houden.
0: Nou, dat is echt een ontzettende goede tip. En een beetje wapperen met je handen, nou ja, dat doe ik dan maar. Ik ben nooit zo bang voor die dieren, maar...
1: Nou, je kunt ze beter een beetje van je wegduwen, want wapperen is een drukke beweging en dat is juist iets waar ze op af kunnen komen.
0: Okay.
1: Dus je kunt beter je hand gewoon zeg maar dichtmaken en ze rustig van je wegduwen. Dat is in principe veiliger ook voor jezelf.
0: Oké, goede tips allemaal. En wat als dat dan toch gebeurt? Ik weet het, ik heb het ooit een keer meegemaakt dat mijn zus werd gestoken in haar rug en die riep toen meteen uitzuigen. Nou, ik heb het maar gedaan, want ik was helemaal overvallen. Is dat een goede manier?
1: Absoluut niet. Ten eerste, dat gif dat verspreidt zich onmiddellijk in het lichaam. Dus als je iets zou kunnen uitzuigen, gaat dat om minimale beetjes. Daarnaast is juist uitzuigen iets wat het Rode Kruis afraadt. Omdat als je dat met je mond doet, dan kunnen er in de mond natuurlijk ook nog bacteriën of andere dingen zitten waarmee je juist besmetting veroorzaakt. Dus uitzuigen, absoluut niet. Je kunt het beste gaan koelen. Dus zoek iets van verkoeling. Het liefst een ijsblokje dat je dan het liefst wel ergens in doet. Zodat je dat op de huid kan doen. Maar andere verkoeling is ook absoluut handig. En als je het in de buurt hebt, neem antihistamine. Dat is om de allergische reactie te voorkomen.
0: Ja, sommige mensen hebben daar natuurlijk echt last van. Maar die weten dat wel. En die nemen natuurlijk zo'n antihistamine wel standaard mee als ze naar buiten gaan. Maar Nathan, ja, ik ben er weer helemaal bij. Ik weet wat me te doen staat deze komende maand. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Maroon 5 en Sugar. Ja, over wespen gesproken, die houden ervan. Floris van Weerplaza.
1: Johnny.
0: Nou ja. Zeg, jij liet me jouw naam raden. Ik zei Johnny en nu maak ik er Floris van. Het is Johnny.
1: Het is Johnny, ja.
0: Het is zijn grote mashup hier. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Johnny,
1: ja.
0: Vertel.
1: Mix van wolken en zon vanmiddag. Heel lokaal kunnen er uit de wolken een paar spetters vallen. Maar de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Het is nog redelijk warm. Veel minder warm dan het afgelopen dagen was. Maar het is nog altijd 25 graden. 26 vanmiddag. En er staat een stevige wind uit het westen tot zuidwesten. Windkracht 4. Dat maakt wat anders dan het afgelopen dagen was.
0: Ja, het voelt echt anders aan, hè?
1: Ja.
0: Ja, minder benauwd ook, heb ik het idee.
1: Klopt, inderdaad. Vanochtend vroeg was het nog wel benauwd. Maar inmiddels niet meer. En komende nacht koelt het ook lekker af. Een minimumtemperatuur van een graad of 13. Dus wie warmte in huis heeft. Die kan deuren en ramen openzetten en het binnen laten in de loop van de avond.
0: Heerlijk, wat zullen veel mensen daar blij mee zijn. De dag van morgen dan en die daarna?
1: Veel zonneschijn, ook al stapelwolken. Morgen een graad of 23 en vrijdag 24. Nog wat koelere nachten, dus de nacht van donderdag naar vrijdag een graad of 10. En ook de nacht naar zaterdag is nog fris met 11 of 12 graden. In het weekend gaat de temperatuur wel weer omhoog. Zaterdag een zonovergrote en ongeveer 27. Ja, en zondag zou het zelfs wel weer 30 kunnen worden. Dus de zomer komt wel weer gewoon terug. We zijn er nog lang niet vanaf. Maar ja, niet overdreven heet, maar wel gewoon echt volop zomer.
0: Ja, volle bak zomer, ja. Als je wat verder kijkt, want mensen denken ook van... goh, we gaan van de ene hitteperiode in de andere. Hoe lang duurt dat nog voor, denk je?
1: Begin volgende week hebben we temperaturen van 5 of 26 graden... met behoorlijk veel zon. En waarschijnlijk gaan we in de midden van de week weer een stuk omhoog. Dus weer naar ruim 30. Ook volgende week nog volop zomer. Een weeromslag. Heel voorzichtig lijkt de tweede helft van augustus. Dat is dan koeler en ook wel natter. Dat is nog verre van zeker.
0: Ja.
1: Ook volgende week gewoon zomerweer.
0: Wij houden het bij een beetje dichtbij kijken. Dat maakt het allemaal zekerder. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

Chai Coltrui heette, zo noemde ik haar. Maar dit liedje vond ik al sowieso heel erg mooi. Toen al, Go Like Elijah. René Vroger en Waylon zijn dit met Hoe de Liefde Gaat. Nou, dat gaan ze ons uitleggen. En zometeen in de tweede uur van tot drie ga ik, dames en heren, weer de mooiste prijzen weggeven. Dus blijf erbij.

0: Kiep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
2: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel.
12: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
11: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
13: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Swing Out Sister op Radio Gelderland en You On My Mind. Augustus is wespenmaand, we hadden het er net over. Ik krijg er ook nog wel reacties van mensen die altijd zo'n EpiPen van die histamine bij zich hebben. En moeten hebben, omdat zo'n wespensteek voor hen heel gevaarlijk kan zijn. Voorkomen dus. En ik vond de tip van de plantenspuit echt een hele goeie. Goed, augustus is ook de maand van en voor jou. Volgende week is het de week van jou, van de luisteraar. Dan draaien we heel veel plaatjes op verzoek, waarover volgende week natuurlijk veel meer. En sowieso zit je deze maand goed hier qua wat er zoal te winnen is. Ja, die e-bike, hè? De kans daarop is echt een stuk hoger dan dat je de staatsloterij wint. Ik verzeker het je. Moet je wel elke dag meedoen. En zometeen is er weer de hamamdoek. En ook die hamamdoek. Moeilijk woord. Heb je zomaar te pakken, hoor.

0: Stevie Wonder. Yester me, yester you, yesterday. Ik zei het gisteren al. Ik voel me een soort Sinterklaas deze dagen. En dat is hartstikke leuk. Ik mag van alles weggeven. En het is ook nog eens een keer niet al te ingewikkeld. En echt, iedereen maakt gewoon een kans. Straks gaan we weer kletsen over die e-bike. Ja, over die elektrische fiets. Vandaag verzamel je, als het goed is, kruisje 3 van de 5. Maar ja, we gaan eerst even iets anders doen.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de paspoorten?
1: En ik neem mee.
0: Ja, vakantie. En wat nemen we mee? Ook niet te versmaden die geweldige hamamdoek. Gisteren gaf ik er eentje weg aan een hele blije Marianne. Die tot 2 keer haar handdoek kwijtraakt in de sportschool. En er nu gewoon een hamamdoek voor in de plaats kreeg. En ik kreeg bedank WhatsAppjes van 2 eerdere winnaars. Het is een mooi en handig ding, schreef ze. Groot, lekker, dun, blauw en je kunt er van alles mee. Multifunctioneel heet dat. We gaan op vakantie en we nemen mee, ja, wat eigenlijk? Ik laat een muziekfragmentje horen waar iets is weggelaten. Iets dat mee zou kunnen. In dit geval ook best een gezellig iets om mee te nemen. Het bewuste ding is in dit geval in het fragment weggetoeterd. Aan jou de vraag, wat neem ik mee, maar wat hoor je niet?

wat denk je? Een hamamdoek te winnen als je het antwoord goed hebt. En ook hou vooral vol, hè, want ook al heb je vaker achter het net gevist, vandaag zou het zomaar jouw kans kunnen zijn. Twee platen heb je de tijd voor het insturen van jouw antwoord op de vraag van vandaag. Via de WhatsApp 06 22 22 13 42. Een mailtje mag ook, kijk ik ook naar irene@glt.nl. Ik wens je veel succes. Misschien spreek ik je zo en maak ik je blij met die doek.

0: Paul McCartney's en Wings. Listen to what the man says.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de paspoorten?
1: En ik neem mee.
0: We gaan op vakantie. We nemen mee ons spelletje. Ja, wat we dan meenemen, dat hoor je net niet in het fragment dat ik liet horen. Maar als je het wel weet, dan maak je dus kans op die mooie hammamdoek. Nog een keer de opgave. Die was zo vandaag.
3: De

0: Ja, precies. Dat was hem. Laat maar waaien. Patermoes Groen. Het antwoord gaan we hopelijk horen van degene die ik nu ga bellen. Die stuurde een mailtje. Ik zei al, mail, daar kijk ik ook echt naar. Niet alleen maar naar de WhatsApp. Sommige mensen denken dat. Als het goed is, neemt Jan-Willem de telefoon op.
1: Ja, dat klopt.
0: Hé, hey, Jan-Willem, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Irene.
0: Oh, hallo. Wat goed zeg. Zat je naast je telefoon?
1: Ja, ik zat ernaast in de laatste.
0: Ja.
1: Ik hoorde hem op een gegeven moment gaan. Ik dacht, tijd om in actie te komen.
0: Zou ze het zijn? Nou, ze was het, hoor.
1: Ja, zo was het, ja.
0: Hartstikke goed. Je stuurde een mailtje, dat deed je best wel heel erg snel. En ik dacht, ik ga jou maar eens eventjes verrassen. Want wat had volgens jou het antwoord moeten zijn?
1: Gitaar, als het goed is.
0: Ja.
2: De nacht is mooi. Het is volle maan, de tijd is rijp. Hier kom ik aan met mijn gitaar.
0: Nou, inderdaad, Jan-Willem. De gitaar, dat nam hij mee op vakantie. Ben jij een gitarist?
1: Nee, ik heb vroeger wel een gitaar gehad, maar helaas stuk.
0: Oh, dat is jammer. Ging die gitaar mee op vakantie?
1: Nee, nooit.
0: Nee.
1: Bleef thuis.
0: Wel gezellig. Nee, niet een nieuwe gitaar kopen dan. Hartstikke leuk, toch?
1: Nou, toch maar niet.
0: Nee, is overgewaaid, die hobby.
1: Ja, ja, denk ik
0: kan,
1: ook.
0: Kan gebeuren. Zeg, wat bracht de dag jou tot nu toe?
1: Wat vakantie bracht tot nu toe?
0: Nou, of de dag?
1: De dag? Nou, rustig. Ja? Met vakantie.
0: Oh, lekker.
1: En binnenkort ga ik nog op reis, maar dat is pas over een paar weken.
0: Oké, waar gaat de reis naartoe?
1: Naar Franstalig België.
0: Oh, mooi. Mooi. En dan naar de Ardennen of zo?
1: Ja, de Ardennen.
0: Ja. Ja, dat is prachtig. Soms dan rijden we veel te ver eigenlijk, hè?
1: Nou, maar dit keer is het toch heel dicht, een paar uurtjes vanuit.
0: Ja, precies. Ja, leuk.
1: Daar is het ook mooi.
0: Ja, zeker. Nou, je hebt een hammamdoek gewonnen. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, geweldig.
0: Gaat hij mee op vakantie?
1: Misschien wel, ik weet het nog niet.
0: Het is een hartstikke handig ding. Je kunt hem zelfs om je hoofd knopen als je denkt, ik heb het warm. Multifunctioneel. In ieder geval, Jan-Willem, komt hij naar je toe?
1: Ja.
0: En als jij nou straks even je adres nog doorgeeft en even aan de lijn blijft, dan zorgen we dat heel snel in orde komt. En dan heb je hem ook al heel erg snel. Wat ga je vanmiddag nog doen?
1: Vanmiddag gewoon rustig thuis. Lekker voorbereid op de vakantie. Lekker met je hobbyën.
0: Oh. Dan maak je me nieuwsgierig.
1: Ja, een beetje computer, televisie kijken.
0: Oké, ja, lekker rustig aan. Vakantie vieren. Niet altijd druk maken. Heel goed, Jan-Willem.
1: Goed.
0: En de radio een beetje laten aanstaan, hè?
1: Ja, zeker. Dat doe ik zeker.
0: Ja, doe je ook nog mee voor de e-bike, trouwens?
1: Nee, want ik heb al één vraag gemist van de week. Oh. Ik wist hem niet.
0: Je wist hem niet. Je wist hem niet. Want
1: ik wist hem niet.
0: Je kunt nog misschien meedoen, hoor.
1: Nou, maar ik ben niet handig met e-bikes. Wat was het? Een knijprem op. En ik heb liever een terugtraprem.
0: Oké. Ja, dan wordt het ingewikkeld. Dan moet je deze gewoon maar even laten gaan.
1: Ik hou wel van fietsen, dat wel. Mm-hmm. Alleen wel met terugtraprem. Anders zit ik onzeker op de fiets.
0: Oké, nou goed. Prima. Laat je deze gewoon voorbij gaan. Geen probleem, joh. Okay. Ik heb een vraag nog voor je, Jan-Willem. Vind je het een leuk liedje, dat van Patermoes Groen, Laat maar waaien? Zal ik het draaien of zeg je nou, doe maar een andere?
1: Voor mij mag je hem draaien. Ik vind hem fantastisch.
0: Hartstikke leuk, dan komt hij eraan.
1: Goed, dankjewel.
0: En denk aan die gitaar van vroeger.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Hoi, Jan-Willem.
1: Hoi.

Tony Esposito en Papa Chico. Op Radio Gelderland. Het wordt naarmate de week vordert steeds spannender. Voor hen die al voor de derde dag op rij gekluisterd zitten aan de radio om toch vooral een antwoord te kunnen geven op de vraag van de dag op weg naar die e-bike die we elke week weggeven waarop je kans maakt als je alle vijfde dagvragen goed hebt. Het zijn vragen gekoppeld aan ons tv-programma Rondje Gelderland, waarin Frank en Esther routes fietsen door onze prachtige provincie. Elke dag fietsen ze een ander stukje. Elke dag komen ze langs bijzondere plekken. En daar gaan we dan op radio de dagvraag over stellen. En mijn vraag aan jou is, zit je er alweer klaar voor? En als je het nou voor het eerst hoort, geen nood. Iedereen kan nog meedoen, dat is het leuke. Ik ga het zo allemaal helder en haarfijn uitleggen.

0: Joyce en Dr. Love. Ja. Niks lekkers dan een beetje ondersteund door een motor rond te peddelen over Gelderslandswegen. Het is hier zo mooi. Het tv-programma Rondje Gelderland laat dat deze week zien. Frank en Esther die fietsen via allerlei routes, die je trouwens zelf kunt downloaden en ook kunt fietsen. Ze fietsen langs allerlei bijzondere plekken. Nou, dat is dan op tv. En de radio, Radio Gelderland, lift daar op een hele leuke manier mee mee. Want wij mogen hier elke dag, nee, elke week, niet elke dag, wel 4 weken lang een elektrische fiets weggeven. Een nagelnieuw ding van meer dan 3500 euro. Die kan van jou worden als je het volgende doet. Je speelt elke dag mee. 5 werkdagen van maandag tot en met vrijdag. En beantwoord de vraag van de dag. Die komt regelmatig voorbij gedurende de dag. Dus eigenlijk is hij niet te missen. Als je alle 5 de weekvragen goed hebt, ga je in de hoge hoed en maak je kans. Het is woensdag, we zijn aan vraag 3 deze week. Luister naar dit fragment van Esther, die in de buurt van Vorden en Zutphen de 8 Kastelenroute fietst.
1: Nou, daar gaan we hoor.
2: We moeten naar het Marktplein, jongens.
1: Het Marktplein? Ja, wat gaan we doen vandaag, Esther?
2: Ja, want dat is het startpunt van de 8 Kastelenroute in Vorden.
3: Kasteel Hakvoort, Kasteel Den Bramel, een bijzonder pinetum, Kasteel Wildeborg, Huis Mettler, Kasteel Wiersen met een prachtige tuin, Kasteel het Onstein, Kasteel de Kiefskamp en als laatste Kasteel Vorden.
2: Ja, en toen zag ik dat hier ook een heel mooi pinetum was.
4: Ja.
2: We willen even zien wat het precies is, dat is natuurlijk.
5: Best, ja. Laten we het eenvoudig houden.
2: Ja, er staat hier een bordje.
5: Het is een verzameling coniferen. Laten we het daar maar even ophouden.
2: Het moet toch een beetje gek zijn om zo'n verzameling te hebben, toch?
5: Ja, die, ja, klopt. Nou, ja.
0: Ja, klinkt allemaal leuk en op televisie te zien. En Esther noemt het al een pinetum, een verzameling coniferen. En de vraag van vandaag is, hoe heet dit pinetum, deze verzameling coniferen en naaldbomen? Wij zoeken naar de naam van dit pinetum. Stuur je antwoord in via de WhatsApp 06-2222-1342. En een mailtje naar studio@gld.nl mag ook. En verdien dan, door dat te doen, dat 3e kruisje achter je naam van deze week. En luister je nou vandaag voor het eerst? Heb je de voorgaande dagen geen antwoord ingestuurd? En denk je, ja, en wat nu? Geen nood. Terugluisteren, de radio-uitzendingen. En stuur dan je antwoorden van maandag en gisteren alsnog in. Wij doen helemaal niet moeilijk als je er vrijdag maar 5 goed hebt. Succes!

Alex Warren en Passenger. Wat doe je met een theezakje? Ja, thee zetten natuurlijk. Maar daarna, kun je er dan nog wat mee? Dat is de vraag in het komend uur van Tot 3. En als je nou houdt van Duitse rock, dan moet je ook even hier blijven. Want ik heb een stukje onvervalst.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Met hartelijke dank. Ik heb nog 2 files te melden. Op de A2 richting Den Bosch staat er eentje tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel. 5 kilometer, 6 minuten. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 7 minuten.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar.
3: Ja. Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Tot drie. Met Irene ten Voorde.

0: In the Middle with You. Steeler's Wheel hoorde je.
1: De klok op rock.
0: Ja mensen, in de klok op rock heb ik er vandaag toch eentje. Ja, hoe zal ik het zeggen? Het is het een guilty pleasure? Ben ik misschien toch echt een rockchick? Of vind ik deze band toch wel echt heel bijzonder? Ik heb mezelf uitgezocht vandaag. Ik gooi er vandaag eentje in van Rammstein. En ja, ik heb ze 4 keer live gezien. En ja, ik heb daar ook dure kaartjes voor gekocht. Toen mijn kinderen klein waren, draaide ik het wel eens thuis. En die vonden het geweldig. En ik ben ook regelmatig met mijn kinderen geweest. De laatste keer met mijn dochter stonden we stijf vooraan. En hoopten we dat onze wenkbrauwen er nog aan zouden zitten na de show. Want dat maakt een optreden van die Duitse band echt een spektakel. Theater, vuurwerk, metershoge vlammen, ook over het publiek. Horen en zien vergaat je. Je weet niet wat je meemaakt. Ja, ik was er toch wel van onder de indruk. Je mag ervan vinden wat je ervan vindt natuurlijk. Onomstreden is de band ook niet. Maar de fans zijn ook keurige gezinnetjes, heb ik bij een van die concerten gezien. Vader, moeder, zoon, dochter. Allemaal in het zwart gekleed. En allemaal lekker op pad naar Rammstein. Voor 1 keertje zet ik hem op. Ik hoop dat er mensen meegenieten. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Rammstein met, denk ik wel, mijn beste. Dit is Engel.
1: De

Oh, wat was dit genieten. Voor mij in ieder geval. Sommige mensen hebben misschien de radio aangezet. Het is voorbij hoor, kan weer gewoon wat harder. Maar Gisela stuurt een berichtje. Oh, elke dag Ramstein, alsjeblieft. Nou, dat zullen we misschien maar niet doen. Gerard die zegt, nou, de hele camping is wakker. Abel die is ook heel erg blij met Ramstein. En ook Jaap zegt, meer, meer, meer Ramstein. We zullen er eens over nadenken. Aan mij zal het niet liggen.

0: zijn Spoonful en Summer in the City in tot 3 op Radio Gelderland. Klinkt dan meteen weer zo lullig, hè? Vandaag in deze o zo gewaardeerde rubriek in tot 3 gaan we het hebben over het theezakje. Want nou, je maakt er thee mee natuurlijk.
1: Ik heb hem er al bij.
0: Oh, wat goed. Ja. Een bakje thee met een theezakje. Welke smaak?
1: Sterrenmunt.
0: Sterrenmunt, die vind ik ook lekker.
1: Ja.
0: Jij maakt er misschien nog wel een tweede kopje mee met dit zakje?
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja, en daarna, wat doe je er dan mee?
1: Gooi ik het weg.
0: Ja, dat doen de meesten.
1: Daar hadden wij het gisteren over. Wij dachten, daar kunnen we toch veel meer mee.
0: Ja.
1: Want jij vertelde mij al, jij maakt jouw kachel ermee schoon.
0: Ja.
1: Het ruitje daarvan.
0: Het ruitje van de kachel. Ik heb dat ooit een keer gehoord. Die zei iemand van gewoon een nat theezakje. Dus niet laten opdrogen, maar gewoon uit de theepot, zeg maar. En dan het ruitje van de binnenkant van je houtkachel ermee schoonmaken.
1: En wat gebeurt er dan?
0: Nou, ik dacht echt, ja, haha. Maar het werd smetteloos schoon. En ook in één beweging, flop, flop, flop, flop. Schoon het ruitje. Al die aanslag op dat het ruitje, al die as en het zwarte aanslag, was gewoon in één keer weg. En sindsdien doe ik dat op die manier.
1: Maar maakt het dan nog uit welke smaak je hebt?
0: Oh, volgens mij heb ik daar... Nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb altijd wel een soort van Moroccan mint of zo, zo'n soort smaakje.
1: Ja.
0: Maar dat doet het goed.
1: Nou.
0: Ja.
1: Dat is, ik heb geen kachel, maar ik zou het heel graag willen uitproberen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, het werkt heel goed. Ik vraag me ook af hoe dat dan werkt. Waarom dat met zo'n theezakje zo goed gaat. En wij dachten inderdaad, laten we dat eens uitzoeken. Ik kreeg al wat tipjes van mensen wat je er nog meer mee zou kunnen doen. Iemand zei theezakjes in schoenen of in de koelkast tegen geurtjes. Gebruik de theezakjes op je opgezwollen oogleden leggen. Dan wordt dat weg, gaat dat weg of wordt in ieder geval minder. Maar zegt ze, dan moet je wel zwarte thee gebruiken. En Gerry zegt, ik gebruik losse thee. Ja, een beetje geintje hoor. Ik kon daar heel erg goed mee de toekomst voorspellen. Met die losse thee. Zo voorspelde ik mijn dochter een keer dat als ze de vaatwasser niet zou uitruimen, haar zwemafspraak in gevaar zou komen.
1: Ah.
0: En ja hoor, die kwam uit. Geen badbak te vinden. Die van haar zus ook niet. Spoorloos. Bijzonder, hè?
1: Mooi, heel mooi.
0: Ja, dus thee lezen, dat heb ik inderdaad ook wel eens gehoord. Nou, we gaan ermee aan de slag, Joy, toch?
1: Ja, zeker.
0: Komen we op terug.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Rob de Nijs en Hou Me Vast. Over theezakjes gaat het vandaag in Tot 3. Ja, het gaat hier over belangrijke zaken.
1: Zeker.
0: Nou, eigenlijk wel. Want ik kreeg nog een berichtje van Annemiek. Die zei, hoor je reden, mijn moeder deed vroeger de haard ook al de ruitjes met koude thee. Dus dat wat ik net vertelde, dat ik met theezakjes die ruitjes van de houtkachel schoonmaak, dat is dus een bekend iets. Heb jij kunnen vinden hoe dat kan?
1: Ja, zeker. Want eigenlijk werkt de as dus ook als een soort schuurmiddel. Maar daarentegen houdt dus het theezakje dat heel goed vast. En daardoor krijg je dus heel egaal schoon.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, dat is een oud beproefd recept dus. En knoop het in je oren als je zo'n houtkachel hebt en je denkt aan die ruitjes. Geen dure spullen voor kopen. Gewoon gebruikte natte theezakjes.
1: Maar je kan er dus nog veel meer mee, Irene.
0: Ja,
1: want je kan er bijvoorbeeld ook je plantjes mee voeden. Dat werkt dan als een soort compost, zou ik willen zeggen.
0: Moet je dat doen? Een theezakje gewoon op de aarde leggen?
1: Nee. Het is wel belangrijk dat je het theezakje even doorknipt. Omdat er in een hele hoop theezakjes natuurlijk ook plastic en dergelijke zit. En dat doe je er dan zo gewoon even omheen. Niet te veel, gewoon af en toe.
0: Oké. Okay.
1: En het werkt voornamelijk heel goed bij hortensia's.
0: Oh,
1: dus dat is misschien wel leuk om te weten.
0: Ja.
1: Ja, jij liet het net al weten. Je kan er dus ook nare geurtjes mee verwijderen. Want als je een gebruikt zakje laat drogen en daarna in je schoenen of in je sporttas of in de koelkast legt, dan absorbeert dus dat zakje de geur. En wat dus ook een hele grappige is, dat je dus ook vettige pannen kan laten weken met een gebruikt theezakje. Als je dat theezakje een tijdje in warm water samen met de pan legt, dan helpt dat het vet los te
0: Oh, dat vind ik ook wel een goeie, zeg.
1: Ja. Ja, en weet je, het schijnt dus ook, en dat vond ik een hele grappige, als je zwarte thee gebruikt, is dat ook een soort natuurlijk kleurmiddel. En dat kan je dus gebruiken om papier, stof of hout een warme vintage uitstraling te geven.
0: Oh, wat goed. Ja.
1: Ja. Ja. Wat dan wel weer belangrijk is om te weten, kruidenthee is minder geschikt voor sommige toepassingen zoals schoonmaken of verven, omdat die dus minder tannines bevat.
0: Ja, het gaat om die tannine volgens mij. Hè? Dat,
1: ja.
0: Die doet zijn werk. En heb jij ook iets gevonden over een als schoonheidsmiddel? Dus iemand zei van, ik leg het op mijn ogen tegen opgezwollen
1: goed
0: oogleden.
1: Dat je het zegt, want een gekoeld zakje zwarte of groene thee, die kan tijdelijk verlichting geven bij vermoeide ogen of een muggenbult. Dat dan weer wel.
0: Nou, wauw.
1: Dus waar wel belangrijk natuurlijk is alleen schone theezakjes. Dus ongebruikt.
0: Okay.
1: Dus klopt die dan helemaal in het rijtje?
0: Niet helemaal, maar je kunt een theezakje daar wel voor gebruiken. Maar dan kun je er geen thee. Ja, misschien daarna thee van maken.
1: Dat moet je maar willen.
0: Ja, dat moet je inderdaad maar willen. Leuk, dus gebruikte theezakjes niet weggooien, maar hergebruiken.

0: Ace of Base en All That She Wants op Radio Gelderland. Wat gaan we doen?
1: 3 voor 3.
0: Ja, het is eigenlijk waar we hier bij de radio elke dag voor gaan, toch? 7 dagen per week, 24 uur lang. En dat alle dagen van het jaar. Laat vooral de muziek doorgaan. Don't stop the music. Nou vinden heel veel mensen dat. Heel veel artiesten ook. Vandaag in de 3 voor 3, 3 keer die titel. Don't stop the music. Jarbro and Peoples heb ik straks. En ook Rihanna heb ik voor je klaarstaan. Maar we beginnen met Robin, een Zweedse zangeres. Haar Don't Stop the Music gaat vooral over doorzetten. Ook als je de stroom een beetje tegen hebt.

0: Ongelooflijke hoge stemmetjes, Yarbrough en Peoples. Calvin Yarbrough, Alicia Peoples. Ze kenden elkaar van de kleuterschool, André.
1: Ja, dat waren niet die hoge stemmen, hoor. Dat was gewoon een brandrecorder.
0: Nee, dat was gewoon een brandrecorder. Ja. Ze kenden elkaar van de kleuterschool en ze gingen samenwerken. En ze werden ook nog een stelletje en ze leefden lang en gelukkig.
1: Ja,
0: niet te combineren, toch, werk en privé?
1: Nee, is totaal niet te combineren. Moet je zeker nooit doen. Nee, raad ik iedereen af.
0: Wil je daar iets meer over vertellen of denk je nou...
1: Ik vind het genoeg.
0: Jij vindt het wel genoeg.
1: Ja, precies.
0: Goed idee. Anderen zitten tussen 3 en 6 weer wat mensen lekker te maken voor die e-bike. Dat in ieder geval.
1: Ja.
0: En mag ik een tip geven aan luisteraars?
1: Een kleintje.
0: Even dan. Een kleine algemene tip. Luister goed naar de vraag.
1: Ja, dat is inderdaad wel een dingetje. Want we zitten hier ook appjes weg te werken. Ja, we noteren alles hier.
0: Alles,
1: dus
0: ja.
1: Ook als je de vraag niet goed begrepen hebt... neem even de tijd om te controleren of je het goed gedaan hebt. Dat is wel een tip die we denk ik wel even mee moeten geven na een paar dagen.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Ja, dat doen we. En het is gewoon allemaal bedoeld... zodat iedereen zoveel mogelijk kans maakt.
1: Zeker.
0: Het is gewoon hartstikke leuk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Als hoe meer mensen,
1: prijs.
0: The more the merrier.
1: Ja.
0: Nou, jij gaat dat in ieder geval doen. Maar je hebt natuurlijk ook iets in de wissellijst staan.
1: Ja, ik heb een drummer in de wissellijst staan. Een drummer die slechts 38 jaar is geworden, maar die op de meest, ja, ik mag wel zeggen, op de muzikale groten der aarde heeft meegespeeld. Hij heeft zijn eigen band ook gehad. Daar zat hij in, Toto.

0: ik heb vooral op de redactie even mee zitten te genieten. Want ik vind dat, ja, ik vind het heerlijk. En mijn zoon die is er ook niet vies van een potje drummen op Rammstein. Dat is ook best wel niveau. Metallica komt ook regelmatig in ons huis voorbij. Maar dit is echt wel, ja, dit is echt heel fijn. Dus ik werd er persoonlijk ook heel blij van. En ik was ook blij met de appjes dat luisteraars ook zeiden van, nou, doe maar iets meer. Dus,
1: ik ga er eens even over nadenken.
0: Ik
1: denk, want ik heb de klok op rock nou eenmaal in mijn programma zitten. Dus ik denk dat ik me vaker een ramstandje erin schuif.
0: Ik zou er een gitaantje op wagen, hoor. Wat dat betreft. Is heerlijk, heerlijk, ja.
1: Nou goed, een drummer dus bij jou in de wissellijst. Zeker. Ik heb hier in de titels Don't Stop the Music, want dat is het verband van de laatste drie platen voor drie vandaag, Rihanna nog. Met dat Mama Say, Mama Sa, Mama Cosa.
0: Oh, van Michael Jackson?
1: Nou ja, deed dat ook. En dat werd natuurlijk een mama appelsapje. Want mensen dachten heel erg dat die zong Mama C, Mama Sa, Mama Mama appelsap.
0: Ja, vondst van Quincy Jones trouwens. Hè? Ook niet.
1: Kijk, dat weet jij dan weer. Ja. Het is overigens Cameroens. En wat weet je wat dat betekent?
0: Ik heb geen idee. Oh. Mijn Cameroens is ook niet meer wat het geweest is. Ja.
1: Het betekent heel simpel. Ik dans je mee.
0: Ja, hoe makkelijk.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Trefpunt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
6: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8,998. Stalkeukens Duitsland. Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor €90 miljoen aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jeroen, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar hebben ze weer een tent opgezet. De politie daar, je hebt daar de grenscontrole. 20 minuten vertraging en je wordt via de af- en toerit geleid daar. En dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtauto. 2 rijstroken zijn daar dicht. Een hele goede middag. Het is 2:02. Radio Gelderland staat aan en het is iets koeler dan gisteren en wat mij betreft een stuk aangenamer. Leuk dat ik je de komende 3 uur gezelschap mag houden met fijne muziek, een leuk spel waar je ons leukste verrassingspakket ooit mee kan winnen en we hebben in de gouden wissellijst een van de beste drummers die we ooit in de muziekgeschiedenis in de muziekgeschiedenis gekend hebben. Ja, doe maar zwart, sterk. Ja, lekker.
9: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
10: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
11: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
10: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
12: Grijp nu uw kans.
13: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
14: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
13: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
15: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
16: Thuis in Gelderland.

0: Verlegen jongens, bezongen door Panorama. Shy boy hier bij Radio Gelderland 11.
1: Zo, nou ja, oh ja. Komt ook iemand binnen. Ja, dat komt is over onze gouden wissellijst gestruikeld. Ja, daar zit wel een legendarische foto in. Zit nu wel een barst in het glas, dat is jammer. Maar desalniettemin, muzikaal gezien heeft hij echt wel wat betekend. Vandaag in 1992, wel weer een tragische gebeurtenis, overlijdt op 38-jarige leeftijd Jeff Porcaro. Hij speelde in Toto, hij was drummer. Maar hij heeft nog op veel meer hits meegespeeld. Hij was een van de meest gevraagde sessiemuzikanten ooit in de muzikale geschiedenis. Zijn overlijden, dat is wat mysterieus. Ze dachten dat hij overleden was aan het spuiten van insecticide in zijn tuin. Dus hij was wat gif op de plant aan het spuiten en daar zou hij aan overleden zijn. Maar uiteindelijk hebben ze aderverkalking geconstateerd en dat komt door langdurig cocaïnegebruik. Maar goed, het was wel een hele goede drummer en hij had hele fijne dingen. Ik ga je meenemen in liedjes waar hij op meegedrumd heeft. Als eerste deze van Toto en even bewust het intro. Let op. En waarom dit intro? Dit is namelijk lesmateriaal, nog steeds, als je drumlessen gaat nemen. Dan mag je hierop oefenen. Heeft Jeff Porcaro uitgevonden. Hoe fijn is dat? Ja. All I wanna do when I wake up in the morning is see your eyes. Het liedje, dat heet natuurlijk Rosanna, Rosanna. Of deze. Hey, The Dire Straits. Ja. En hier heeft hij ook op meegedrumd. Ja, je mag gewoon kiezen. Word het Like a Prayer van Madonna, dat is de derde. De middelste is Calling Elvis van Dire Straits. En Rosanna van Toto, dat is de allereerste. Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En anders mag je hem ook mailen. André@gld.nl.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 500

Wat kwam die fijn terug, die Jimmy Helms in de jaren 90 met de London Beat. I've Been Thinking About You was de grootste hit. Dit was er ook eentje, You Bring On The Sun, hier bij Radio Gelderland. Ja, je kent hem eigenlijk van een offer you can't refuse. Hè? Nou, je kon kiezen uit platen. Abel Jansen die zei net in de app tegen mij van... joh, André, ik wil ze gewoon alle drie. Maar ja, dat kan niet, hè. Het was kiezen tussen deze... En het ging over Jeff Porcaro, hè. Vandaag op 38-jarige leeftijd in 1992 kwam hij te overlijden. Een drummer van Toto, maar ook van vele andere artiesten. Dit was een van de studiematerialen die veel gebruikt is bij beginnende drummers. Het liedje Rosanna. Ja, is het deze geworden? Spannend, hè? Rosanna, Rosanna. Maar dit heeft hij ook gedaan. En niet te vergeten deze. Ja, welke is het nou geworden, hè? Nou ja, de platen van Toto die zijn inmiddels al uit mijn kast gehaald. Dus, mijn zoon die maakte veelvuldig gebruik van. Hier hebben jullie op gestemd met 82%.

0: Radio Gelderland.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
8: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Half vier, je luistert naar Radio Gelderland. In Weurt is het nu 26,5 graden. En in Krachtighuizen, dat is in de gemeente Putten, 28,1. Het weer in Gelderland, vanmiddag is het wisselend bewolkt met kans op een lichte bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt later ook nog wat zonnig. 25 tot 27 graden met een matige zuidwestenwind in onze provincie. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Bij Callantsoog zijn twee vrouwen verdronken tijdens een reddingsactie in zee. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland overleed ondanks reanimatiepogingen, terwijl een 39-jarige vrouw later op het strand werd gevonden. Door de hitte en droogte is de kans groter dat je een vleermuis in nood tegenkomt. Vleermuiskenner Laura Keim adviseert om afstand te houden, omdat de vleermuizen kunnen bijten of krabben. Dit en meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB, de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Grenscontrole wordt daar gehouden, daar heb je meer dan een half uur vertraging op dit moment. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Daar 45 minuten vertraging, dat komt door een ongeluk met een vrachtauto. De twee rijstroken zijn daar dicht en de verwachte eindtijd is over een half uur. Nou, we houden je natuurlijk hier op de hoogte. Spelletjes spelen bij Radio Gelderland, daar houden we van. Zeker muzikale spelletjes. Elke werkdag spelen we Memory, gaan we straks ook weer doen. En dan kun je ons leukste verrassingspakket ooit mee winnen.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
4: 3, 2, 1...

0: Muziek aan de kant van de wereld waar het nog heel mooi is. Australië, Kylie Minogue en In Your Eyes bij Radio Gelderland. Oh, daar komt Freddy aan.
1: Hey! I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike.
0: Ja, je kan een peperdure fiets hier winnen aan het einde van de week. Vrijdagmiddag dan gaan we de eerste weggeven van 4 in totaal. De hele maand augustus geven we fietsen weg hier bij Radio Gelderland. En dat doen we in het kader van Rondje Gelderland. Dat kun je trouwens elke dag volgen. Heb je dat gedaan? Dan kun je namelijk ook de antwoorden van de quiz vinden. En als je 5 kruisjes hebt, dan maak je kans op die fiets. Dus je kunt ook nog vragen van gisteren gewoon vinden. Moet je even uitzending gemist doen. Even doorheen scrollen, Radio Gelderland opzoeken. En dan komt het allemaal goed. En geef maar door via de app. En

En zit je nu misschien met de kinderen en de kleinkinderen op de camping? De muziek is mooi bij Radio Gelderland, Simon Keizer en Wat Moet Dat Moet. En als je nou met die kinderen en die kleinkinderen op de camping zit, heb je vast al een paar spelletjes meegenomen. Bekend is altijd Memory. Dat gaan we zo meteen spelen hier bij Radio Gelderland. 6 fragmenten, genummerd van 1 tot en met 6. En 2 nummers, dus 2 fragmenten, die zijn van dezelfde artiest. En als jij weet welke 2 nummers dat zijn, dan win je ons leukste verrassingspakket ooit. Doen we zo meteen na Peter Gabriel.

0: Peter Gabriel bij Radio Gelderland in Salisbury Hill. Heb je de telefoon al gepakt? Ja, natuurlijk, want je hebt hem de hele dag in je hand. Ja, dat vind ik ook niet zo gek, hoor. Nee. Ja, er wordt veel natuurlijk op de mobiele telefoon gedaan. Ook spelletjes spelen bij Radio Gelderland. Als je sowieso op de app kijkt, kun je elke dag een puzzeltje doen. Dat is altijd wel leuk. En puzzelen, daar houden we ook op de radio van. Het memoryspel, 2 fragmenten zijn van dezelfde artiest. Van de 6 fragmenten die ik je ga laten horen. Elk fragment is genummerd. En aan jou de taak om even via de Omroep Gelderland app door te geven welke 2 nummers van dezelfde artiest zijn. Dit is de opgave van vandaag.
1: 1.

nummers zijn van dezelfde artiest. Laat het maar weten. De Omroep Gelderland app staat voor je klaar. Komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. En je mag me uiteraard ook altijd even mailen. Hè? Dat is andre@gld.nl. En het leukste verrassingspakket bij het goede antwoord ligt dan op jou te wachten.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak

0: echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Sale bij Meeks Meubelen in Voorde en Ruurlo. Nu kortingen tot 60%. Kijk op meeksmeubelen.nl.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
3: Alweer je leesbril kwijt?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Het grootste assortiment leesbrillen.
2: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stahl Keukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stahl Keukens Duitsland.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Venray in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangekant een kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetrokken aan de kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen.

0: bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Van de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jeroen, dankjewel. Ben je je huis ook aan het verduurzamen met bijvoorbeeld een warmtepomp of een thuisbatterij? Even opletten, want er zijn veel misleidende verkooppraktijken. Nou, we praten hier zometeen bij. En dat doen we met Cindy Kramer. Zij is directeur van Vereniging Eigen Huis. En natuurlijk het spelletje Memory. Dat zijn we aan het spelen voor ons leukste verrassingspakket ooit. Ook jij kan hem winnen als je het goede antwoord via de Omroep Gelderland app even doorgeeft. Of via de mail. Dat is andre@gld.nl. Zometeen gaan we de winnaar bellen. Maar je hebt nu nog de kans om te winnen, want ik laat nog een keer de opgave aan je horen. Dit zijn de 6 fragmenten waarvan er dus 2 van dezelfde artiest zijn. En aan jou even de taak om de 2 nummers daarvan op te schrijven en mij te appen.
2: 1.

0: zometeen de uitslag.
1: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
2: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Thuis in Gelderland.

0: Het fijne geluid van de jaren 80 hier bij Radio Gelderland. Dat was natuurlijk Madonna en Open Your Heart. We gaan even bellen met de provincie waar Rowan Herzen populair is. Toon Hermans, maar ook G. Reinders. Daar woont Björn Marel. Björn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je bent op weg vanuit Limburg, maar dan helemaal naar de andere kant van het land, hè?
1: Nee, ik zit bij jullie, bij Renkum.
0: Ja, daar zit je nu, maar je moest naar Groningen, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik ben op weg naar Groningen.
0: Ja, precies. Op weg naar Groningen. Ja, daar praten ze niet met een zachte G. Dat doen ze het iets anders. Want waarom moet je daar naartoe?
1: Ik ben met zeecontainers onderweg.
0: Aha, je bent vrachtwagenchauffeur, hè?
1: Ja.
0: Ja, precies. Hartstikke goed. Radio Gelderland altijd aanstaan in de auto, in de vrachtauto?
1: Heel vaak, ja. Vind ik gezellig is anders. Leuk.
0: Ja, kijk, nou, dat horen we natuurlijk graag. En je dacht, ik ga eens meedoen aan ons memory spelletje. Nou, dat is leuk, want welke fragmenten waren van dezelfde artiest in dit geval?
1: Nummer 3 en 4.
0: En weet je ook toevallig welke dat waren? Dat is voor de bonus,
1: Sandy
0: hè?
1: Sandy Coast.
0: Sandy Coast, ja, dat klopt inderdaad. The Eyes of Jenny, dat is er één. En The Summer Train. We gaan het verrassingspakket naar jou sturen. Dat doen we natuurlijk met heel veel toeters en bellen. Even kijken hoor. Ja, hoppakee. Kijk, daar waren de toeters en bellen. Maar we gaan het naar je toe sturen, Björn. Het zijn wat leuke hebben dingetjes die makkelijk door je brievenbus heen passen. Ik maak er altijd een groot verhaal van dat je een hele grote brievenbus moet hebben. Maar niets is minder waar. Daar kreeg ik al appjes over van de week of ze de brievenbus moest aanpassen, maar dat is niet nodig. Dus dat komt helemaal goed. Hey Björn, hoe lang moet je nog rijden? Nog een paar uurtjes, denk ik, hè?
1: Ja, nog zeker een uur of drie.
0: Ja, precies. Dus er wordt vanavond een latertje daar in Limburg. Want je woont in Wijnandsrade, zei je tegen mij.
1: Ja, dat ligt tussen Geleen en Heerlen.
0: Ah, precies. Wordt het dan fastfood vanavond of toch nog uitgebreid eten?
1: Ik ga dadelijk Chinees halen.
0: Ah! Kijk, dat doe je heel goed. Dat is een mooi begin van het weekend, Björn. Hey, dankjewel voor het meedoen en een hele fijne, ja, fijne rit, zou ik zeggen. Welke, als laatste nog even van de Sandy Coast, wilde je eigenlijk horen?
1: The Eyes of Jenny.
0: Dan gaan we dat doen. Björn, mooie rit, hè?
1: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Hey, dankjewel.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Jaren geleden zat ik met hem in het vliegtuig, naast hem ook, op weg naar Canada. Hebben we allebei vakantie gevierd. Daniel Loewis en de Wind Marwee. Waar je eraan hebt, dat weet ik ook niet. Maar ja, vliegtuigen, daar zat ik even de brug te zoeken. Dat is niet heel duurzaam. En duurzaamheid, daar gaan we het wel over hebben. Een warmtepomp, een thuisbatterij of extra isolatie. Steeds meer mensen, misschien jij ook wel, willen hun huis verduurzamen. Maar volgens de vereniging Eigen Huis gaat het ook daarbij steeds vaker mis. De organisatie opent daarom een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken. Aan de telefoon is Cindy Kramer, algemeen directeur van de vereniging Eigen Huis. Cindy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom open jullie dit knelpunt? Is het echt nodig?
1: Ja, het is nodig, want we zien dat de vraag naar warmtepompen en thuisbatterijen stijgt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de salderingsregeling die per 1 januari komt te vervallen. En daardoor zoeken mensen naar mogelijkheden om zelf hun eigen opgewekte energie te kunnen gebruiken. En dat zien we in een stijgende vraag naar dit soort producten. Tegelijkertijd krijgen we steeds meer meldingen hierover. En dat is voor ons een reden om te zeggen, nou, we gaan een meldpunt openen. Dan krijgen we inzicht in de aard en de omvang van de problemen. En dan kunnen we onze leden beter informeren.
0: Ja, precies. Het is ook een stukje dataverzameling om daar goede dingen mee te doen, uiteraard. Want welke klachten zien jullie nu het meeste binnenkomen?
1: Nou, dat gaat vooral om de manier waarop deze producten worden verkocht. Dat is vaak een hele agressieve verkoopmethode. Dan moet je denken aan telefonische verkoop of deur-aan-deur verkoop. Je kent het misschien wel, je zit net te eten en de bel gaat. Dan ben je compleet niet voorbereid. En dan word je toch een product verkocht wat vaak om duizenden euro's gaat. Een complex product, als het bijvoorbeeld gaat om een thuisbatterij of een warmtepomp. En dan word je toch een beetje onder druk gezet om snel te tekenen. En dan neem je overhaaste beslissingen of je weet niet met wie je in zee gaat. Soms moet je een hele grote aanbetaling doen. En ja, daar willen wij onze leden toch voor waarschuwen.
0: Ja, en waarom zijn nou juist die verduurzaamheidsproducten zo gevoelig voor die misleiding?
1: Nou, het zijn ingewikkelde producten. Het zijn voor veel mensen ook nieuwe producten. De meeste mensen hebben nooit eerder een warmtepomp of een thuisbatterij aangeschaft. En daar spelen veel partijen op in. Maar het zijn producten die toch wel een beetje voorbereiding en huiswerk vragen. Want ja, je moet bijvoorbeeld heel goed inzicht hebben in hoeveel energie je zelf opwekt, hoeveel je zelf kunt gebruiken en daardoor de juiste beslissingen nemen. Dus je moet je echt wel even goed voorbereiden. Het is niet een zakje stroopwafels wat je even aan de deur koopt.
0: Nee, dat is zeker waar. Waar moeten mensen nou voor oppassen, hè, als ze een warmtepomp of bijvoorbeeld die thuisbatterij willen kopen?
1: Nou, allereerst, zoals gezegd, moet je goed voorbereiden. Dus even je huiswerk doen en kijken, ja, welk product past bij mij? Waar heb ik behoefte aan? Ja. Dan is het ook zaak dat je meerdere offertes opvraagt die je ook met elkaar vergelijkt. Nooit zomaar een grote aanbetaling doen. En als mensen bij jou voor de deur staan en ze beloven je gouden bergen, ja, toch wel even vragen of ze dat schriftelijk vast willen leggen.
0: Ja, precies. Schriftelijk vastleggen is belangrijk. Goed je huiswerk doen. En als je nou een algemeen groot advies zou willen geven, hè, aan de mensen die overwegen hun huis te verduurzamen en dus bijvoorbeeld zo'n thuisbatterij of warmtepomp aan willen schaffen, wat is dan in één zin, zeg maar, wat je ze zou willen meegeven?
1: Nou, laat je niet lekker maken door mooie verhalen, maar kijk heel goed en realistisch naar wat er mogelijk is en ook wat het kost.
0: Zo is het. Cindy Kramer van de vereniging Eigen Huis, dankjewel.

0: is Radio Gelderland.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
5: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
5: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Bijna 4:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Poederooien is het nu 25,5 graden. En in Lengel, dat ligt in de gemeente Montfortland, 27,7. Het weer in Gelderland, vanmiddag is het wisselend bewolkt met kans op een lichte bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen tussen de 25 en 27 graden bij een matige zuidwestenwind. En dan de belangrijkste Gelderse nieuws. Ed van Tellingen, de voormalig burgemeester van Tiel, is op 88-jarige leeftijd overleden. En was bekend om zijn leiderschap tijdens de hoogwatercrisis van 1995. En NEC heeft gisteravond een sterke indruk achtergelaten in Griekenland. De Griekse media zijn bezorgd over de returnwedstrijd in de Goffert, waar NEC als favoriet wordt beschouwd. Dit en veel meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Heb jij koopzegels van de Albert Heijn? Die oude boekjes, hè, dat waren toch die investeringen? Nou, let dan even op, want er gaat een hoop veranderen. Joy gaat je zo meteen erover bijpraten. En uiteraard praten we je bij over het weer. Doen we even uitgebreid wat vanavond en morgen het weer gaat worden. Dat doen we uiteraard met de mensen van Weerplaza.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Thuis in Gelderland.

0: Goede herinneringen misschien aan een Italiaanse vakantie. Of misschien zit je op dit moment wel in Italië en luister je naar ons. Ja, de grenzen zijn er eigenlijk niet meer om naar ons te luisteren. Eros Ramazzotti, die deed een duit in het Italiaanse zakje, zullen we maar zeggen. En un emozione per sempre. Ja, mijn Italiaans is ook niet meer wat het geweest is. Hoor. Daar ga ik ook niet zo vaak op vakantie. Joy, je bent weer aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan het hebben over dat is... Mijn moeder had het ook. Ik weet niet...
1: Hartverscheurend vind ik het.
0: Ja, ik vind het wel een ding. Ja, verscheurend bijna wel, ja.
1: Nou ja, dat zou je toch haast gaan doen. Oh. Doe jij het?
0: Ik heb het wel gedaan, ja. Eerlijkheid, ja, maar toen was het nog rendabel.
1: Maar nu voor niks gaat de zon op, zou je haast denken.
0: Nou ja, eigenlijk met alle acties, hè, waar je zeg maar 500.000 euro aan artikelen moet kopen om iets van 5 euro te krijgen.
1: Ja.
0: Maar dit is wel, ik vind dit wel heftig.
1: Het is wat. Albert Heijn gooit vanaf 7 september het koopzegelsysteem op de schop. En dat betekent dat het 2 keer zo lang duurt voordat je een vol spaarboekje hebt. Nou, dat is even schrikken, hè, André?
0: Ja.
1: Klanten krijgen dan voortaan 1 koopzegel per 2 euro aan boodschappen. En momenteel is dat dus per 1 euro. Paniek, ja, als je het mij vraagt.
0: Nou, dat is 50% achteruitgang. Ja,
1: ja. Ja, en dat in deze tijden. Nou ja, de bekendmaking van de supermarktketen, dat leidt natuurlijk tot kritiek bij klanten. Je merkt het aan ons al.
0: Ja.
1: Het spaarsysteem van Albert Heijn bestaat al ruim 70 jaar. En klanten hebben zo hun eigen redenen om mee te sparen. Dat legt deze retaildeskundige uit.
2: Mensen gebruiken het ook als een soort van spaarpotje. Van ja, ik kan later mijn concertkaarten ervan kopen of een vakantie van betalen. Dus ze laten het geld daar ook langer staan. Dan is die 6% ineens niet meer waar als je hem niet gelijk inwisselt. Of als je hem langer dan een jaar laat staan. Dus dat is, ze gebruiken het ook anders dan het echt bedoeld is.
1: Ja, ik doe dat ook. Ik heb ook in mijn Albert Heijn app en dan denk ik, nou, dan kan ik later van op vakantie.
0: Ja.
1: En dan uiteindelijk denk ik, nou ja, een ticket naar de Efteling is ook leuk.
0: Ja, daar moet je het dan maar genoegen mee meenemen. Nou ja, goed, over retail gesproken, je hebt nog meer, hè, maar dan over bier.
1: Zeker, wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Dat blijkt uit de cijfers van de Nederlandse bierbrouwer. En vooral in Azië werd meer Heineken gedronken. En toch verwacht je dit niet, maar in Noord- en Zuid-Amerika werd ondanks het WK het afgelopen jaar veel minder bier verkocht, dat zegt deze verslaggever.
3: Ze zagen het wel dat er tijdens belangrijke wedstrijden in cafés, dan vooral in de Verenigde Staten en Mexico, dat er dan meer bier werd besteld. Maar dat mocht het grote verschil niet maken. Uiteindelijk werd er toch nog gewoon 3,5% minder bier verkocht in dat gebied.
0: Hmm. Daar heeft de schoondochter van Heineken ja, toch wel een beetje last van dan, voor zover.
1: Ja.
0: Maar ken jij het verhaal van de lachende E?
1: Nee.
0: Nee? Als je naar de naam Heineken kijkt, hè, en neem nou even het bierflesje voor je, naar het etiket, dan staan die E's, die staan iets schuin.
1: Ik ga nu meteen kijken.
0: Ja, Google maar eens, want die E's op het logo van Heineken, die staan iets schuin. En dat is bewust gedaan.
1: Oh, ik zie het.
0: Ja, ja, Freddy Heineken die was natuurlijk marketeer in hart en nieren. En die heeft deze E's, heeft die schuin laten plaatsen, omdat het wat meer, ja, zoals een glimlach zou uitzien. Dus als je dat etiket bekijkt en je kijkt die schuine letters, dan ga je automatisch een beetje lachen. Misschien hebben ze dat in Azië nou ook wel gezien.
1: Nou ja, je snapt dat ik dit vanaf nu op elke kringverjaardag ga vertellen.
0: Ja, leuk hè?
1: Heel leuk.
0: Ja, ja.
1: Moet jij van je auto af, André?
0: Nee, ik ben ontzettend blij met mijn auto. Het is eigenlijk een soort rijdend bedrijfsrestaurant, zeker als we op vakantie gaan. het is heerlijk.
1: Ja, nou ja, je kan het ook anders doen, hè? Want wil je van je auto af, dan zet je hem op Marktplaats. Lijkt het meest logisch, toch?
0: Zou je zeggen.
1: Misschien niet op de snelweg, want een Brit heeft ruim 4 jaar cel gekregen nadat hij een complete achtervolging in scène heeft gezet. Hij beweerde dat zijn elektrische Jaguar op hol was geslagen, maar volgens justitie wilde hij vooral van de auto af, omdat hij de maandelijkse lasten niet meer kon betalen. Nou ja, je kan het creatief noemen. Want zijn verhaal die haalde zelfs de Britse tabloids, maar leefde hem uiteindelijk geen kop erop. Wel een celstraf en 5 jaar rijontzegging. Weet je hoe lang die heeft gekregen?
0: Nee.
1: 4 jaar.
0: 4 jaar, oké. Okay. Nou, in de cel?
1: Ja.
0: Wauw, oké. Okay. Ja, dat vind ik wel...
1: Ja, maar hij heeft echt hele gevaarlijke situaties gecreëerd. Hoor. Door rood rijden, veel te hard, rond de 200 km per uur. Dat soort ongein.
0: Maar hoe heb je dan... Oké, okay, je schaft een Jaguar aan. Dat is, ik bedoel, ik heb het niet dagelijks in mijn achterzak zitten, dat geld, hè?
1: Nee.
0: Dus dan wil je daar vanaf, omdat je de maandlasten niet kan betalen op een of andere manier. En dan ga je dit doen. Wat gebeurt daar dan in dat hoofd?
1: Ik denk uiteindelijk dat je zo erg met de financiële stress, dat is natuurlijk absoluut niet leuk. Maar nee. Ik denk dat je uiteindelijk zo met je handen in het haar zit, dat je daar heel creatief van wordt.
0: Nou, dat blijkt maar weer, zeg. Nou, hopen dat het geen herhaling zal zijn. Joy, dankjewel. We spreken je weer. Wanneer spreek je weer?
1: Over een half uurtje.
0: Half uurtje? Nou, spreken we af. Doen we dat. Over een half uurtje. Dan spreken we weer. Meer Gelders nieuws. Dit is Cindy Lauper bij Radio Gelderland.

0: Tegenwoordig behoort hij, tenminste dat heeft hij zelf gezegd, tot de Rastafari, deze Billy Ocean en Red Light. Floris van Weerplaza, wou ik zeggen, maar het is Floris Lafever van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, André.
0: Ja, het is een stuk lekkerder. Ik vind het wel een stuk aangenamer nu, hoor.
1: Ja, het is veel aangenamer. Er staat momenteel een stevige westelijke wind en die voert minder warme lucht aan. Op dit moment is het nog wel zomer.

0: Een perfecte temperatuur om lekker eventjes het raam open te zetten buiten.
1: Zeker, ja.
0: En om te slapen. Er staat ook weinig wind vanavond en vannacht. Dus voor de meeste mensen is dat heel aardig weer. En morgen volgt een prachtige lentedag. Of een prachtige zomerdag, moet ik beter zeggen.
2: Met lenteachtige
0: temperatuur, inderdaad. Want die komen uit tussen de 20 en 23 graden. Flink wat ruimte voor de zon, wat wolkenvelden die overtrekken. En op een enkele bui na blijft het droog. Maar de hitte die lijkt dit weekend weer terug te komen.
2: Nou, ik wou net zeggen, ik zat net even in een van de weerapps te kijken. Het wordt geloof ik weer boven de 32 graden ergens dit weekend.
0: Ja, het wordt weer heel warm. Zaterdag 27 tot 29 graden in de provincie. Flink wat ruimte voor de zon en het blijft gewoon droog. Maar zondag en maandag kan het gewoon weer 30 tot 32 graden worden.
2: Zo, nou dan gaan we ons daar weer voor klaarmaken. Altijd even een beetje mentale voorbereiden. Floris Lefebvre van Weerplaza, dankjewel.
0: Jij ook bedankt. Fijne dag nog.
2: Hey, hetzelfde. Hoi, hoi.

0: Radio Gelderland.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Nieuwe leesbril nodig?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Gratis verzenden en retourneren.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
5: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Hey, Leen hier van

0: Niet slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
2: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, Jan, je schrok er zelf van, hè? Dankjewel. Het is 7 na 5 uur, Radio Gelderland staat aan. Leuk dat je erbij bent. Zometeen gaan we nog even een greep uit het Gelders nieuws doen. Gaat onder andere over een rondje door het bos lopen. En dan loopt er een man achter je en die laat zijn geslachtsdeel zien. Nou ja, Joy gaat je daar straks alles over vertellen. En dat is toch wel een heel bijzonder verhaal. En uiteraard, we krijgen al appjes binnen over het winnen van die peperdure fiets. Hoe zit dat nou precies? Nou, die gaan we vrijdag, dan gaan we de eerste weggeven. De hele maand augustus geven wij fietsen weg. Rondje Gelderland is de aanleiding, ons mooie tv-programma. We gaan straks verderop in dit uur nog een keer de vraag stellen, zodat ook jij kunt meedingen naar die fiets.
6: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
7: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
8: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
9: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Thuis in Gelderland.

0: Stukje disco op de woensdagmiddag hier bij Radio Gelderland. Shalamar en I Can Make You Feel Good. We gaan eens even naar het laatste nieuws kijken. Greep uit het Gelders nieuws in dit geval. Joyce Stemfer weer aangeschoven.
1: Wat je maar wil.
0: Ja, je bent lekker gaan zitten in ieder geval.
1: Ja, ik ben wel even gaan zitten.
0: Ik kan me iets meer voorstellen. Greep uit het Gelders nieuws, Joyce.
1: Ja, het volgende, André.
0: Oh ja. Oh ja.
2: Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen.
0: Nachtzuster. Zou diegene daaraan gedacht hebben toen dit gebeurde?
1: Nou, dat was hetgeen waar ik als eerste aan dacht toen ik het las. Wij appten elkaar vanochtend al eventjes. Ja, André, wat begon als een romance op de werkvloer eindigde uiteindelijk in de rechtszaal. Een zorgmedewerkster uit Gelderland. Ook in 4 maanden tijd zo'n 30 keer 's nachts op in het verpleeghuis. Terwijl ze eigenlijk helemaal geen dienst had. Maar dat deed zij om een collega te bezoeken. Nou, toen ze daarover niet eerlijk bleek te zijn tegen haar werkgever, volgde ontslag op staande voet. En het gerechtshof oordeelt nu dat ontslag volledig terecht was.
0: Ja, maar hoe naïef kun je zijn, hè? Je hebt een pasje.
1: Ja.
0: Die pasjes, die zijn natuurlijk ergens voor, hè? Ik bedoel, ja, op zich. En een zorginstelling. Maar goed, wij hebben hier bij de omroep natuurlijk ook een pasje. En sterker nog, als je als eerste binnenkomt, moet je zelfs een code in toetsen en zo. En dat pasje erbij. En dat is allemaal beveiligd tot en met natuurlijk. Dus ze kunnen precies uitlezen wie eruit gaat.
1: Ze had dus in eerste instantie gezegd dat ze maar 1 keer geweest was. Nou ja, dat bleek dus zo'n 30 keer te zijn. Ze zijn uiteindelijk betrapt door andere collega's. Omdat de beste man, die had een pieper bij zich, die dus dienst had. En hij reageerde niet op de melding. En toen werden ze daar toch bewijzen van met elkaar in de bezemkast aangetroffen.
0: Ja, precies. Met een zak chips erbij, geloof ik, hè?
1: En een biertje in de hand. Het lijkt wel weekend.
0: Het lijkt wel weekend, precies. Lang leven de zorginstelling? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is...
1: Nee.
0: Ja, precies.
1: Maar een beetje dom.
0: Kun je dus ontslag op staande voet voor krijgen, blijkbaar?
1: Dat is... Ja, ook omdat ze natuurlijk niet eerlijk is geweest. Want een werkgever mag een relatie op de werkvloer niet verbieden. Maar natuurlijk wel werk en privé gescheiden houden.
0: Precies. Gewoon, is mijn tip. Vooral doen.
1: Ja, hè? Ja. Is beter. Hé, André, we hadden het er gisteren ook al veel over. NEC?
0: Ja.
1: Heb je gekeken?
0: Ik heb even zitten kijken, moet ik je eerlijk zeggen. Maar
1: eventjes?
0: Niet heel eventjes. Ja, het bleef ook 0-0, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: best knap toch, tegen zo'n grote club?
0: Tegen zo'n grote club van NEC, dat vind ik echt heel knap. Ja.
1: Nou ja, NEC heeft niet alleen in eigen land indruk gemaakt, maar ook in Griekenland. Na de knappe 0-0 tegen Olympiakos zijn de Griekse media opvallend lovend over de Nijmegenaren. Sommige kranten die noemen NEC zelfs de favoriet voor de return in de Goffert. En terwijl Olympiakos volgens hen nog lang niet klaar is voor NEC. Nou, de aanvoerder, Sherry, die vond het een prima resultaat, maar er zat nog meer in volgens hem.
3: Ja, eerst zelf zag je dat zij een goede kans hadden. Maar ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen als je iets sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. Alleen nu moeten we thuis afmaken.
0: Maar het is ook alles of niks, hè?
1: Alles
0: het
1: of
0: is
1: niks.
0: Alles of niks. Nou, en nou worden ze de hemel ingeprezen. En als ze dan dinsdag bij de return worden ingemaakt, stel dat.
1: Ja.
0: Dan is het natuurlijk weer de pers die de andere kant op zit te schrijven.
1: Zo gaat het altijd, hè?
0: Zo is het wel. Maar nogmaals, wat ze gedaan hebben, is echt knap.
1: We gaan het zien volgende week dinsdag.
0: Ja.
1: Ja, het zal je maar gebeuren. Even lekker een rondje door het bos lopen. En ineens loopt er een man achter je die zijn geslachtsdeel aan je laat zien.
0: Ja, dat is ook een verhaal.
1: Ja, behoorlijk schrikken. En hoe reageer je daar nou op? Nou, we hadden het er vanmiddag ook al een keer over. Doe je fight, flight of freeze? Het overkwam Valerie uit Doetinchem. En zij besloot het te filmen en de man aan te spreken.
4: What the fuck? Ja, loop maar door. Ja, ik zie wel wat je doet.
5: Wat doet dan?
4: Ja, heel vies. Godverdomme, je bent echt niet goed. Wat zeg je?
5: Zeg je dat tegen je man als je zo doet? Zeg je dat je man leuk vindt dat je hem
4: doet? Loop maar even door.
1: Ja, echt bizar gewoon. Nou, je hoort het misschien niet helemaal goed, maar de man die maakt nog rare opmerkingen zoals: zeg je ook vies tegen je mannetje? En ik denk dat je man het wel leuk vindt als je dit bij hem doet. En dat zegt hij terwijl hij dus aan zichzelf zit. Ja, terwijl ze dus naar de auto loopt, stelt ze zichzelf deze vraag.
6: Gelukkig heb ik hem niet meer gezien, maar het zet me wel aan het denken. Want hoe doen jullie dit? Heb je iets bij je als je het bos in gaat?
0: Ja, het blijkbaar is nodig.
1: Het is toch insane dat wij vrouwen iets bij ons moeten hebben om ons maar veilig te voelen?
0: Blijkbaar. Ik vind het ongelooflijk. Jij riep vanmiddag al eventjes het voorbeeld van de sleutel tussen de, tussen de vingers, zeg maar. Maar ik vind het in en in triest. Maar ook die man, hoe die reageert. doet hem blijkbaar niet zoveel.
1: Nee, en nu probeer ik mijzelf dan ook wel weer bij na te denken van dit soort mensen die zijn denk ik ook gewoon ziek. Of die hebben ergens in ieder geval de plank behoorlijk misgeslagen.
0: Ja,
1: en die hebben
0: wel
1: gewoon hulp nodig om dit soort dingen niet meer te doen. Maar ja, het is gewoon heel vervelend.
0: Ik vind het echt heel triest wat dat betreft. Nou goed, ja, dat is inderdaad zoals het heden ten dagen eraan toe gaat. Dankjewel, Joy, in ieder geval. En we spreken je. Ben je er morgen weer trouwens?
1: Ik ben er morgen. Vind je dat goed?
0: Nou, dan dat lijkt me uitstekend.
1: Oh, gelukkig.
0: Dan
1: kom ik morgen terug.
0: Fijne avond.

0: auto ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Noah Kian bij Radio Gelderland en American Cars. We gaan bellen met Maurice Schalker. Want op social media, daar hebben we namelijk een goede reden voor. Daar worden ze inmiddels de zombiewolven genoemd. Dat zijn de wolven met kale plekken, open wonden en een opvallend mager uiterlijk. Op de Veluwe lopen de meerdere van deze zieke dieren rond en ze lijken ook minder bang voor mensen. Maar hoe gevaarlijk is dat eigenlijk en wat moet je doen als je er een tegenkomt? Nou, dat gaan we dus vragen aan Maurice Schalker van werkgroep Wolf Nederland. Maurice, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, om te beginnen, hè, wat is er precies aan de hand met die wolven?
1: Ja, die hebben last van, waarschijnlijk, want het is natuurlijk niet met DNA vastgesteld, maar waarschijnlijk hebben ze last van schurft.
0: Waarom zorgt die schurft er dan voor dat die wolf dan minder bang lijkt voor mensen? Want dat wordt dan met elkaar in verband gebracht, hè?
1: Ja, precies. Nou ja, goed, ze hebben natuurlijk al wel de naam zombiewolf gekregen. Maar je moet niet vergeten, die foto's die rondgaan, die zijn al van een paar maanden terug.
0: Ja.
1: En een aantal zijn al gewoon aan het herstellen. En dat kan ook gewoon, ze kunnen ervan herstellen. Maar ja, ze zijn minder schuw. Ze moeten meer moeite doen om hun eten bij elkaar te scharrelen. En je ziet dat ze dan ook proberen om te kijken of er bij mensen wat te halen is.
0: Maar is zo'n wolf dan ook gevaarlijker?
1: Nee, ik kan uit persoonlijke ervaring vertellen. Ik heb er een van dichtbij ontmoet met twee kinderen en hun vader. Dat hij niet gevaarlijk is. Maar je merkt wel dat hij een stuk minder schuw is.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment kwam hij naar ons toe lopen. En toen heb ik op een gegeven moment zei ik tegen die kinderen van, nou, ga maar roepen en gillen en zwaaien om hem weg te jagen. Want dat wordt ook geadviseerd.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat duurde best wel lang voordat hij daar enige aanstalten maakt om een ander pad te kiezen. Uiteindelijk deed hij dat wel. Maar totaal niet agressief. Nee, hij ziet er een beetje zielig uit.
0: Ja, precies. Want dat zijn ook echt de tips die je meegeeft. Dan zwaaien en schreeuwen als je zo'n zieke wolf tegenkomt, zeg maar, tijdens een wandeling?
1: Nou ja, het algemene advies is op het moment dat de wolf je te dicht benadert, dat je hem probeert weg te jagen met geluid of met armgebaren. Nou, dat is in deze niet anders. Het blijft nog steeds een wolf, of die nou schurft heeft of niet.
0: Dus ja.
1: Het is een wild dier en je moet altijd zorgen dat je... Ja, probeert via de richtlijnen afstand te bewaren.
0: Ja, ja.
1: Hij moet niet het idee krijgen dat er bij ons wat te halen is, ondanks dat hij ziek is.
0: Maar, kunnen mensen, of honden misschien ook wel, besmet raken met die schurft?
1: Ja, dat is een hele goeie. Er zijn best wel wat misverstanden bij. Je hebt eigenlijk twee soorten schurft. Je hebt de zoologische schurft en de humane schurft. En beide passen zich aan op hun gastheer, dus... Je kunt wel last hebben van de schurftmeid die de wolf bij zich draagt. Alleen die kan niet overleven bij de mens. Dus je zult daar wat jeuk van hebben. Maar niet als zodanig dat je, zoals je dat zag in de studentenhuizen, dat je echt bij de menselijke schurft aanzienlijke besmettingen hebt, maar ook gigantische jeuk.
0: Ja. Dus je kunt wel even tijd...
1: Ja? Ja, nee, sorry.
0: Nee, ik wou zeggen, je kunt er tijdelijk last van hebben, zeg maar dat verdwijnt wel weer.
1: Ja, en de kans dat je überhaupt besmet raakt met een wolfschurftmeid, zeg maar, of de hondenschurftmeid,
0: ja,
1: die is natuurlijk best wel klein, want je moet dan echt in direct contact met die schurftwolf zijn geweest.
0: Ja.
1: Nou is het wel zo dat als die op een plek zou hebben gelegen een tijdje, en je hond komt daar en die zou op diezelfde plek gaan liggen, dat die besmet zou kunnen raken. Maar als je je gewoon ook aan de regels houdt en je hond gewoon aangeleid in het bos meeneemt, ja, is die kans echt niet nieuw.
0: Ja, ja. En tenslotte nog even, Maurice, is dit dan een tijdelijk probleem of verwacht je dat we dit toch vaker in de toekomst gaan zien?
1: Nou, sterker nog, die wolf waar dan nu twee op de Kronenmeij rondlopen, die zitten er al sinds 2019. En we hebben uit verschillende beelden al gezien dat er in verschillende voorgaande jaren ook al iets liep met schurft.
0: Okay.
1: Er is zelfs een aangereden op een gegeven moment, omdat ze gewoon minder de weerstand hebben. Die is aangereden en toen bleek dat hij ook een longontsteking had. Dus de kans is gering, maar ze kunnen wel overleven. Nou hebben ze de mazzel dat het nu lekker weer is. Maar zou het nou vriezen of zou het erg nat zijn, ja, dan kan hij zich niet warm houden. En dan heeft hij een ander probleem.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, ze kunnen ervan herstellen. En ja, in hoeverre dat gaat lukken, dat moet blijken.
0: Ja.
1: Ja, het verhaal uit Polen, die Nederlandse onderzoeker die daar onderzoek doet naar wolven, die vertelde dat er soms hele of halve roedels omkomen aan schurft.
0: Zo.
1: Maar ondanks dat het zo heel erg besmettelijk is, en je ervan uit mag gaan dat er op Kronenmijn Als de roede vol zou zitten, 10 wolven zouden zitten, misschien iets meer.
0: Ja.
1: Maar ja, lopen er maar 2 met schurf, terwijl het zo besmettelijk is. En ze worden ook niet verstoten, dat is ook een misverstand. Ze blijven gewoon onderdeel van die roedel.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval wel goed om dat even te benoemen en deze misverstanden uit de weg te ruimen. Dat hebben we wel gedaan, denk ik. Jij in ieder geval zeker, Maurice. Dankjewel en een fijne avond alvast.
1: Graag gedaan en een fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
1: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: 6:03 is het alweer. Je luistert naar Radio Gelderland. In Driedorp is het nu 26,4 graden en in Batenburg 27,6. Het weer in Gelderland. Vanavond is het nog een tijd zonnig en om 9 uur vanavond is het ongeveer nog 21 graden. In de nacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt 22 tot 24 graden bij een matige wind. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Ed van Tellingen, oud-burgemeester van Tiel, is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend om zijn leiderschap tijdens de hoogwatercrisis van 1995. En een 18-jarige man uit Ede is in april aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst en er is jihadistisch materiaal op zijn telefoon gevonden. Meer nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland-app. Zometeen gaan we weer een plaat draaien uit de alle 1300 goed monumentenlijst. Ga je straks horen. En die fiets, hè? Ja, je kunt een fiets winnen aan het einde van de week. Moet je alle 5 de vragen goed hebben. We hebben het al de hele dag over. En ik kreeg al wat appjes binnen of we nog een keer de vraag wilden stellen, zodat die ook goed beantwoord kon worden op jacht naar die 5 kruisjes. Nou, daar heb ik goed nieuws voor je. Binnen nu en 10 minuten gaan we de vraag nog een keer stellen.
4: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
5: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Thuis in Gelderland.

0: Jean-Paul is wat dat betreft wel de rapper die je van afstand herkent met zijn stemgeluid. En daarbij trouwens ook Enrique Iglesias, de zoon van, zeggen we nog maar een keer. En Bailando bij Radio Gelderland. Ja, het is zover hoor. Ah, kijk, daar komen we al aan op de fiets. Rondje Gelderland, vanavond ook weer te zien bij TV Gelderland. En het mooie is, daar liften wij lekker op mee. En je kunt bij hier, bij Radio Gelderland, exclusief een mooie e-bike winnen. Ja, dat is een duur apparaat. Dat is echt een luxe apparaat. Je kunt er ook een mooie accu bij bestellen, weet je. Ja, maar dat is allemaal voor latere zorg. Je moet eerst die fiets even winnen, hè. 5 goede antwoorden, daar zijn we naar op zoek. Dan maak je kans op die fiets die we vrijdagmiddag gaan weggeven. En dit is opgave nummer 3. Esther, heel veel kastelen vandaag, volgens mij.
1: Nou, daar gaan we, hoor.
2: We moeten naar het Marktplein, jongens.
1: Het Marktplein? Ja, wat gaan we doen vandaag, Esther?
2: Ja, want dat is het startpunt van de 8 kastelenroute in Vorden.
3: Kasteel Hakvoort, Kasteel Den Bramel, een bijzonder Pinetum, Kasteel Wildeborg, Huis Mettler, Kasteel Wiersen met een prachtige tuin, Kasteel Het Onstein, Kasteel De Kiefskamp en als laatste Kasteel Vorden.
2: Nee. Ja, en toen zag ik dat hier ook een heel mooi Pinetum was.
4: Ja.
2: We willen even zien wat het precies is, natuurlijk.
4: Best, ja. Laten we het eenvoudig houden.
2: Ja, er staat hier een bordje.
4: En het is een verzameling coniferen. Laten we het daar maar even ophouden.
2: Het moet toch een beetje gek zijn om zo'n verzameling te hebben, toch?
4: Ja, die, ja, klopt. Nou, ja.
0: Ja, Esther bezoekt 7 kastelen en 1 Pinetum. En de vraag is, hoe heet deze collectie coniferen en naaldbomen? Laat het me weten via de Omroep Gelderland-app voor dat derde kruisje vandaag. En het is natuurlijk ook zo dat je je antwoord kan doorgeven via de mail. Daar hebben we een speciaal mailadres voor. Dat is studio@gld.nl.
5: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische

Disco of Soul, eigenlijk uit 2026 van Bruno Mars en On My Soul. Zometeen de alle 1300 goed monumentenlijst en dan gaan we terug naar 2007. En dit zijn de Bee Gees.

0: Engelstalige muziek is leuk, maar Nederlandstalige muziek is misschien nog veel leuker. Na 6 uur is het weer tijd voor helemaal nationaal hier bij Radio Gelderland. Maar voordat we dat gaan doen...
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: We gaan terug naar 2007 en komen uit in de lijst van afgelopen jaar op 1182. Een liedje wat gaat over een gebroken relatie met haar toenmalige vriend. En toen hij terugging naar zijn ex-vriendin, bleef de zangeres achter met een intens gevoel van verlies. In de tekst zingt dat ze teruggaat naar het zwart. Een metafoor voor verdriet, eenzaamheid en depressie. Ik heb het over niemand minder dan Amy Winehouse. Op 1182 stond ze dus genoteerd het afgelopen jaar met Back to Black.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: Nederland.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
1: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
3: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
8: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
11: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna. Max Vakantieman. Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
4: Helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

0: Hey, Wimmeer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
0: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
3: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
4: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
0: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse.

0: De EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op Wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
3: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
2: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
6: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat we hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
5: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
7: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
5: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta-fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht. Dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt

0: zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
1: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
0: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth

0: vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
1: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
0: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
2: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
0: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: En de komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs is. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht vanavond zijn lichaam in het water terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om meer opvangplekken te regelen. De fabrikant achter de fietsen van Babu, Batavus en Sparta heeft uitstel van betaling gevraagd. Het is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het gaat om fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat veel onderdelen toen niet geleverd konden worden. Maar toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraad aan fietsen zitten. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar beide winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn daarbij gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten inmiddels per e-mail gewaarschuwd.

0: Gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk ook vertraging op. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette ook voor zijn komst. Het weer droog met opklaringen. Vannacht wordt het 13 tot 18 graden. Morgen dan een dag met wolken en zon. Met later op de dag in het noorden ook kans op een bui. Het wordt in de middag daarbij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Oké, we mogen één keer klagen. Of over de hitte. Of over al die zompige, drassige, donkere dagen waar we straks weer middenin zitten. U twijfelt. Nou, ik weet het wel. Goedenavond en welkom bij dit Oog. Met straks, wat kun je nou eigenlijk het beste doen als je ziet dat iemand in het water in moeilijkheden raakt? Bij Callonsoog overleden twee vrouwen die een kind uit zee probeerden te redden. En er zijn meer van dit soort dramatische verhalen. Wat moet je wel en wat moet je niet doen? Opeens weten wij allemaal wat een exclave is sinds de stormloop op Ceuta. Dat hele kleine stukje Spanje dat vastzit aan Marokko. Waarom houden de Spanjaarden zo hardnekkig vast aan het bezit daarvan? Paus Leo die bezoekt morgen Assisi, de geboorteplaats van Franciscus. Grote inspiratiebron, de heilige Franciscus, ook voor veel jongeren. Eén van hen is de gast vanavond. En dat magische jaar 1976, het geboortejaar van het oog. Vanavond Bowie in Berlijn. En dan gaat het niet alleen om de muziek van David Bowie. Wat bracht de stad hem? Nou, reden genoeg om hier bij ons te blijven, dacht ik zo het komend uur. Eerst maar eens het nieuwsoverzicht van deze dag.
1: Woensdag 5 augustus.
2: De droogte in Nederland leidt tot problemen voor tuinders in het Westland. Ze mogen niet meer sproeien met water uit de sloten.
3: Wij verwachten dat over 2 dagen de eerste 10 telers al in de problemen terecht gaan komen.
2: Kwekers die wel een groot waterbassin hebben, die kunnen langer door.
4: Wat we hierin hebben, kunnen we nog ongeveer 3 weken mee verder.
2: En als het water op is, denken sommige kwekers erover om toch water uit de sloot te halen om niet failliet te gaan. Zo zegt deze tuinder.
3: Ik kan ons alleen maar adviseren om het niet te doen. Want dat kan niet anders, want dan ga je tegen de wet in. Dus ik vind dat, daar moet je heel erg mee oppassen. Maar ik vind het dan wel onze verantwoordelijkheid als maatschappij om ervoor te zorgen dat we gewoon water gaan organiseren.
2: En door dat watertekort hebben ook bomen het heel erg moeilijk.
5: Wat je nu heel veel op dit moment ziet, is dat de beuken, ja, het gewoon niet meer aankunnen en dan laten ze gewoon hele grote takken vallen. Nou, dit heeft echt impact op deze boom.
2: Deze boswachter reageert emotioneel.
6: Ik verkeer op dit moment in ecologische rouw.
2: Iedere dag ziet hij het bos verder achteruit gaan.
5: Ja, dit is een nachtmerrie van een boswachter.
2: En dan zijn er ook mensen die karpers en andere vissen proberen te redden uit drooggevallen plassen en ze overbrengen naar dieper water.
7: Ik ben er een paar ontsnapt, ja. Die zijn onder de zee door. Maar karper is zo slim. Als er een gaatje is, dan vinden ze hem en dan zijn ze er vandoor.
2: En dan de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Die is na ruim 2 dagen blussen onder controle. Maar de brandweer blijft nablussen.
8: Dat gaat zeker nog dagen duren. En dat zal ook een beetje van het weer afhangen, dus van meerdere factoren.
2: En dat blussen gebeurt met een sproeisysteem.
9: En die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken, dus dat het niet meer kan branden.
2: En als het vuur helemaal uit is, dan kan de brandweer de oorzaak van de brand gaan onderzoeken.
10: Eigenlijk gaan we een beetje spoorzoekertje doen. We gaan op zoek naar broodkruimeltjes die zijn achtergelaten door de brand, om dan steeds dichter bij de ontstaansplek te komen, de bron van de brand.
2: In Leipzig is een drone met een explosief gevonden in de buurt van Oekraïense vrachtvliegtuigen.
11: Die Bundespolizei hat da auch sehr gut und klar reagiert. Sie hat eine Gefahr erkannt, hat ihre Spezialisten herangebracht.
2: Verder werd de Oekraïnse hoofdstad Kiev getroffen door een zware raketaanval, waarbij zeker 17 mensen om het leven kwamen.
12: Officials say Moscow fired more than 2 dozen ballistic and anti-ship missiles.
2: Enkele tientallen Oekraïnse kinderen die nu al zo lang in oorlog leven, zijn naar Nederland gehaald.
13: Hallo!
2: En ze zijn hier voor een korte vakantie, want
14: ze leven puur ondergronds. Ze gaat echt even naar school en dan weer gelijk naar huis en een kelder. En dus ze hebben gewoon daar heel veel beperking.
2: De oorlog laat zijn sporen na, merken de vakantiebegeleiders.
14: En toen hadden we een paar Cessna's die overheen vliegen en een zweefvliegtuig. En toen moest ik een kind uit de bosjes uittrekken. Want ik dacht van, dit is gelijk een drone of een gevaar. Hè?
2: In Vriezenveen, in Overijssel, is er geen zomervakantie zonder de jaarlijkse boerenmarkt. En
15: lekker broodjes, hamburgers, broodje was.
2: Een belangrijk onderdeel van het evenement is het hooibalen gooien.
16: Verstand om nul en ga eens mee. Gewoon gooien.
2: Nou, er was alleen één probleem. Al jaren was er dezelfde winnaar.
17: Is het bewust van hoog naar ver gooien gegaan om Berry niet weer te laten winnen?
18: Nou ja, misschien ook wel, want Berry was om begin van ja, Kees komt en dat motiveert anderen niet meer. Maar denk ja, hij wint toch?
2: Ja, alleen helaas voor de organisatie, Berry deed het weer.
18: Was het niks meer? Man.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
19: Maar valt nog niet meer.
2: Ja, en voor het laatste nieuws vanuit Duitsland gaan we naar onze correspondent Gien Balduk. Want op het vliegveld in Leipzig is vandaag een drone met explosieven en een ontsteker gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is veel onduidelijk, maar vanavond gaf de minister van Binnenlandse Zaken een persconferentie. Goedenavond, Gien.
20: Goedenavond.
2: Wat heeft hij gezegd? Hoe reageert die minister op die mislukte droneaanval?
20: Nou, hij klonk opvallend ernstig, vond ik. Hij sprak van een poging tot een hybride aanslag. En hij zei dat hij echt een nieuwe stap is gezet. Want inmiddels zijn we in Duitsland best wel gewend aan allerlei spionagedrones of onbekende drones die tijdelijk bijvoorbeeld het vliegverkeer stilleggen. Maar nu een drone met een explosief eraan, dat is echt een nieuwe stap. Niet eerder heeft zich zo'n type aanval op Duitse bodem voorgedaan, zei hij. En de dreiging waar we al veel over gesproken hebben in het verleden, die is niet langer abstract, maar iets reëels, zei hij. En het dreigingsniveau is ook onlangs verhoogd in Duitsland. En nu blijkt ook maar weer dat dat nodig is. En hij waarschuwde daarbij ook dat zulke incidenten als deze, een drone met een explosief eraan, ook vaker kunnen gaan voorkomen.
2: Ja. Zeg, en dat speelt zich dan af op het vliegveld van Leipzig. Wat betekent dat vliegveld voor de oorlog in Oekraïne?
20: Ja, dat vliegveld staat wel redelijk bekend als een draaischijf eigenlijk voor Oekraïne. Dus westerse hulp vliegt dan vooral op deze luchthaven in het oosten van Duitsland en vervolgens weer verder via Oekraïense transportvliegtuigen naar Oekraïne. Daarom alleen al staat dit vliegveld natuurlijk ook in het vizier van Rusland. Maar ook juist daarom is dit vliegveld ook extra beveiligd. En daardoor konden de autoriteiten, zeggen zij zelf, ook snel reageren op deze drone met een explosief. Aan de andere kant kon deze drone wel heel erg dichtbij komen. En dat zou ook ermee te maken hebben, volgens minister Dobrindt, dat deze drone zo ontworpen is dat hij alle bestaande antidroonmaatregelen kon omzeilen.
2: Ja. En jij zegt al Rusland. Heeft de minister iets gezegd over mogelijke Russische betrokkenheid?
20: Nou, opvallend genoeg bleef hij volledig weg bij de naam Rusland. Terwijl normaal heel vaak bij dit soort mogelijke sabotageacties wordt gezegd dat op dat moment alles nog open ligt. Maar dat het past binnen het patroon van hybride aanvallen van Rusland. Maar nu zei hij heel nadrukkelijk dat alle denkrichtingen onderzocht worden. Maar even later bij de vragen zei hij wel dat dit duidelijk geen amateuractie is. Dat dit echt een actie is van professionals. Ook dus omdat ze dus die bestaande antidroommaatregelen konden omzeilen. Mm-hmm. En dat het dus vermoedelijk met een buitenlandse staat dus te maken heeft. En dan is het natuurlijk logisch dat aan Rusland wordt gedacht. Want juist op deze luchthaven in Leipzig was 2 jaar geleden een ander incident waarbij een brand uitbrak in een sorteercentrum van DHL. En dat bleek als het gevolg van een brandbaar pakket. En dat pakket is later weer gelinkt ook aan de Russische Veiligheidsdienst. Hmm. En daarvoor zijn ook 5 verdachten aangehouden.
2: Zeg, en als deze minister zegt dat hij denkt dat dit wel vaker gaat gebeuren, zijn er eigenlijk ook extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd?
20: Ja, hij wil verder gaan met het opzetten van een soort droneschild in Duitsland bij alle kritieke infrastructuur, dus zoals luchthavens. Maar hij wil ook op meer andere plekken, dus plekken waar bijvoorbeeld veel mensen komen, evenementen, drukke binnensteden, dat het daar ook makkelijker moet worden om antidroonmaatregelen in te voeren. Dat dus makkelijk een drone uit de lucht gehaald kan worden. En daarbij krijgt Duitsland, zegt hij, ook hulp van de bondgenoten Oekraïne en Israël. 2 landen die daar ook heel veel ervaring mee hebben. Maar ja, deze ernstige toon van vanavond is denk ik toch ook wel echt om aan de Duitse bevolking de ernst over te brengen van deze zaak. Dat de dreiging van dit soort drones dus zeer reëel is in Duitsland.
2: Ja, duidelijk. Oké, Gien, dankjewel. Correspondent Gien Balduk vanuit Duitsland. Jan van der Putten hier vanuit de studio met de krant van morgen, Jan.
21: Trouw opent met een evaluatie van de spreidingswet. Volgens het COA en de provincies is dat maar een gammele constructie die niet of nog niet werkt.
2: Er zijn nauwelijks duurzame opvangplekken bijgekomen. Meestal wordt er gekozen voor snelle noodmaatregelen in plaats van duurzame asielopvang, vinden de provincies.
21: De ijssalons schieten als paddenstoelen uit de grond, schrijft het AD. De cijfers van de Kamer van Koophandel liegen er niet om. Er zijn er nu 984.
2: En dat is bijna 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. De meeste zitten in de Randstad. En Flevoland is de snelste stijger.
21: IJs maken, dat is een stuk makkelijker dan vroeger, vertelt een deskundige. Vroeger moest je een Italiaanse opa hebben die het geheime recept wist. Tegenwoordig kijk je op YouTube.
2: Moderne technologie komt ook in een oorlog goed van pas. In het Nederlands Dagblad staat een citaat van een ex-terrorist van Boko Haram uit Nigeria.
21: En die zegt, je typt een vraag in, hoe kan ik een bom bouwen? En dan vertelt AI hoe dat moet. We hebben het veel gebruikt.
2: Een andere oud-strijder vertelt, vroeger stuurden we 200 mensen, van wie er 60 sneuvelden. Met hulp van AI leerden we dat het soms verstandiger is om er maar 20 te sturen.
21: De Rotterdamse Laurenskantorij bestaat 60 jaar. En om dat te vieren mocht het gezelschap een aantal dagen choir in residence zijn. In de Londense Westminster Abbey, staat in NRC.
2: En dirigent Wieger Mandemaker houdt een dagboek bij. Hij en de koorleden krijgen kippenvel van bewondering.
21: Al die vorsten, dichters en muzici die hier begraven liggen. Elgar, Britten, Howells.
2: Ik schuifel over het graf van Purcell, schrijft Mandemakers. Je kunt hier letterlijk over de componisten lopen.
21: In de Poolse hoofdstad Warschau wordt een fossiel van een mastodonsaurus uitgebeiteld. Een melktandhagedis van miljoenen jaren oud. Ouder dan de dinosaurus. De Volkskrant schrijft dat iedereen mag helpen.
2: Is dat wel verstandig? Een leger amateurs los te laten op zo'n oud skelet? Een geologiestudent van de universiteit denkt van wel. Er gaat wel eens iets kapot, zegt ze, maar we hebben lijm.
21: En er komen allerlei mensen bijtelen, jong en oud, van scholieren tot boekhouders. De student zegt vooral, tandartsen zijn erg getalenteerd.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: snap.
1: En dat was hem echt. Ja, we dachten al tot 3 keer toe dat Rosalyn was uitgezongen. Nee, dit was hem. Snap. In de Noordzee bij Callantsoog kwamen gisteravond 2 vrouwen om het leven toen ze een zwemmend kind probeerden te redden dat in grote problemen kwam. Ernst Brokmeijer is van de Reddingsbrigade Nederland. Werkt zelfs als lifeguard, als strandwacht op het strand van Zandvoort. Goedenavond, meneer Brokmeijer.
2: Goedenavond.
1: Wat dacht u toen u dat hoorde? 2 mensen overleden na een reddingspoging.
2: Ja, volgens mij het meest verschrikkelijke scenario wat er is. Hè. Elke verdrinking in Nederland is er 1 te veel. Maar helaas, zoals gisteren, we hebben eerder dit jaar ook al een keer gezien. Ja, ook een redder die bij een redding om het leven komt. Ja, dat maakt het nog dubbel verschrikkelijk.
1: Ja, het gebeurt best vaak, hè, als je het hoort.
2: Ja, we zien helaas in Nederland toch elk jaar wel een aantal keer op binnenwater, op zee, dat een redder of een reddingspoging niet goed afloopt voor de redder. Hmm. Waarbij dan soms wel, soms niet degene die gered wordt het wel haalt.
1: Ja,
2: dus het is helaas iets wat toch wel enkele keren per jaar gebeurt.
1: Ja, wat is uw advies eigenlijk?
2: Ja, het advies is altijd een beetje lastig. Hè? Eigenlijk begint het bij het begin. Is het hoofdadvies, zie je iets bij het water wat niet goed is, bel meteen 112. Zorg dat hulpdiensten meteen op pad kunnen en zo snel mogelijk je kunnen helpen.
1: Ja.
2: Het tweede is, probeer contact met iemand te maken roepend. Hè? Dus probeer iemand te vertellen dat hij rustig moet blijven, dat er hulp onderweg is. Maar begrijpelijk is er vaak paniek, zowel bij degene op de kant als in het water.
1: Je springt erin, derde, je gaat erachteraan.
2: Precies, en eigenlijk is dat de stap die je, als je naar veiligheid kijkt, niet zou moeten doen. En dan zou je eigenlijk moeten kijken, is iets wat ik iemand kan toewerpen? En dat is natuurlijk in een kanaal of in de stad bij een watertje makkelijker dan bij zee. Maar denk aan een strandbal, een lijn, een luchtbed waar iemand zich drijvend op kan houden. Als je dan besluit het water in te gaan, doe dat met zoveel mogelijk mensen. Doe dat met een ketting, hè, elkaars polsen vasthoudend. Zodat je contact bij de kant blijft houden.
1: Met een ketting noemt u dat? Echt met een aantal mensen tegelijkertijd?
2: Achter elkaar, hè, elkaars polsen vasthouden. Waarbij natuurlijk mensen ook bij het strand blijven. Dan kan je elkaar er nog uithalen.
1: Hmm.
2: Want het laatste scenario is er zelf in gaan. Dat brengt een risico mee. Al zeg ik dat en snap ik ook heel goed. Zeker, en ik weet niet hoe dat in dit geval is, maar in algemene zin is, als het iemand is die je kent, of als het misschien wel familielid van je is.
1: Ja, wachten dan kan gaat natuurlijk helemaal tegen je zeggen, gevoel natuurlijk dan. Hè?
2: Doe het niet, maar dan ga je erachteraan. Dus ik begrijp het. Maar helaas zien we wel dat het toch een paar keer daardoor misgaat. Omdat uiteindelijk iemand dan toch ook zelf in de problemen komt.
1: Ja, wordt het onderschat hoe moeilijk het is om iemand te redden uit het water?
2: Ik denk dat dat er zeker onderschat wordt. Hè. We zien dat, we hebben bij de reddingsschouder ook kinderen die echt zo'n opleiding al doen om zelf redzaam te worden en anderen te helpen. Ja, die merken al vaak dat een leeftijdsgenootje, dan kan je denken een kind, wat weegt een kind, dat dat best zwaar is. En dan moet je allemaal denken over volwassenen. En als er ook nog eens paniek is, iemand die iemand anders helpt die in paniek is. Ja, diegene die in paniek is, denk maar 1 ding. Daar is iemand waar ik me aan vast kan houden. Die grijpt zich vast. En dan heb je ineens een extra gewicht wat je bij je moet dragen. En dan kan dat een probleem zijn. Het andere is natuurlijk als je zelf niet heel goed kan zwemmen. Dat je, als het in een diepte is, bij een meer in het midden waar het dieper is. Of in zee, als het met de stroming een stukje zee op is. En je kunt zelf ook niet meer staan. Ja, dan heb je meteen dus 2 mensen in een probleem.
1: Dus als redder moet je eigenlijk, zegt u, ook iets hebben waar je jezelf aan vast kan houden.
2: Zeker,
1: kan houden
2: zeker.
1: Waar je kan blijven drijven.
2: Ja, en vandaar ook die ketting met elkaar. Of inderdaad iets waar je op kan drijven. Het is ook allemaal mooi, en dat heb je vaak op het strand niet, maar bijvoorbeeld bij een bootje, als je een reddingsvest hebt of iets anders, om inderdaad ook jezelf te beschermen. Uiteindelijk dan samen naar de kant te komen. Want het gaat een aantal keer mis, maar daartegenover staan natuurlijk ook heel veel keren dat het natuurlijk net wel goed gaat. Hmm. Waarbij iemand een handreiking doet aan iemand anders. We zien ook vaak de verhalen in de krant van mensen die wel succesvol door een omstander uit het water gehaald worden. Dus het is niet per definitie dat het meteen altijd misgaat. Maar het is wel echt een hele grote kans dat als je iemand zonder dat je de kennis, ervaring en kunde hebt gaat redden, dat je ook zelf in een probleem komt.
1: Ja, en er van tevoren misschien eens ook goed over nadenkt. Hè? Of luistert naar wat u bijvoorbeeld nu allemaal zegt.
2: Nou ja, het begint natuurlijk vaak bij wat dan helemaal heet wie checkt jou. Hè? Als je bij water bent, is er altijd een risico. Zeker natuurwater. Zorg dat er altijd iemand is die in de gaten kan houden. Iemand vanaf de kant. Bij voorkeur natuurlijk op een plek waar lifeguards toezicht houden. Of vraag desnoods andere mensen om je in de gaten te houden. Hè? Dat is al stap 1. Het tweede is, en dat is ook iets wat we de afgelopen jaren steeds vaker zeggen, is ja, als je niet of niet goed kunt zwemmen, ja, probeer eigenlijk uit de situatie te blijven waarin je moet zwemmen. Hmm. En we zien toch te vaak dat iemand net de afgelopen periode bij rivieren net door een duwtje vanuit dat strandje in de vaargeul terechtkomt of van het luchtbedje valt, of bij zee net door een golf omver geduwd wordt en iets verder zee op strand en dan ineens ja, moet zwemmen, terwijl hij of zij dat misschien niet zo goed kan of helemaal niet kan. Dus pootje baden, prima, lekker tot je knietjes het water in, want je moet ook niet bang worden voor het water, maar hou wel in je hoofd, je bent in de natuur en de natuur heeft vaak grillen, ook onder water, die je niet altijd ziet.
1: Ja, krijgt u en krijgen uw collega's het steeds drukker? Ik bedoel, ook in deze zomer, die veel langer, veel warmer lijkt te zijn. Ook dat mensen natuurlijk veel meer verkoeling zoeken, ook op plekken gaan zwemmen waar we het misschien de vorige zomers met z'n allen niet deden.
2: Nou, inderdaad, de langere zomer, en dat is een trend die al een paar jaar zich voortzet, nog even los van het warme weer, want dat zorgt nog voor een extra boost. Maar de seizoenen worden langer, de dagen worden langer, en mensen blijven veel langer bij de recreatieplekken zitten. Zitten s'avonds om 9, 10, 11 uur hoor ik nog collega lifeguards die op stranden in de weer zijn als het mooi weer is, ook met gevonden kindjes, met EBO, met mensen in het water. Dus we zijn langer in het seizoen, van mei tot oktober aan het recreëren. We zijn langer op de dag aan het recreëren. En dan met een aantal van die pieken die we de afgelopen anderhalve maand hebben met echt topweer. Ja, betekent dat alle zeilen bij voor de lifeguards.
1: Ja, nou ja, en ik denk ook wel eens, er zouden meer mensen zoals u en uw collega's moeten zijn. Ook als je ziet hoe mensen bij rivieren ook zwemmen tegenwoordig. Hè? Je denkt van, daar zou eigenlijk toch ook toezicht bijna moeten zijn.
2: Ja, het lastige is dat Nederland natuurlijk een land is met gelukkig heel veel mooi water. En daar genieten we ook van. Aan de kust hebben we het redelijk goed geregeld. Eigenlijk elke badplaats heeft een lifeguard organisatie die in de zomermaanden toezicht houdt. In het binnenland is het eigenlijk op een heel groot aantal plekken, of eigenlijk de meeste plekken, op eigen risico. Op een aantal uitzonderingen na, wat recreatiegebieden, een aantal plassen waar dat geregeld is. Ja, als je kijkt dat we dus meer genieten, dan zou je kunnen stellen, ja, we moeten misschien wel zorgen dat er voor elke Nederlander ergens in de buurt, want elke plas, elk water is onmogelijk, maar in ieder geval de kans is om te zwemmen op een plek waar toezicht is. En dat is eigenlijk een vraag voor, we leggen vaak dingen bij de overheid, maar ook in dit geval eigenlijk voor de gemeentes. Gemeentes en ook provincies zijn met elkaar verantwoordelijk. Dat zijn keuzes, hè. Aan de ene kant de vrijheid van dat je in Nederland eigenlijk mag zwemmen op alle plekken, behalve waar het echt verboden is, bij een sluis of bij een brug. Dat is natuurlijk ook een gemeengoed wat we koesteren. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, iedereen zou ook recht moeten hebben op een plek in de omgeving. En wat dat dan is, op fietsafstand, autoafstand, dat laat ik even in het midden. Maar waar er een plek is waar je ook in open water met toezicht zou kunnen zwemmen. Ja. Maar helaas zijn we daar nog niet.
1: Nee. Goed, morgen een nieuwe dag. Weer in actie op het strand in Zandvoort, of niet?
2: Ik zelf niet, maar de collega's zeker. Het wordt morgen wel, net als vandaag, wat meer wind en golven. Dus wel oppassen geblazen, ook voor de zwemmers en baders vandaag. Ja. Ik zag wel heel veel blije kitesurfers vanmiddag, want die konden eindelijk weer met hun sport aan de gang na heel veel dagen zonder wind.
1: Ja, is ook goed. Goed, Ernst Bokmeijer van de Reddingsbrigade Nederland. Hartelijk dank. En we zijn gewaarschuwd met z'n allen. Dank. Goed, ja, ik zei in de aankondiging van het programma al, plotseling weten we bijna allemaal wat een exclave is. De gebeurtenissen in Ceuta die hebben laten zien dat de buitengrens van Europa kwetsbaar is en dat de bewaking bij Ceuta sterk afhankelijk is, hebben we ook gezien van de welwillendheid van Marokko. Ja, de vraag, waarom houdt Spanje eigenlijk zo vast aan die exclaves en hoe kwamen ze er ook aan? Daarover praat ik met Stephanie Massink, universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen met een specialisatie in Spanje. Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Exclave, hè? Nog even toch voor de zekerheid. Want veel mensen vonden het toch een gek woord. Enclaves kennen we. Exclave, enclave. Ja. Wat is het verschil nou eigenlijk?
0: Ja, een exclave is eigenlijk een gebied wat hoort bij, wel hoort bij een land, maar niet helemaal omringd is door een heel ander land. Dus in dit geval bijvoorbeeld Ceuta ligt in Noord-Afrika, wordt helemaal omringd door Marokko. Maar territoriaal hoort het wel bij het bij Spanje.
1: Ja, en ligt aan het water. Wordt niet helemaal omringd.
0: Nee, maar het ligt aan het water. En qua land wordt het dan wel omringd door.
1: En ze hebben er twee, hè? Ceuta.
0: Ja,
1: ja, ik zeg Ceuta, u spreekt anders uit.
0: Ja, ik zeg denk een beetje op de Spaanse manier. Ja? Ceuta.
1: Ja, kunnen we van leren.
0: En ze hebben ook inderdaad Melilla. Dat ligt 400 kilometer ongeveer meer naar het oosten.
1: En ook dat is een stad.
0: Ja.
1: En eigenlijk met dezelfde...
0: Ook een exclave, precies dezelfde arrangementen. Ja.
1: En Marokko. Hoe komen ze aan die steden eigenlijk?
0: Nou, Melilla is eigenlijk al Spaans sinds de 15e eeuw. Ceuta sinds ja, 16e, 17e eeuw. Op een gegeven moment was er ook een unie tussen Spanje en Portugal. Het was oorspronkelijk Portugees. En is later overgegaan naar Spanje.
1: Heel oud.
0: Dus het is echt onderdeel ja, van het Spaanse Rijk geweest.
1: Ja, bestond Marokko toen eigenlijk al?
0: Nee, nou ja, Spanje zou zeggen. Dus de moderne Marokkaanse staat bestond toen nog niet. Marokko die claimt eigenlijk wel die gebieden voor zichzelf. Want ze zeggen, ja, het is eigenlijk onderdeel ook van Marokkaans territorium. Dus wij zouden eigenlijk die twee exclaves moeten terugkrijgen. Maar ja, Spanje zegt dan van ja, maar wacht eens even, want dat hoort al verschillende eeuwen, bij hoort ons. Dat gewoon bij ons. Ja. En Marokko bestond niet eens toen wij die territoria tot ons namen.
1: Zeg, het zijn steden, en want ik lees dan bijvoorbeeld ook vandaag weer in de krant de president van de Ceuta. Ja. Dat klinkt dan ook weer, maar dus de burgemeester zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja, soms wordt die combinatieterm gebruikt, burgemeester-president. Spanje is eigenlijk, als je kijkt naar de organisatie van Spanje, administratief zeg maar gezien, bestaat Spanje uit 17 autonome regio's. En ook dan 2 autonome steden. En dat zijn dan Ceuta en Melilla.
1: Okay.
0: Ze hebben niet zoveel rechten en vrijheden en plichten als autonome regio's, maar wel veel meer dan bijvoorbeeld een gemeente. Kijk, in Nederland hebben we bijvoorbeeld de 12 provincies. Maar in Spanje zit boven die provincies dan nog autonome regio's. Dus autonome regio's hebben ook bestaan uit meerdere provincies. En die provincies hebben weer gemeentes. Ja. Dus dat lijkt wel Nederland.
1: En hoe zit het tussen Spanje en Marokko? Ik bedoel, u geeft al aan, hè, er zit frictie natuurlijk, ook als het over deze gebiedjes gaat. Maar wat zit daaronder?
0: Ik denk wat we nu hebben gezien bij Ceuta is wel een voorbeeld van hoe Marokko op zijn tijd migratie gebruikt als een soort wapen, als een soort drukmiddel om bepaalde belangen voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dus dat het er goed uitkomt dat dit gebeurt. Sterker dat ze misschien die grens ook open zetten voor een deel. Goed bewaken.
0: Nee, inderdaad. En er zijn ook wel. Kijk, er wordt onder andere gezegd van dat er in begin juli is er een uitspraak geweest van het Spaans Hooggerechtshof dat mensen die via zee Spaans territorium bereiken niet zomaar mogen worden teruggeduwd over de grens. Dat wil niet zeggen dat ze dan zomaar ook toegang krijgen, zeg maar, tot Spanje, maar ze mogen niet zomaar worden teruggeduwd over de grens. Dus dat wordt als één reden genoemd. En een andere reden die werd genoemd is de migratiemaffia, zeg maar. En ik vind het heel erg interessant dat Spanje dat als reden, als soort van formele redenen noemt van wat er nu recent gebeurd is. Marokko noemt diezelfde redenen en de EU noemt die redenen nu ook. Maar je kunt je echt afvragen, ook als je een beetje naar de geschiedenis kijkt, van wat zit er eigenlijk nog meer achter? Mm-hmm. Want recent is Sánchez, de premier van Spanje, is op 20 juli is hij in Algerije geweest. Op formeel bezoek. En Algerije en Marokko die liggen elkaar ook niet goed. En dat komt vooral door de kwestie van de westelijke Sahara. Dat is een gebied ten zuiden van Marokko. En Marokko eist dat eigenlijk op als dat zou onderdeel moeten worden van Marokko als een autonome regio. Maar Algerije steunt juist weer de onafhankelijkheidsbeweging. Polisario, die westelijke Sahara onafhankelijk wil hebben. Dus die staan lijnrecht tegenover elkaar. En als Spanje dus nu net naar Algerije is geweest,
1: dan zou het best zo kunnen zijn dat Marokko een beetje meegeholpen heeft aan deze chaos.
0: Ja. En want ja, ook er komen ook rapporten tegenover ook journalisten van verschillende migranten die daar betrokken zijn geweest. En die ook zeggen van nou, er was geen beveiliging. Of de beveiligers die zeiden tegen ons: hup, ga zwemmen of ga die grens over. Dus er zijn toch ook wel signalen van wat speelt er nog meer eigenlijk?
1: Nou, zou je ook kunnen denken, lang geleden in handen gekregen. Je zou het ook gewoon weer terug kunnen geven.
0: Ja.
1: Waarom houden de Spanjaarden zo aan vast? Wat is het belang van die twee steden?
0: Ja, nou, ten eerste zien zij het dus echt als Spaans grondgebied. Ook qua grondwet en alles. Dus zij zien het gewoon echt als een integraal onderdeel van Spanje.
1: Maar zit er een feitelijk belang ook in? Wat heb je daar?
0: Ja, er zitten ook andere belangen. Ten eerste ligt het heel erg strategisch. Die twee steden. En vooral Ceuta, die ligt heel erg dicht bij de straat van Gibraltar. Dus daar heb je natuurlijk strategische voordelen, ook bijvoorbeeld militair gezien of qua defensie, als jij daar wat territoria hebt. Economisch gezien zijn er ook verschillende belangen natuurlijk. Ceuta en Melilla worden eigenlijk gezien als vrijhavens. En dat betekent dat ze een apart belastingregime hebben. Het komt er eigenlijk dus op neer dat de belastingen voordeliger zijn dan ten opzichte van de EU-landen. En voor handel is dat dan ook wel weer heel erg voordelig, bijvoorbeeld. Maar politiek gezien zijn er natuurlijk ook belangen. In de eerste plaats wonen daar Spaanse burgers. Dus als Spanje het zou teruggeven, bij wijze van spreken, aan Marokko, dan geven ze eigenlijk ook Spaanse burgers. Ja. En Spaans grondgebied terug aan Marokko.
1: Ja, dus dat is eigenlijk uitgesloten, als ik u zo hoor, dat gaat gebeuren.
0: En ook omdat in Spanje is er gewoon echt eenheid wat betreft dat standpunt, dat Ceuta en Melilla behoren gewoon bij Spanje. Van links tot rechts, op het politiek spectrum, zeg maar, is er gewoon onomstreden dat die gebieden bij Spanje horen.
1: Nou is die spanning, denk ik, zomaar tussen Marokko en Spanje niet weg, als het over Polisario gaat en over dat gebied wat omstreden is. Betekent dat zomaar dit weer zou kunnen gebeuren over een tijd?
0: Nou ja, in de toekomst zou ik verwachten dat het op een gegeven moment best wel weer zou kunnen gebeuren. De vorige keer was in 2021 en toen draaide het ook echt om die westelijke Sahara. Spanje heeft toen tijdens de coronapandemie de leider van Polisario opgenomen in het ziekenhuis op het Spaanse vasteland. Ja. Marokko was daar natuurlijk totaal niet over te spreken. Nee. Tegelijkertijd had Trump net daarvoor Marokko's claim, zeg maar, op de westelijke Sahara erkend. En Marokko wil natuurlijk dat Spanje dat ook zou doen. En tegelijkertijd heeft Marokko ook toen, dat heet de hele Pegasus-affaire, heeft eigenlijk de spionagesoftware toegepast en daarmee onder andere de telefoon van de premier van Spanje ruim een jaar afgeluisterd. Ja. Dus ze hebben ontzettend veel informatie ook van ministers, waaronder de premier, ook kunnen ophalen.
1: Ja. Tot slot, Sanchez, zou je dat kunnen zeggen, is er al met al, het is chaotisch geweest natuurlijk. Hij kreeg eerst de wind van voren, maar uiteindelijk in Brussel is iedereen lovend over hoe hij het heeft aangepakt. Helemaal niet zo slecht uitgekomen uit deze hele kwestie.
0: Nee, en ja, je ziet eigenlijk ook, je zou toch ook best wel kunnen spreken van een soort, enerzijds een soort paniekreactie. Hè, van, dat komt natuurlijk ook mede door die beelden. Hè. Ja. Het is een soort theatralisering van die chaos. En van wow, er komt nu echt een soort vloedgolf aan migranten die Europa binnenkomen. Ja. Dat wordt natuurlijk zo weergegeven met die foto's. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat er natuurlijk verschillende politici daarop inspringen. Hè, van zie je wel. We moeten harder optreden tegen migranten. We moeten Spanje
1: een paar dagen verder
0: Schengen gooien. Ja.
1: Is de sfeer toch totaal anders?
0: Ja, en dat is natuurlijk. Ja, ik denk ook omdat het natuurlijk binnen zeer korte tijd eigenlijk heel veel van die migranten, die tienduizenden, bijna allemaal zijn ze ook weer terug. Ja. Dus
1: uiteindelijk is het er niet zo slecht vanaf gekomen.
0: Nee.
1: Oké. Okay. Stephanie Massink, hartelijk dank over de kwestie in Ceuta, waar we ongetwijfeld over een tijd
0: ongetwijfeld
1: weer over zullen spreken. Dank je wel voor je komst.
0: Dank je wel.

0: Agda en de Munnik. En tussendoor. Brengt ons bij Paus Leo de 14e, want die bezoekt morgen de Italiaanse stad Assisi, geboorteplaats van Franciscus. En daar wordt stilgestaan bij het 800-jarige jubileum van de sterfdag van deze heilige. De paus gaat in gesprek met jongeren van de internationale Franciscaanse beweging. En hier in de studio is Daan van Amelsvoort, 22 jaar, student en geïnspireerd door Franciscus. Dag Daan, van harte welkom.
1: Dag.
0: Jij was de afgelopen week met een groep jongeren in Assisi. Hoe was dat? Wat heb je daar gedaan?
1: Geweldig. Het was een soort van reis en we gingen in de voetsporen van Franciscus. Dus we waren met 6 jongeren en in Franciscaan, dus echt nog een minderbroeder en ook nog iemand van de beweging, van de Franciscaanse beweging.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn dus in de voetsporen van Franciscus gelopen. En we hebben allerlei verschillende plekken bezocht waar Franciscus bijzondere ervaringen heeft gehad. Maar ook is geweest. Hij heeft daar kerken hersteld. En dat hebben we allemaal bezocht.
0: En wat heeft het meeste indruk op je gemaakt?
1: Het meeste indruk was denk ik toch wel juist het derde kerkje wat hij heeft opgebouwd. En dat is nu nog eigenlijk een heel klein kerkje. En toen ik daar binnenkwam, toen voelde je meteen nog die serene sfeer en de spiritualiteit van hem, van de nederigheid, van de armoede. En ondanks dat het zo klein was en de rest allemaal zo groot, vond ik dat...
0: Dat vond je mooi.
1: Vond ik mooi.
0: Ja. Hoe ben jij zelf zo... In aanraking gekomen, begeesterd geraakt door dit gedachtegoed.
1: 2 jaar geleden ben ik in Den Bosch komen wonen. En dan ga je de stad verkennen. En toen kwam ik opeens bij een oud klooster. Ik vond het wel mooi, hè? Een mooi gebouw. Ik ben wel katholiek opgevoed, maar verder, we gingen alleen met kerst naar de kerk. En 2 jaar geleden kwam ik dus bij het klooster aan. En daar stond boven vrede en alle goeds. En dat sprak me aan. Dus ik belde van aan de zijkapel aan. En daar kwam een mevrouw helemaal mooi in het prachtig blauw. Met blauwe ogen. En die was helemaal blauw, zeg maar. En die verwelkomde mij helemaal van... Hallo, wie ben je? En die openheid, dat is gewoon Franciscus. Ja. En zodoende ben ik daar terechtgekomen. En ben ik dus op reis geweest naar Assisi.
0: En hoe werkt dat door in jouw leven? Want je bent student.
1: Ja, ik ben student. Nou, het gaat in de hele kleine dingen en in de hele grote dingen. Als je bijvoorbeeld in de trein zit, dan kijk naar de ander. Wie is die ander? Als het bijvoorbeeld heel druk is, probeer als eerste op te staan, zodat de ander kan zitten. Dus uiteindelijk gaat het heel concreet over de andere mensen helpen en proberen voor de ander te zijn. En zo werk ik bijvoorbeeld ook bij een in de dementenzorg. En dat is gewoon prachtig om de mensen daar mooie laatste levensjaren...
0: Ja, maar dat breng jij zelf in verband met jouw inspiratie door Franciscus.
1: Door Franciscus, ja.
0: Want het is een hele praktische orde ook. Hè?
1: Klopt, ze zijn echt in de wereld. Ja. Ze hebben 100 jaar geleden waren er heel veel scholen door Franciscanessen opgericht. Waren er zelfs ziekenhuizen door hen allemaal opgericht. En ook
0: dus
1: nu,
0: niet, ik zou maar zeggen, het klooster ingaan, de deuren dicht, de luiken.
1: Ze zijn echt actief. Ja.
0: Naar buiten toe.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou zat ik te denken, die paus Leo, die morgen Assisi bezoekt. Het was natuurlijk eigenlijk die vorige paus die eigenlijk helemaal past in het plaatje van wat jij nou schetst.
1: Klopt. Ja, hij was degene die zei, nee, ik wil niet in dat grote gebouw wonen. Nee, laat mij maar gewoon lekker. En hij heeft natuurlijk de naam Franciscus gekozen. Ja. Hij heeft ook in 2015 het encycliek Laudato Si geschreven. Dat gaat over de natuur en over dat we zo erg slecht bezig zijn eigenlijk met ons moeder aarde. En dat we er iets mee moeten... Ja, dat daar iets mee moeten.
0: Ja, en daar tegenover staat die huidige paus, dus die morgen in Assisi is. Ja. Die wel in dat luxe gedeelte
1: klopt.
0: Woont
1: klopt.
0: En leeft.
1: Ja.
0: En die zie ik niet in een oud autootje rondrijden.
1: Dat niet, Maar wel, zijn eerste woorden waren vrede zij met u allen. En hij heeft natuurlijk ook heel veel gesproken over vrede. Hij heeft een nieuw boek geschreven over vrede. Of in ieder geval, in het Vaticaans en zo. En... dus de vrede van Franciscus, die omarmt hij helemaal. En hij is natuurlijk, dat.
0: Hey, en jij studeert, je hebt vrienden om je heen. Met deze Franciscanervrienden ben je daar naartoe gegaan. Ja. Maar jij komt ook met andere jongeren in aanraking natuurlijk in je studentenleven.
1: Klopt.
0: Merk jij iets van interesse van anderen
2: in dit katholieke gedachtegoed?
1: Nou,
2: want ik ben van de generatie. Wij dachten op een gegeven moment van, ja, dat is gewoon een aflopende zaak, die kerk.
1: Ja.
2: Toch? En laat staan mensen die bevlogen raken door dingen waar jij het nu over hebt.
1: Ja, ja. Nou, eerst had ik dat ook. Hè. Je zag het alleen maar grijze mensen in de kerk. Maar als ik bijvoorbeeld nu naar een zondagsmis ga in bijvoorbeeld de grote kerk van Sint-Hertogenbosch, dan is de gemiddelde leeftijd 30-40. En ook hè, op social media zie je steeds meer opkomen het christendom. Dat zit natuurlijk wel in mijn straatje natuurlijk. En sommigen hebben dat niet. Maar zeker in een snelle wereld waarin we leven, kan geloven houvast zijn. En dat is ook voor mij zo.
2: Ja, en dat haal jij er zelf ook uit. Ja. Uit wat jij nu zegt. Ik hoorde in de voorbereiding van dit gesprek dat jij heel graag een gebed zou willen laten horen.
1: Dat klopt.
2: Ja.
1: Dat is echt de kern van Franciscaanse spiritualiteit. Je kent het hierbij. Ik heb het niet helemaal uit mijn hoofd, maar het gaat als volgt. Heer, maak mij instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmee leven. Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. En dat is het gebed. En dat is gewoon de gehele kern van de Franciscaanse spiritualiteit die mij heel erg aantrekt. Ja. En om dat te proberen leven met al je dingen die fout kunnen gaan, dat proberen te leven, dat is mooi.
2: Dat zeg je alles, Daan. Goed. Ik wens jou ook morgen een mooie dag toe. Want dan ga jij op de voet volgen natuurlijk hoe dat allemaal gaat met de paus.
1: Zeker.
2: En dankjewel voor je komst hier.
1: Dankjewel.

0: Sound and Vision van David Bowie, van het album Low. Het eerste album van wat later de geschiedenisboeken in zou gaan als de Berlijn-trilogie. Nou, wij praten deze zomer regelmatig over muzikale gebeurtenissen van 50 jaar geleden. Deze maand is het 50 jaar geleden dat Bowie samen met Iggy Pop covers pakte en van Los Angeles naar Berlijn gingen. Het werd het begin van een belangrijke periode in de kunst, maar ook in het leven van Bowie. En ik praat erover met Sven Ratske. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Theatermaker die meerdere shows maakte over het werk van Bowie. Overladen doorlovende recensies. Ik las ze vanavond nog eens even heel snel door. Dichter bij Bowie kun je niet komen. Ik dacht, dit is de uitgelezen man natuurlijk om hierover te praten. Vertel eens, waarom wilde Bowie weg uit Los Angeles?
1: Ja, ik denk dat dat misschien wel zijn dood was geweest als hij daar langer was gebleven. Hij was natuurlijk zwaar drugsverslaafd. Ik denk ook dat het hem leeg zoog. En hij heeft in die latere jaren ook gezegd, Berlijn, dat was eigenlijk een escape. Hij, als hij daar niet naartoe was gegaan, ja, inderdaad, dan hadden we Bowie niet meer mee kunnen maken. En ik denk, het had ook ermee te maken met zijn grote fascinatie voor Berlijn. Vooral van de jaren 20. Die tijd van ja, Kurt Weill, Bertolt Brecht. Hmm. Van, misschien ook wel wat hem ook wel kenmerkte. Dat het, ja, Berlijn was ook wel een stad die niet zozeer aan schubladen dacht. Dus aan hokjesgeest. En ik denk ook in die tijd, in de jaren 70, was het ook, ja, het werd ook genoemd die insel, het eiland. Het was een plek waar eigenlijk niemand echt wilde zijn. De huizenprijzen waren enorm laag. Er was geen dienstplicht om zo eigenlijk de jongeren een beetje aan de stad te binden.
0: En midden in de Koude Oorlog, hè?
1: Ja, precies. En natuurlijk met een muur ertussen. In de DDR. Er was één snelweg die er naartoe ging. En, maar ik denk ook dat, ja, de stad, de betonnen stad, de kaalheid en de nuchterheid ook van de Berlijners. Ik zeg ook altijd, daarom vinden de Nederlanders de Berlijners zo leuk. we hebben dat gemeenschappelijk. Ja. They don't care. Daar komt een rockster, ja, they don't care. En ja, het was voor hem een nieuw begin. En wat je net al zei, daar heeft hij natuurlijk die Berlijnse trilogie gemaakt. Die drie meesterlijke albums, Low, Heroes en Lodger, die, ja, revolutionair waren, die anders waren.
0: Ja, dat eerste album, denk ik ook, Low, dat klinkt heel duister, hè? Waardoor heeft hij zich laten inspireren?
1: Ja, vooral ook natuurlijk door de elektronische muziek, door Kraftwerk. Dat was echt iets compleet nieuws op dat moment. En hij kwam natuurlijk Ziggy Stardust, dat was natuurlijk wereldfaam. Die heeft hij op het toneel vermoord. En daarna heeft hij, zoals ze dat dan later noemden, Plastic Soul gemaakt in Amerika. En er is een prachtige documentaire over hem, Five Years, waar je hem ook in zo'n limousine ziet zitten met een pak melk. En waar hij door de woestijn ergens in Amerika rijdt. En ja, ik denk dat hij die rol ook helemaal niet wilde spelen. Hmm. Want ja, iedereen speelt natuurlijk toch een rol in de stad of the angels van de sterren. En in Berlijn kon hij eigenlijk zichzelf zijn. Heeft daar natuurlijk ook nog een 2-jarige relatie gehad met een Nederlandse, met Romy Haag. Dat was de koningin van het Berlijnse nachtleven, een transseksueel.
0: Hij kon eigenlijk alles doen wat hij wilde.
1: Ja, precies. Ja. En hij kon ook die ontzettende, ja, die inspiratie opzuigen. Kijk, Berlijn is een hele maffe stad. Ik ben net nog in Parijs geweest. Dat is een van de mooiste steden van de wereld. Maar Berlijn is een stad waar alle geschiedenissen eigenlijk, ja, op 10 vierkante meter zichtbaar zijn. De nostalgie van de jaren 20. Het Stalinisme eigenlijk. De Tweede Wereldoorlog. Het is daar allemaal te zien. En dan heb je nog die Berlijner zelf.
0: Jij zei net, hij was een fan ook van Bertolt Brecht.
1: Ja, zeker. Ja, dat is denk ik een hele grote inspiratie voor hem geweest. Omdat, kijk, Brecht en Weill, die hebben eigenlijk iets compleet nieuws gecreëerd. Die maakten 3-minuten drama's. Die lieten liederen maken waar een personage in voorkwam. Nou, dat heeft natuurlijk Bowie ook gedaan. Major Tom, een personage die eigenlijk elke 10 jaar weer terugkwam in een andere song. Dat is denk ik ook waarom ik bijvoorbeeld de nummers kan zingen. Omdat het eigenlijk bijna theaterliederen zijn die een eigen kleur, een eigen emotie kunt geven. En dat is natuurlijk doordat ze gewoon zo goed zijn ook. Maar inderdaad, die vrijheid van Het mixen van genres, wat natuurlijk de componist Kurt Weill, die mixte jazz met klassiek, met blues, met ja, tingle-tangle muziek noem je dat, het cabaret. Dat kon allemaal, er waren geen grenzen. En ik denk dat die vrijheid hem heel erg inspireerde ook.
0: Ja. Een heel klein stukje kunnen we laten horen van The Alabama Song.

0: Ja, dat is Bertolt Brecht, hè?
1: Ja, het mag ook lelijk zijn.
0: Ja, ik zie je genieten terwijl je dat aan het beluisteren bent.
1: Ja, het is, ik heb net nog een programma vorig jaar gemaakt met een strijkkwartet en ook met die muziek. En die muziek is 100 jaar oud, maar die is nog heel erg levendig. Omdat je inderdaad daarin kan leven, in die muziek. En ik denk, nogmaals, daarom heeft hij heeft ook een hele plaat gemaakt. Baal heet die, dat is een stuk van Brecht. Dat is toch ook fascinerend dat zo'n internationale popster gewoon dit soort dingen gaat doen en zegt, ik heb daar eigenlijk scheid aan. Ik ga gewoon dit nu doen. Dat inspireert mij. Dat vind ik interessant. En ik denk ook dat zijn laatste werk, Lazarus, Ivo van Hoven, regie, wat is dat? Muziektheater, een musical. Dat was eigenlijk wat hij altijd wilde maken. Ook als je naar nummers als Life on Mars luistert, dat zijn eigenlijk bijna musical nummers. Maar hele goede musical nummers.
0: Ja, ja. We gaan meteen door naar Heroes. Ook even een stukje luisteren.

0: Ja, mogen we dit het nummer van de vereniging, de hereniging van Oost en West noemen?
1: Ja, zeker. En het grappige is dat het toenertijd eigenlijk helemaal niet zo'n hit was. Het is later pas ook, volgens mij is dat in 81 is die film gemaakt over Christiane F. Dat zegt jou denk ik ook nog wel wat. Ja. Over weer kinderen aan baan of het zo.
2: Drugsverslaafde.
1: Ja, heroïnverslaafde prostituee van 14. En daarin zingt hij dat nummer nog een keer.
0: Ja.
1: En daarna werd dat eigenlijk... Ja, het heeft elke keer weer een nieuw leven gehad. En inderdaad, het is... Ja, ik vind het ultieme Berlijn-nummer. Het is in de Hansa-studio's opgenomen. Ja, er is een verhaal dat hij twee mensen... dus Brian Eno en zijn vriendin zag zoenen bij de muur. En daardoor werd hij geïnspireerd om die regels te schrijven.
0: Waarom verliet hij Berlijn uiteindelijk?
1: Nou, ik denk dat hij altijd nieuwsgierig was naar weer iets anders. En uiteindelijk is misschien ook wel het plafond bereikt. Kijk, Berlijn was toen niet wat het nu is. Het is nu natuurlijk wel echt een internationale metropool. Ja, wat ik al zei, het was toen een eiland. Ik denk dat het een sfeer was die hem toen heel erg aantrok. Maar waar, ja, hij is natuurlijk ook een Engelstalige muzikant. En hij is toen weer hele andere wegen ingeslagen. Uiteindelijk werd hij natuurlijk de grootste popster aller tijden met Let's Dance in de jaren 80.
0: Ja. En als je het zou moeten samenvatten wat Berlijn voor hem betekent en gedaan heeft. Want hij heeft natuurlijk meer gedaan. Hè? Muziek, hij heeft ook geacteerd.
1: Ja, ik denk wat ik net al zei. Dat het voor hem die vrijheid... als hoogste, grootste inspiratie was van... ik kan doen wat ik wil. Er zijn geen grenzen aangesteld. Kijk, als muzikant, als artiest ben je altijd aan het nadenken... toch, ja, kan ik dit wel doen? Gaat het aanslaan? Kan ik hiervan leven? En dat kwam bij hem eigenlijk helemaal niet als... misschien niet eens in zijn top 10 van gedachtes voor. Ja. Zijn gedachtes waren... eigenlijk is daardoor hij ook een kunstenaar.
0: Dus ja... Mag ik je hartelijk danken. We zetten in de auto op weg naar huis Bowie op. We denken aan wat jij gezegd hebt. Dank je wel dat je dit met ons wilde delen. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucelle Carasso. Een koele nacht. Wens ik u toe.

0: In Docs, linksom of rechtsom. Docs is een podcast van NTR en VPRO, nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. Deze week Kwijt, een serie over kwijtraken en soms weer terugvinden.
1: Ster. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen, belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: NPO Radio.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.